0: on it.
1: Vertel nou eindelijk 10 tijd, ik ben die kwijt, ik ben die kwijt.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn de 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: De skries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kan zijn stijl wijzen.
2: Hij roept utto, utto.
1: En hier wordt elke skries blij.
3: De skries is een mooi vogel. Maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.
4: Maar ook

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn vier slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Java

0: Zee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Christian Bonenbakker.

0: Met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt erin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Mandje, het is 14 september. En de wie doet iets. De wie doet iets. Dat weet ik alweer.
2: Oh, wacht, ik weet het alweer.
3: Goeiemorgen.
4: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Van Science on Jochen.
4: My Erich Seijers.
3: Vier wieken bij Omroep Friesland.
4: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
3: De wieken van de jaren 80.
4: Friesland van de Moorn.
3: My Erich Seijers.

0: Ja, ik moest even wat herstellen. Die moet iemand aan de draait ninken. Nee. Gewoon helemaal in de hobbel.
1: Maar ja, hoe zag er dan die 80 jingle?
0: Ja, nou, ik denk ik moet even simuleren hoe het reageert toen. Alleen de meesten van toen die wisten net hoe de apparatuur werkte. Dus het rolde helemaal in de hobbel kreeg. Maar we binnen te weer. Het is nou goed volgens mij. Tenminste, volgens mij mist er nog één dingetje. Dat ben we het helemaal. Even de goede tape vinden. Dat is volgens mij deze.
2: 3-0 van Cambuur.
0: Nee.
2: En de Leeuwetes, die hel je de eerste weest van dit Eredivisie seizoen.
0: Nee, daar hebben we helemaal voor onbenoven. Dat is inderdaad de eerste overwinning van Cambuur dit Eredivisie seizoen. De Leeuwetes die winnen sneuntioen te sterk voor NEC. En Jereveen had juist het losgesteld bij 0-0 league spelen. En dat wie het zien Telstar.
3: Volgens mij hebben we alle voorwaarden in hoe we tegen Telstar willen opbouwen, hoe we willen druk zetten op Koeman, hoe we de bal willen veroveren. Al die dingen zijn volgens mij gewoon voor elkaar, alleen het zit hem in die eindfase.
0: Ik weet niet wat dat is, maar er is een loetje die wil er naar uitkomen. Nog een keer dan. Nee, dat is hem helemaal net. Nou, lip maar. Goed. Dat is het.
1: Ik wie al bang dat ze zouden. Dus ik mis één ding dat het Fijker wezen zo. Maar dat is...
0: Ja, maar Fijker die stierke niet schrikt al. Die wie helemaal in de war.
1: Ja.
0: Dat is gewoon helemaal spek.
1: Onvoorstelbaar.
0: Wat die wieken van de jaren 80 van met mensen kan doen. Dat is ongelooflijk.
1: Maar je hem twaan.
0: Ja, goed, ja, maar elke niet volgens mij. De omtinkers weer onherrie, hoe dat al je weer. Nou, ja, wacht. Nou ja, ik wil het één keer dan.
4: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moon.
0: Ja, dat zie ik hem, dat zocht ik, ja.
1: Goeiemorgen.
0: Hij doet het alsnog. Goeiemorgen en welkom bij Friesland van de Moon. Het is de week van de jaren 80. De jij staat al van zijn leien dakje. We hadden een hulp nodig, Joert. Die ontinkers uit de jaren 80, toen die matronen 0620, Fjouwen, Njoggen, Njoggen, Ian, Njoggen, Njoggen. En van zelfs ik die favoriete platen van doe. De muziek is er volle mogelijk van die platen in het programma te krijgen. We hebben nog een quiz, de stem van doe. Een borop op die lange termijn geheugen. Komt aan zijn ooit voorbij hier in Friesland van de Moon. Mij, Nienke Tuustra.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Ik zag het eerste reactiesekkelverbind binnen. Van onder oren, Jon Jaap, die zei het. Ik ben onderwijs van Snits naar Waars van de nacht. Eerst no weekend. Vreed beginnen we weer in de Maars. Eerst. En hij is van 63, dus hij had het al in mij maken. Dus hij zei het, kom maar op. Eurythmics van My Sweet Dreams werd al onvregen. Toch Tjalkje. Jouter, die zit op de lijn 54. En ik, Jaap en Tjalkje, die sturen beide. Goeiemorgen. Dolly Parton, werd ik al onvregen. Ja, die fysiekers, die ben al je welkom. Meer als ons, altijd welkom, maar nou helemaal. Stuur ze maar dus in deze week van de jaren 80 bij Omroep Friesland.

0: to me. En good news, bad news. Ja, nice, dat is er. De eerste winning van Cambuur Big Leagues dit Eredivisie-seizoen, dat is een feit. De Leeuwarders die winnen Sneuntioen met 3-0, te sterk voor NEC. Cambuur begon vol onder wedstrijd en creëerde op 10 in de wedstrijd een tal kansen. Na 20 minuten vol de eerste treffer van de Leeuwarders. De hele wedstrijd weer Cambuur de boppen lissen de ploeg. En verslaghouder Ander Faber die praatte na alrin met trainer Johan Plat.
1: Hoe lekker is dit, Johan?
2: Ja, dit is heel lekker. Dit hadden we nodig en dat geeft heel veel vertrouwen. En daar moeten we mee doorgaan.
1: Waar heb jij nou vanavond het meest van genoten?
2: Nou, de wisselwerking met het publiek heb ik wel heel erg van genoten. Die hebben ons zo ontzettend bizar goed gesteund de afgelopen weken. En dit was een genot om dat zo te zien. Om dat avondje Leeuwarden echt even op de Cambuur manier mee te maken.
1: Ja, het was de eerste keer dat je hem echt zo hebt mogen meemaken, hè?
2: Nou, laten we hopen dat er nog meer volgen.
1: Ik zag na afloop, ik denk dat je zowat iedereen op het veld hebt geknuffeld. Je had het liefst misschien die 14.000 op de tribune ook nog een omhelzing gegeven. Maar geeft dat wel aan wat het ook met jou doet en wat de afgelopen weken misschien met jou hebben gedaan?
2: Nee, ik ben altijd heel positief. Alleen, we moeten even over de hobbel heen. We hebben natuurlijk een lastige voorbereiding gehad waarbij heel veel jongens laat zijn aangesloten. We hebben heel veel jonge jongens die nog niet op dit niveau hebben gespeeld. En dat gaat met ups en downs. En vandaag was een hele grote up en wij moeten gewoon doorbouwen.
1: Ben je verbaasd over eigenlijk hoeveel beter jullie waren dan toch Europa League deelnemer NEC?
2: Nou, niet verbaasd, want ik weet wel dat wij goed kunnen zijn. Ik weet dat we hele goede voetballers hebben. Maar ik was wel heel blij dat ze dat nu met z'n allen samen deden. En de strijdlust die ik heb gezien, het publiek stond op de banken. Ik heb ook trouwens ongelooflijk veel goede aanvallen gezien. Ik denk dat we nog veel meer goals hadden kunnen maken. Dus ja, dit was een perfecte avond.
1: Ja, de afgelopen weken ging het over wat kan er beter. Wat ging er nou vandaag heel erg goed?
2: Ja, ik vond dat we heel goed hebben verdedigd. We hebben heel weinig schoten toegestaan tegen een heel goed team. Wat extreme kwaliteit heeft voorin. Dus dat was natuurlijk wel iets waar we... Wat heel mooi is na de afgelopen weken. Waarin we soms wel eens makkelijk tegengoals kregen. Maar ook alle andere. Ja, de inzet, de werklust, de strijdlust. En ook het voetbal. Ik was heel blij.
3: De media van de morgen.
0: Dadelijk dan Jerf nog even bij een debutant in de basis van Cambuur. Dat is het komende, of het Oerienij. Dan gaan we daar wat meer op denken voor die wedstrijd. Is het Nijs uit de Oren Media? We stippen het niet, kijk het even door. De wie wat een verwarring hier, hè? Van de morgen.
4: Ja, ik zie het.
0: Maar ze maken het gewoon een beetje draaien. Zo. Ik sta een beetje onder wetter. En dat goed is, dan...
4: Dit
0: is beter.
4: Oh, ja. Hier hem helemaal verkeerd om.
0: Maar het wie toch een beetje doorkams bent, dat kan. Hé, Nienke.
4: Ja.
0: Toen je erdoor nog een keer hebt, kan fijn ik ben.
4: Dat is heel nuven.
0: Ja.
4: Fijn, die was zo graag, hè?
0: Ja, hij wou zo graag. We moesten een promo opnemen van de jaren 80. En de weekend van de jaren 80.
4: Ja.
0: En Fijk had ik zo geprobeerd om zijn favoriete band, U2, om die op de agenda te zetten. Dus die tas van de morgen natuurlijk, die zeker wel even opkrijgen. U2.
4: En is het slaggen?
0: Nou, nog net dus. Maar ja, hij kan dat U2 ook net onmoedigen, U2.
4: Nee, maar daar heeft hij dan.
0: Ja. Dan heb ik wel Sean het YouTube wel op de lijst.
4: Juist, dat tocht ik al.
0: Vanzelfs.
4: Ja.
0: Goed, het Nijs uit de Oren Media.
4: Ja, de Nederlandse oerietsorganisatie die wil geen dwangsom meer betalen als zij borgers te lang wachtje litten. Nou, dan kun je denken, in wat voor geval? Nou, het is natuurlijk de IND. Dat is echt wel maar 100 miljoen euro. Hij zei dit jaar al betalen met een dwangsom. Dat is dan om asielziekers die lang wachtje met op een beslissing. Maar ook de dienst toeslagen, die dot mij, die hervaardig hier wel 11 miljoen euro uitkeren met een orders van het taslagen schandaal. Dus het gaat aardig om geld en de don natuurlijk nog meer mooi, want denk aan het UWV. Nou, die alleen nog al het 24 miljoen vader hier uitkeren met. Dus nou, zij wil dit nou natuurlijk besiekje onder u te schoppen. En binden hem mooi ondergang. Maar er zijn natuurlijk echt een paar instanties die denken: ja, dit is net eerlijk, want u ze bargers. Dus dit is nou in gang zetten omdat trouw de kranten een WOP fysiek onvrede het. En der die dit uit blikken.
0: Aha. Ja. De wordt onwerken.
4: De wordt onwerken, dus waar wit. En ja, dan een hele... Ja, eigenlijk is het net een nieuw. Voor de meeste mensen zullen denken... Nou, dat is toch een gewone reclame. Maar als ik de winkel met de... Maar de was, zeg maar. Dan wist ik over welke ik het heb, hè?
0: Ja, maar ik
4: maar de rook was.
0: Ik denk dat we er maar bij komen als we de namen nemen.
4: Nou.
0: Het is nooit nice, hè, de mij.
4: Oké, nou, toch eens.
0: Zoet de HEMA, hè?
4: Het is de HEMA. Die heeft een paraplu in de aanbieding. Nou, niks speciaals. En daar staat dan de bovenste slogan... Mag jouw vrouw nat worden? Wist dan ik waar dat hoe geert?
0: Nou, dit is natuurlijk heel dubbelzinnig. Maar het zal in je woord toch een verwijzing ergens naar wijzen. We trokken het dan toch weer terug de beugel.
4: Het is eens een omstreden podcast van twee man. Die het al heel lang... Of, die het, ja, een podcast helemaal... En elke zin of vraagstelling beginnen met... Mag jouw vrouw? En dan is het bij Glicks... Mag die vrouw met oren man padellen? Of alleen nog naar de supermerk? Nou, en die meesten, die twee man... Die spreken hoor ik om met bro of broeder. Dus dat stiert ik boven de assistentje. Mooi waggenbeer, broeder.
0: Oh, dus ze hebben zocht een verwijzing aan een podcast aan mij?
4: Ja, een omstreden podcast. Als, dat we daarop...
0: als die podcast net zo'n is, dan heb je geen flauw idee? Wel...
4: Nee. Okay. Maar als je de reacties... die onder die assistenties... dan weet de meest heel goed werd dit
0: het,
4: dus
0: het valt goed of het valt net goed?
4: Bij de ene categorie, bij de grote categorie valt het goed, om het samen te zeggen. Oh. Mooie strategie en zoals is hulde voor degene die dit betocht heeft. Dus nou, het is natuurlijk dubbelzinnig, maar ik geloof dat ze een soort aandacht krijgen. Daar is het ook om geert.
0: Precies, ik zoek ook steeds derde toch op betocht.
4: Ja.
0: Zis het maar. De eerste koffieplaten die komen al weer binnen. En als je de koffieplaten hebt, uit de jaren 80 komen het ook de koffieplaten en koffieplaten. En als ik zeg, de koffieplaten der koffieplaten?
4: Koffie, lekker pakje koffie. Nou, het eerste wat bij mij opkomt, maar het zal het wel net wijzen.
0: Er is nog een orde. Voor VO heeft de kunst.
4: Oh, ja. Dat.
0: Heb ik nog kind?
4: Ja.
0: God. Dus die komt uit de jaren 80, die soort onvrege kinderen.
4: Nou, bij deze.
0: Daar is Griff ek ideeën, dotus. Ik zag een paar voorbij komen van Hart onder oren. Dolly Parton zei ik al. Welke plaat was toch jaren? Uit de jaren 80 bij die bakje koffie. Stuur maar even terug naar 0620-4-9-9-9-9-9 of de omroep app. En Dolly Parton, let we die ik me vast draaien. Mike Kenny Rogers is ik nog. Het is ongelooflijk.

0: het heel goed doen, zijn eerste voor, maar er zit wat disco-invloeden in. Het is geschreven toch Barry, Robin en Maurice Gibb. En die kent het ook van de Bee Gees. De Bee Gees die een country noemen schreeuwen, dat ken gewoon al jaren. Tenminste, dat cool in de jaren 80 al jaren.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijers.
1: Is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: En we springen even voorom met de tijd. Waarom naar 2026, naar al rond de weekend om krijgt te wezen. Jereveen Telstar staat op de agenda van Jereveen. Hoe is dat gegaan? Nou, Jereveen had teleurstellend mij 0-0 league speelwedstrijd in Telstar. Het is een onnedig puntenverlies, want de Friesen die ging genoeg kansen op het doelpunt. Met name spits Dylan Vente, die hier het vizier net op scherm staat. Sportverslaggever Arjen de Boer, die praat aan Arjen van de wedstrijd met Jereveen-trainer Robin Veldman.
3: Robin Veldman, naar de 0-0 tegen Telstar, kan je je gevoel omschrijven?
4: Teleurgesteld omdat wij geen doelpunt maken. Ik vind dat we een heel groot gedeelte van de wedstrijd domineren en controleren. Behalve de laatste 30 meter, zeg maar, dat we daar het verschil niet hebben kunnen maken. Tegen een laag blok, hè, waar heel moeilijk doorkomen was. Maar daarin vind ik ook wel dat we te weinig het avontuur gezocht hebben. En dat het wat te statisch, te slordig was om echt door te komen. En dan loop je tegen een gelijkspel aan. Wat in mijn beleving hartstikke onnodig is. Want volgens mij hebben we de kansen gewoon gehad.
3: Ja. Voelt het een beetje als een nederlaag, dit gelijkspel?
4: Dat is een beetje lastig, want je pakt een punt. Maar als je gewoon het wedstrijdbeeld pakt en kijkt hoeveel je aan de bal bent en hoeveel aanvallen je hebt, alleen hoe slordig je bent in de eindfase. Ja, wat heeft Telstar gecreëerd? Hè? Vrij weinig. Een bal die voor de goal werd omgezet en een schot van afstand, wat denk ik de meest gevaarlijke momenten zijn geweest. Dus ik vind dat we naar onszelf moeten kijken in kansen creëren en nog meer. En als je nog meer kansen creëert, gaan er ook meer grote kansen zijn die omgezet naar een goal. Ik vind dat het daar gewoon absoluut aan ligt.
3: Ja, je hebt wel kansen gehad natuurlijk, hè? Al redelijk snel. Ook, dan kijk ik toch naar je spits, Dylan Vente. Die heeft nog geen enkel doelpunt gescoord in de eerste 6 competitiewedstrijden. Men kijkt altijd als eerste naar de spits. Hoe vind je dat Dylan het vandaag gedaan heeft?
4: Nou, als je het hebt over aanleveren, dan vind ik dat wij hem beter moeten bedienen. In het geval dat hij die grote kans mist, wordt het goed aangeleverd. Hij krijgt eigenlijk gewoon een assist. En nou, daar verwacht ik wel van een spits van Heerenveen met rug nummer 9... dat daar in ieder geval een doelpoging uitkomt. En dat is nu een schot over. In de tribune. Nou, daar vind ik wel dat we heel kritisch naar moeten kijken dat beter moet.
3: Ja. Hoe is het nu trouwens met hem? Want in de eindfase kreeg je nog twee vuisten van Koeman. De doelman in zijn gezicht. Ja. Hij kan ook niet voor de camera verschijnen. Hij is behoorlijk groggy. Ja,
4: hij zit nu bij de dokter. Hij heeft een paar hersenschudding testjes die de dokter nu aan het afnemen is. Dus had een behoorlijk bonkend hoofd.
3: Ja. We hebben het er al vaker over gehad. Hè? Ik wil het niet steeds herhalen, maar jullie hadden een goede start. Maar nu met een gelijkspel tegen Willem II. Verliezen tegen PEC Zwolle. Nu een punt tegen Telstar. Ja, waar moeten we Heerenveen nu eigenlijk inschalen? Hoe goed is Heerenveen?
4: Nou, blijkbaar niet goed genoeg als onze ambities die we willen uitstralen. En, dat
3: de
4: is...
3: ambitie nogmaals, dat is plaatsen rechtstreeks voor Europees voetbal.
4: Ja, of via de bekerfinale, dat kan ook nog. Hè, maar via de beker, winnen van de beker. We moeten wel even. Dan moeten we elkaar goed in de spiegel aankijken of we dan wel goed genoeg zijn daarvoor. En ik wil nu niet zeggen dat we dat niet gaan halen dit seizoen. Maar dan moeten we wel in het van, zeker in de eindfase, moeten we wat bij.
3: Ja, ben je een beetje geschrokken dan dat het zo matig is in die eindfase, dat jullie gewoon niet eerder die trekken kunnen overhalen?
4: En volgens mij creëren we ze wel. Dus ik wil absoluut niks naar die jongens toeschuiven dat als er een andere spits had gestaan. Maar volgens mij hebben we alle voorwaarden in hoe we tegen Telstar willen opbouwen, hoe we willen druk zetten op Koeman, hoe we de bal willen veroveren. Al die dingen zijn volgens mij gewoon voor elkaar. Alleen het zit hem in die eindfase. En daar moeten we gewoon aan werken. Geschrokken is een heel zwaar woord, maar ik vind wel dat het beter moet als je uitspreekt dat je andere ambities hebt.
0: Trainer Robin Veldman zei dat. Middenvelder Ringo Meerveld. Daar praten we aarzelijk nog maar. Maar eerst iets van dit van Kim Wilde. The Kids in America, yes, no, bij Friesland van de Moon.

0: van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is 12 minuten oor Jelverson. Nienke Tuinstra, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. Ja, de eerste overwinning van Cambuur dit eredivisie-seizoen is een feit. De Leeuwarders wienen sneuntem joen met 3-0 te sterk voor NEC. Cambuur begon vol aan de wedstrijd en creëerde al betiet in de wedstrijd een tal kansen. Na 20 minuten voor de eerste treffer van de Leeuwarders. De hele wedstrijd van Cambuur wie Cambuur de boppenlissende ploeg. Cambuur-trainer Johan Plat over wat zijn overwinning met hem docht.
6: Ik ben altijd heel positief. Alleen we moeten even over de hobbel heen. We hebben natuurlijk een lastige voorbereiding gehad waarbij heel veel jongens laat zijn aangesloten. We hebben heel veel jonge jongens die nog niet op dit niveau hebben gespeeld. En dat gaat met ups en downs. En vandaag was een hele grote up en wij moeten gewoon doorbouwen.
5: En SCRVN had in de eredivisie voor vrouwen een geweldige stunt voor een geweldige stuntzwarige trotte win van Ajax. Op Sportspark Squatterswaard eindigde het wel juist in 3-1. En Jereveen stierf uit 3 wedstrijden nog op 0 punten. Wils Ajax ontnoot alles woen hier. Brigitte Franke zette Jereveen al betiet in de wedstrijd op voorsprong. Daarna volgen vol de leakmaker voor Ajax. Maar trollette goals van Lisanne Venema en Freya de Groot bleunen de punten in Friesland. En Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra hadden juist de laatste vrije formatiepartij van het jaar woen. In Mastem versloegen ze juist in de finale Maarten Bergsma in die. Het wie de 18e oefening in 22 partijen voor de Petour van Swieten. Takome Wieke is de laatste partij voor de Maaius Haardklasses. In Ljouwet keert ze dan zonder verste maat, maar wordt de lotte. En bij de vrouwen stier juist de laatste wedstrijd van het seizoen ook op programma. Annette Haan, Gerde Lieklema aan Nijholt en Senne Itzada. Itse die woon troch een trochelkoers lotter wedstrijd in Ljouwet. Jeannette Wijnja werd treden en dat week nog om de winst in de individuele puntenklassement veilig te stellen. Ik moest iets harder drukken. En ultrarinner Stefan van der Pal had zijn uitdaging rondom Friesland volbracht. De Leeuwarder kwam justermiddag om kwartier voor vijfuren om bij de Fines in Zürich. Van der Pal begon vreedjoen ons in misje om bij de volsluine grens van het Friese Vesterland del te rinnen. De route weer allemaal al goed 278 kilometer lang. Van der Pal oert hoe vaak hij onderwijs won de tocht had om ermee op te houden.
7: Nou, ik denk wel 1000 keer. Ik heb zo vaak gedacht, nou, ik wil niet meer. En Marianne, mevrouw, die heeft echt elke keer heeft ze ervoor gezorgd. Nee, kom, ga dan maar eventjes slapen. Kom op, zet hem op. Je kan het, je bent hier om te finishen. En die heeft echt elke keer fantastisch geholpen, want zonder haar was ik al lang gestopt.
8: Ik heb toen een paar dagen, toen hij die Alphensterre triathlon die in een bootje het verslag die in,
5: ja.
8: Achter de woon. Ik jij nog wat lood, plons, plons.
5: Oh ja?
8: Plons, plons. En hierin terug.
5: Ja, respect je.
8: Een soort machine had je dat kennen, dat is net een leeuwen.
5: Ja.
8: Stefan van der Pal dus.
5: Ja.
8: Nienke, dank je wel. Het is tijd voor het waarberucht Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
9: Een goeiemorgen.
8: Ik ben heel benijd hoe wij deze man in Jurijn zitten.
9: Ja, nou, het is rustig, rijstig, kalm en stil boetendoor. Het is, ik wil even boeten, het is, nou, ik vind het fantastisch. Een beetje mist op de velden. Een prachtig, rijstig begin van de dag. Nou, de temperaturen op stuit, die win ik plakken onder de 10 graden. Ik zal een peer opnemen op Vlieland. Het warmst 12,7, Iesbrechtum 11,3, Leeuwarden 9,4, Starem 9,3, Akkerum 9,2 en op Schielgebied 10,8. Nou, we hebben na een rijstige nacht, joh, het eerst rijstig waar. Temperaturen die rinnen in de heel wijde morgen op naar zo'n 15 tot 16 graden. En daarbij hebben we een afwisseling van zinnen en bewolking. En bloedt het droog. Het is zo dat we op een grens liggen van wat koelere lucht en wat zachtere lucht. Die zachte lucht leidt op stuit boven het zuiden van Nederland. Die scoot joh, langzaam weer naar het water. Daar wordt het in de rin van de dag wij, nou ja, voor het gevoel, denk ik, wat zachter. Schoten we wat vochtere lof binnen op dat grensgebied. Zo we een enkele bui vallen kennen, Joert. Maar het is voor een groot part van de dag is droog. Waarbij we nou en dan zinnen hebben, bewolking en vermeden temperaturen. Nou, die rinnen op naar zijn 20 en 21 graden. En dus een hele aardige septemberdag met een enkele bui. En eigenlijk de komende nacht, als het nou sjost naar de temperaturen van nou, de komende nacht wordt het tegenzacht. Dan wordt het, vannacht wordt het net frisser dan zandje tot 18 graden. Dus dat is een heel verschil met de temperaturen die we nou hebben.
8: Nou, ze is dat lol. Zetten we dat morgen een beetje terug?
9: Ja, morgen dan zitten wij in de warme lucht, zeg maar. Dan hebben we wel een soort bewolking. En de onvierde lucht is eigenlijk warm van oorsprong. Maar de zinnen die het wel lastig. Dus de temperatuur zal morgen maar zo'n 20 of 22 graden is dat prima. Maar het viel, zullen we misschien wel wat brotsig om. Nou, in de rin van Tiesje, dan komt er een keldfront onze kant op. En dat betekent dat we in de rin van de dij, vooral in de midden en jong zat het nou stiert, toenemen de kans krijgen op enkele buien. Dus een droge dij zal het net worden. Maar de zin is kind is het noffelijk waar. De wind is eerst zuidwest en die draait letter naar een meer zuidelijke richting. En is meest matig van kracht. Nou, en dan is het zo dat Montejone die buien oorloeken. De wind rommelt naar het watwesten. En dan kom ik weer bij de temperatuur uit. Dan krijgen we in de nacht van Tiesje wijze. En minimumtemperatuur staat het nou steeds vast aan 10 graden. Dus dat is weer een ijszachter dan de komende nacht. Dus morgen eerst warme lucht, daarna een paar buien en dan weer ook wolling.
8: En wat vier erop zoeken, hoe liep het dan?
9: Nou, wijze, dan zitten we aan de achterkant van het keldfront. Dan zitten we in een west-noordwestelijke streming. Dan wordt het toch veelbaar frisser. En hebben we te krijgen met zeker zinnige momenten. Maar dan kende ik enkele buien vanuit de Noordzee komen. En bij temperaturen van zo'n zandje om 19 graden viel het dan wat frisser om. De wind is ook iets sterker, die je dan matig want vrij krijgt uit het west-noordwesten. Nou, en eigenlijk kunnen we stellen dat dat waarbeeld zich op tongetje en ik op vreet liek het terug te zetten. Het is dan wat licht wisselvallig september waar. Mei nou en dan zinnen. Maar vanuit de oceaan komen er ook wel eens even een steuring. Maar met buien of een gebied met Rijnhoer. Dus het is zo dat we Joert en morgen in de meest warme lucht lezen. En dan later in de week wordt het wat koeler. En is het licht wisselvallig waar. Dus voor ieder wat.
8: Sibbelen.
9: Succes is
8: nou, dat is alleen maar mooi.
9: Ja, nou, dacht ik.
8: Tieren dank, ja. En ons straks.
9: Joe, dobbe, hoi.

0: Het wijken tot ze zin kregen.
1: You too en Pride Dot.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
1: Freet hier met trek al even hoor. Een bijzonder moment op de monumentendij van Sneun, wie in Akrum. De borstbeelden van Frank Cooper en zijn vrouw Nettie, die binnen der ontbleerten. Cooper die wie 124 jaar lien, de stifter van Coopersburg. Het monumentale wemplak van ouderen in dat dorp.
3: 125 jaar Coopersburg. Het is ongelooflijk. Wat een fantastisch evenement. We gaan nu het beeld onthullen. Oh, prachtig.
4: Wat vind je van het beeld?
5: Ja, hartstikke mooi. Ja, dat is, het is hem echt. Zeker zo.
4: Ja, want jou weet er wel wat meer van Frank Cooper.
5: Ja, we winnen hier in de Stritten en we zullen wat meer foto's van hem. Maar het is een prachtig beeld naar de foto's. Ja, heel mooi maken.
6: Ik vind het een prachtig beeld. Ik vind het een heel mooi beeld. Ja, we zorgen erop uit en dan ben je het zien hoor. Dus we zorgen alle dagen, ik heb het beeld bezien. En dan kun je vaak met de hoeren in de tuin. Dus we kunnen ervan genieten van heb ik jou daar. Ja, het is heel sprekend. Ja, heel
4: en wat bezit dit dan eens voor Akrum?
6: Dit is Coopersburg. Een hele protte. Mensen die vragen altijd van aan u zeg van wat is de geschiedenis van dit huis? Wij er oude mensen of jonge mensen? Nou, en dan zijn wij dus bereid om er wat van te vertellen. Dan zit ik wel aan de poorten. Maar we vertel ik altijd even wat hoe het ontzien is hier.
4: Wat vertellen jou dan altijd?
6: Nou, dat de mensen, dus de arme mensen, dus gratis wijn mochten. En dat is heel bijzonder. En dat ze maar Christen Sinterklaas ik nog een versnapering kregen. Dus dat is heel bijzonder. Ja.
4: En jou binnen denk ik, kijk, wel eens binnenwest.
6: Jazeker, ik ben wel eens binnenwest. Het is net zo groot, ja. Het is weer voor één persoon of twee personen. Die kennen er niet mee. Het is net zo heel groot. Maar goed, het is wel een heel mooi plakje hier. Ja.
4: Nou ja, het is hier op een monumentendij. Dus ja, meestal kinderen dat ik even niet zie.
6: Ja, zeker. De regentenkamer kan ze bezien. En het mausoleum is te bezien. Dat is hartstikke mooi. En wij zijn blij dat we het zien hoor, Coopersburg mee. Ja.
4: We zijn hier in de regentenkamer en je hebt hier een mooi plakje voor.
7: Ja, ik werd uitgenodigd om in deze stoel te komen zitten. Want het is hier zo'n deftige omgeving. Indrukwekkend. Mooie portretten van al die belangrijke heren. He?
4: En misschien zitten jullie wel op een hele belangrijke stoel.
7: Nou, ik weet het net.
4: Maar hoe is het voor jou om dit te zien?
7: Het is fantastisch. Ja, het is de gedachte erachter. Hè? Kuipers, die dit voor de arme mensen in Akrum gebouwd heeft. Plus toelagen. Dat is geweldig. 1901. Ja, ik ken alleen van vroeger. Niet van mijn eigen tijd, maar daarvoor. De armenhuizen. Hè? De armenhuizen. Dat was niet leuk als je daar woonde. Maar in zo'n huis met deze uitstraling. Prachtig. Mooie tuin. Geweldig.
4: Het is voor jou de eerste keer dat je binnen?
7: In de regentenkamer wel. Maar ik woon hier al 20 jaar, dus ja.
4: Op Ierpen Monumenten, daar is dat dan wel mooi om even overal in te kennen.
7: Ja, dat is heel fijn. Dat vind ik ook mooi in musea. Dan mag je in de kelder kijken. Dat is ook altijd zo mooi. Maar dit is heel bijzonder. En Akrum is ook een heel bijzondere plek. Je ziet ook mensen die hier binnenkomen, toeristen. Hè? Die zitten dan tussen de marren. En je ziet ze echt verbaasd kijken naar dit gebied. Zo van, hè, is dit hier? Dat is op zich al heel mooi natuurlijk.
4: Het is heel imposant. Het valt heel erg op, hè? Maar die mooie tuin ervoor.
7: Precies, ja.
4: En zeker dat je er dan nog even iets in kunt.
7: Helemaal mooi. Is mijn dag weer goed.
1: Dat dus voor Coopersburg daar. In Akrum, bijzonder dus. Die mensen die konden vroeger, konden ze even geen zwaaien. En dat we toen 81 gaven. Maar we hebben vooral een jochtje 84. Wat daar toen introduceerde waren, dat is ook wel bijzonder. De pinpas. Eerst is er net meer bij stil. Intussen, Jutadij is een heel type minder. Mensen betalen er heel type meer bij maar de telefoon. Toen werd het een bijzonder stukje techniek. Een jochtje 84, de nije pinpas.
8: Op de kaart staat een persoonlijke code die ingetoetst moet worden. Dan stuurt de automaat, als het om een bankrekening gaat, de afrekening naar Leusden. Daar staat de computer van de bank Girocentrale en die trekt het bedrag van de rekening van de consument af.
9: The best things in life are free. But you can...

0: verenigings Bedrogen en buurtverenigings Vregen om een bloemenkunstwerk te realiseren. En tegelijk we de persoonlijke initiatieven verdieren. Dan praat ik ook met de voorzitter Eeuwen de Vries van de stichting. Een goeie morgen.
1: Ja, goeie morgen.
0: Waarom wil je hem dit initiatief zo graag verombrengen?
1: Nou, ik tref een hele grote mensen in het dorp, en met name de wat oudere gietsjesters en noordjesters en dan zeg maar trinkwaarden in de breedte. Die vinden dat, ja, die vonden dat vroeger prachtig. En die, ja, ik heb eens wat stap opgegooid om te zien of we dat weer omkrijgen kunnen.
0: Oké, dus Likas, dat wij nou in de wieken van die 80 voorop denken om al die mooie platen van doen en zo. Met een heel soort mensen bij hem die een goeie ontdenken zijn van om al die blomstikken.
1: Ja, dat klopt. Het. Staan hier staat er weer vroeger mooi versierd met alle verenigingen en stichtingen die daar een mooi kunstwerk in. Nou ja, in het dorp merk je tot heel, eigenlijk was het al heel drie waarden. Hier in de tuin was versierd en lampen erop, jongens. En dat weer, ja, dat weer een mooie sfeer. En een mooie baren en een mooie verbinding met de meerskip.
0: Dan is natuurlijk zo, een heel soort mensen die hadden in de holle het verzeld, die plaatsjes, die mooie blomstikken overal. Maar onder achterkant komt er ook een heel georganiseerd bij zin natuurlijk. Slaagt het een beetje om dat ik weer van de grond te krijgen?
1: Nou, zo, wat ik zei, we hebben eigenlijk het dwarsbelang Gietsjerk in de stichting. Gaan wij het initiatief namen om gewoon een vrije invulling erin te gooien en dus te zien wat de reacties binnen. Nou, ik ben juist er even slachtoffer drie woorden west. En als ik dan met mensen kan praten, want in de Van Meijerstraat had ze een prachtige steekdeelzet en onachter die gek. En dan praat je met die mensen en dan ben je heel enthousiast. En ook de nieuwe Gietsjerk, ja, die vrije Floralia, wat biedt dat eigenlijk? En Jerk om meisje die maat even uitlezen wat dat vroeger inhouden. Dus net iedereen kent het nog. Maar het is de bedoeling dat wij na deze weken proberen we een werkgroep op te starten die de cultuur en de oude Floralia en warm het daar dragen. En daar wil ik graag wat jongeren bij hebben. Dus die meisje gewoon melden bij de organisatie hebben vregen.
0: Dat liep mij dan best nog een grote uitdaging. Want dat zullen meisjes wijzen die net per se ontdekkers gaan doen.
1: Dat klopt. Maar dat hoorde ik net wat u betreft pertinent in een lijn van dat Floralia te wijzen. Dat mag ik een hele hoor invulling krijgen, maar wel op het gebied van kunst en muziek en wat er meer omheen hangt.
0: Dus gewoon om eens even met je al na te denken, hoe willen we dat invullen?
1: Ja, dat, we proberen dat. En wie rekenen inderdaad kijken op dat het slaagt. Maar als je niks opgooit, gebeurt er ook niks. Dus we willen graag zien of we wel wat van de groen krijgen.
0: Maar goed, als je dus een mooie blomstikkie wilde, dan mag je dus even naar Gietsjerk, Oortsjerk, Moenijn, Oortsjerk en Reetsjerk. Dat is een mooi slag om even.
1: Ja, dat is een mooie slag om. En ze maakt het er net voorstellen weer dat ze als vroeger nog, want het alle begin is moeilijk. En er zijn een heel grote particulieren die hadden er wel wat energie in treunen, maar het is net zo intensief nog als dat altijd zeg maar zeiden vroeger weer. Maar goed, het is wel de bedoeling dat we weer wat heen groeien. En daar willen we dan graag die werkgroepen om werken laten. En als ze nog wat vielen voor een expositie, want we hebben de hele maand september in de BIP in Gietsjerk hebben een expositie. Dat hebben Griet van der Meulen, Sietske Boersma en Pieter Woustra hebben dat invuld. Dus ik mooi hem daar eens even de blik naar vroeger we hebben om te gooien en met wat is je wat er toen al je spelen.
0: Het begin is er in elk geval van het verombring van Floralia. Tegen dank voor nou, Eeuwen de Vries.
1: Ja, dank wel, hè.
2: Alle werkdagen tussen 12 en 1 uur.
3: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
4: En op sneeuw om 8 en 12 uur.
2: Nou in Friesland.
5: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
4: Maar Nijs, dat telt.
2: Sport, die libbet.
6: Promotie, dat is ook promotie.
4: En het waar dat erom komt.
7: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
2: En muziek die stojeren worst.
4: Hier bij Omroep Friesland.
2: Nou in Friesland.
8: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
9: Bouw of metaalproject?
10: Staal Digitaal.
9: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar
10: Staal Digitaal.
8: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
9: Staalzagen, boren of lassen.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
3: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
5: Daar is de winst.
6: 5-7, 6-10.
5: Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
3: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dadelijk in Friesland van de Bonk gaan we verder met de week van de jaren 80. De mooiste oortikkers en platen van doe. Onder horen van Pieter Gabriel. Er komt een verziekje van binnen van Jan Jaap. Even zien dat we die kwiet kennen. Ik denk het wel in de week van de jaren 80.
8: Dit is een hele week bij Omroep Friesland.
9: De hits, de oortikkers en het gevoel van doe.
8: De week van de jaren 80.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
19: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
18: Ah, check.
1: Friesland van de Moor.
20: Mai Erits.

0: Er is even een flinke hondje klap dien. Toen deze plaat uitbracht waard. Philip Oki van de Human League, die wou eigenlijk helemaal net dat die plaat uitbracht waard als single. Voelde het maar niks. Tenminste, hij voelde mix maar niks. Hoe dat al mix wie, hoe dat al je klonk. Uiteindelijk kwam er een soort akkoord. De single die koe dan uitbracht worden, hij vond het dan oké. Maar dan moest er wel een poster bij, in kleur. Zodat fans toch het idee hadden dat ze toch nog wat kwaliteit kregen voor de prijs. Nou, ik denk dat uiteindelijk toch echt wel wat daar valt. Voor mij is het toch harde slagen. The Human League en Don't You Want Me.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: 2-0 van Cambuur. En de Leeuwarders, die helden de eerste feest van dit Eredivisie seizoen.
0: De eerste overwinning van Cambuur dit Eredivisie seizoen is een feit. De Leeuwarders die winnen Sneuntion, maar 3-0 te sterk voor NEC. En een bijzonder moment op de Ierpen Monumentendij. Wien Akram Sneun. De borstbeelden van Frank Koper. En zijn vrouw Nettie, die binnen daar ontleerde.
4: Ik vind het een prachtig beeld. Ik vind het een heel mooi beeld. Ja, we zoeken erop uit en dan wij je dat zien hoor.
0: Ja, bijzondere historie daar in Akram. En hij Jelle Wachten. Ik omtinken van de wedstrijd van Jereveen Justus in Telstar. En een heel soort omtinken van de wieken van de jaren 80. Vanzelfs de omtinkers van Doet die het al mooi wat deelt worden. En die mij nog steeds insturen worden. Die mag nog steeds insturen. 0620-4-9-9-9-9-9. Of de omroep app vanzelfs. Al het gaat om platen of om omtinkers uit de jaren 80. Ja, we hebben een soort liedje. Hoe neem je dat? Ik moest een beetje. Voorzichtig vreeg je als toen de jaren 80 ik mij heb gecast.
5: Ja, dat is heel simpel.
0: Ja, bedoel je dat?
5: Ja. En toen zouden ze ook nog, maar er wist net een heel soort van, hè? Nou, dan kun je daaruit concluderen tussen de 1 en 4 wier.
0: Ja. Ja, nou ja, zo kennen. Ja. Toen je heel mooi de jaren 80 was, misschien net het heel soort indruk maken. Ja. Die heren hier als mij wel kijkt.
5: Absoluut.
0: Ja.
5: En we hebben nog pareltjes uit de jaren 80, hè? Dus daar moet ik het dadelijk ook even over, hè? Want er is een boekskreun over een serie uit de jaren 80.
0: Oh.
5: Nou, ik let nog heel even niet met welke bekende Nederlandse serie.
0: Een Nederlandse serie? Oké, okay, ja. Dat is al een guttere hint.
5: Ja, dat is een beste hint.
0: Serie uit de jaren 80. Oké, ik denk alleen nog naar.
5: Toch.
0: Aasten dus.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst is het hier voor het Waberucht. Mijn Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Joort werd de dag met een afwisseling van perioden met zinnen en wolkenveel. In de midden is een enkele bui mogelijk. Daarbij wordt het maximaal 20-21 graden. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuiden en het zuidwesten. Komende nacht wordt het tegengezegd met minimaal 17-18 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar soms een glimp van de zinnen. Daarbij neemt in de rin van de dag de kans op een paar buien ta. De zuidwestenwind is meest matig met temperaturen van 21 en 22 graden. Meer over het waar? Oren jel oren.
0: De eerste overwinning van Cambuur dit Eredivisie seizoen is een feit. De Leeuwarders die winnen Sneuntion met 3-0 te sterk voor NEC. De hele wedstrijd wie Cambuur de bobbelissen de ploeg. Verslaghouder Andor Faber die praatte naar Orin mij Mathieu Martens. Die zien de buurt in de basis van Cambuur. En vanzelfs wie hij tieren te spreken over deze eerste winst van Cambuur.
7: Ja, fantastisch hè. Ik heb echt genoten om terug te starten aan de match. En met het publiek erachter ja, was het fantastisch dat avond.
8: Wat was jouw indruk nu je vanavond tijdens de wedstrijd op het veld hebt gestaan met je ploeggenoten?
7: Ja, ik vond wel dat de match veel op en neer ging. Veel loopwerk. Maar we hebben goed als team gewerkt. En we worden beloond vandaag. En vorige week doet dat enorm veel deugd.
8: Ja, ik weet niet of jij dat van jezelf gaat zeggen, maar ik heb van jou genoten en ik heb de meerwaarde van jou bij dit Cambuur gezien. Met je ervaring, met je slimmigheidjes. Merkte jij dat ook om je heen? Dat jij ja, dat kan bijdragen aan dit Cambuur?
7: Ja, vooral die rust proberen te brengen in de ploeg. En ja, soms wel de tempo uit de match te houden. En ja, zo die kleine dingen van even de bal wegtrappen of tijd te pakken. En, enorm veel coachen naar de jongens toe. Maar ze hebben dat uitstekend gedaan.
8: Nu weet je natuurlijk wel dat als je het zo goed doet en als jullie het zo goed doen, ja, dan moet je volgende week weer starten.
7: Ja, dat is aan de coach om te beslissen. Hè. Ik heb enorm veel van genoten en zin om verder te gaan volgende week. En het is opnieuw een belangrijke match. Dus we moeten hetzelfde brengen als vandaag en dan gaan we nog veel punten pakken.
8: Je staat naast Ilias. Ilias Hamac, de man van 2 doelpunten. Jij kan goed Frans, mijn Frans is iets minder. Dus we gebruiken jou even als vertaler. Kun je eens aan Ilias vragen hoe hij deze avond beleefd heeft?
7: Comment te son pendant le match aujourd'hui?
9: Je me sentais très bien. et je me sentais mieux que les matchs. Ça a vu pendant le match, j'ai mis un doublé. On a travaillé en équipe. On a très très bien travaillé en équipe aujourd'hui. Et ça a payé.
7: Ja, hij heeft vandaag enorm genoten van de match. Heel de ploeg heeft gewerkt. Hij heeft 2 keer kunnen scoren. En is matchwinnaar, denk ik, om de match. Dus ja, die heeft ook enorm gewerkt voor de ploeg vandaag. En dat zag je. En dan zie je dat hij een hele goede speler is.
1: De media van de morgen.
0: Nou, dan ben ik toch benieuwd, Nienke, welke serie uit de 80 dat is. Wat was eerst de muziek uit de 80? Want ik heb hem series of films. Dat is sowieso... Dat die wel beter.
5: Nou, ik zei de serie uit de jaren 80, maar net voor mij weer de film eerst. En dat begon in de jaren 80 en kwam de serie kwam die meer in de 90s, jaren 90, met die tijd om zo met te zien. Toch? Of zit ik er nooit naast?
0: Dat is Casmi Aldrin, denk ik dat ik win. Goed. Dan was het laatste over die serie dus. Maar eerst nog wat anders?
5: Nee, ik wil het best even over die serie. Ja. Er zijn namelijk 3 films van maken en 62 tv-afleverings. Nou, en de scroller, Aart van Groot, heest, vond dat een boek eigenlijk ook wel op zijn plak weer. En het boek scrun, het dossier Flodder.
0: Huh?
5: Ja, dus nou, in deze week komt dat uit.
10: Flodder is gewoon heel fascinerend. Het is 40 jaar geleden dat de eerste film werd opgenomen en een groot succes was in Nederland, maar ook in het buitenland. En ja, het is gewoon culturele geschiedenis geworden. En ik vond dat er echt een boek over gemaakt moest worden.
5: Ja, er is wel al wat meer schreun of Flodder. Een hele grote boek of zo. Maar toch denkt Van Grootheest dat hij hele leuke nieuwe info heeft. Hij is namelijk maar de regisseur, Dick Maas, zijn kelder in gong. Nou, daar wist op zijn gong nooit notities, ontekeningen. Dus er zit, wist ook bij Gleeks dat de broers John en Kees, die zoen in eerste instantie deel zetten worden als heroïne dealers.
0: Maar nou dat is wat te stellen. Ja.
5: Ja. Maar dat hebben ze dus letterlijk onpast, omdat het een familiefilm worden moest.
0: Oh.
5: Nou, dat soort dingen zitten verwerken in het boek Het Dossier Flodder.
0: Maar is het ook leak? Want ik hoor inderdaad eerst de tv-serie, dit werk.
5: Ja. Ja, ja.
0: Die?
5: Ja.
0: Daar ben je ervoor te reden, hè?
5: Ja, dan ben je ervoor.
0: Maar dit komt uit de jaren 80, dat is net de jaren 80.
5: Nee, dat is dus de eerste film.
0: Ja, wat naaier rond toen ik.
5: Ja, ja. Want welke Kees Flodder is dat?
0: Ja, van de televisiesserie, die... Hoe heet dat alweer? Ach, nou.
5: Ja, het is...
0: Puntje van mijn tong.
5: Sinterklaas bedoelst.
0: Nee, dat is Kees. Ja.
5: Ja.
0: Ja,
5: ja die...
0: Stefan de Wallen. Dat,
5: ja.
0: Ja.
5: Maar dat wie verhinnen, de man van Jiske Vet.
0: Ja.
5: Dus dit is ik weer een generatie.
0: Ik een oren Johnny.
5: Ja, dat klopt.
0: Lekker verloren.
5: Ja.
0: Maar ja, er zit dus een verschil tussen de films en de televisieserie.
5: Ja, ja. Ja, absoluut. Hey, en je kende net om in Moorn. Moorn is het? Prinsjesdag.
0: Ja, Prinsjesdag.
5: Ja, dus ik heb de krant erbij. Nou, je begreep het wel. Ze zeggen al je fruit. Een Prinsjesdag zonder strategie, zei Trouw. Of de Volkskrant. Het kabinet moet kiezen. Maar ik op de algemeen Dagblad of Dagblad van het Noorden heb nou al de foto online van de koets. Ja, die moet ik repeteren. Dus die hebben eerst er al een rondje dien. Maar de zwarte hinders ervoor en de gouden koets erachter. En nog wil ik toch nog heel gauw Mighty Meisje. Wat verhoor het er ook alweer, denken ze in de miljoenennota 2022. Uit het uitgelekte stikje bijgeleaks. BTW-tarief van de blom en plantgeert van 9% naar 21.
0: Oh, en ze kijkt, en ze onkundige in Gietjek rondkrieten dat de blom daar weer op stedden komen.
5: Ja,
0: dit.
5: Ja, en ik hoop dat ze hier dan rekening mee houden. Oh. En mensen die 60 hier worden, die kunnen vergees een vaccinatie krijgen. Tjen Gordelroos, bier, wien, wat judder. En het verkwatsing van de maximale WW-duur naar 1 jaar hier is al uitgesteld naar 2021. Dit is een notendop natuurlijk.
0: Dit klinkt net als een pretpakket. Dat, nee. Nou ja.
5: Nou ja, Nienke, de bezuinigings van de AOW binnenkrast, definitief.
0: Ja, okay. Ja, nou goed.
5: Even een positieve noot.
0: Even positief. Ja. Meer positiviteit in de reacties die binnenkomen. Onder oren van Vrouwtje. Machtig deze jaren 80 muziek. Dus ik dacht een keer waarom. Naar BZN in het Ankeringskast te brengen. Wat ben we daar vaak west, hoe het zei. En dan benam het nummer Cry to Me. Doe nog mij Annie, doe ze zwanger wie. En dan Sam volume, piekenvel stuurt ze. Cry to Me van BZN.

0: The Police and Don't Stand So Close To Me. En Mariet, die juist nog in dezelfde rondte als Sting. Ja. Die stelt, goeiemorgen. Ik zoek graag wel Don't Stand So Close van The Police. Van juist op de valreep nog naar The Last Ship. En daar zag je een mooie foto bij van het theater Carré. En daar zie je Sting op de planken. Ja, echt hier.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, hij zal net zo komen naar Ljouta komen, denk ik.
2: Waar net?
0: Sting. Nee, toch jammer.
2: Nee, ja, dat is wel schande, ja.
0: Ik wie voor de grap in de Italië ging deze week, wie kreeg van het uitzichtje naar bands en artiesten die in de jaren 80 in Friesland op de planken stien. Daar slaat wel even stijl achteroe, hè?
2: Nou?
0: Nou, de Ramones, die stien je gewoon bijvoorbeeld. Wie dat jaren 80? Weet je dat de jaren 80 wie of kijk, nee, die had dat. Whitney Houston, die had bijvoorbeeld ook. Tina Turner had je West. Op de Veen op, een heel soort.
2: Onverstelbaar, hè?
0: Wat vind je dat ook alweer? Ja, Meatloaf, dat gewoon in Friesland stien.
2: Wow.
0: Dus, met al je van die artiesten. Zo denkst, ja. Mooier in deze provincie.
2: Ja, als die nou komen, zo.
0: Ja. Goed, Sting die wie net in Friesland, maar die wie wel in Amsterdam. En Mariet die wie erbij. Heel wat was het zo goed was om eens te zien naar oren Londen als het gaat om voetbalvandalisme. In Londen, Spanje en Engeland hebben vier keer de maatregels om dat om te pakken. En dat had geholpen. En dan kunnen we in Nederland best wel wat verleren. Dat is weer de mening van de gastenjuster in de tijdsvorm van Bureau de Vries. En op tafel daar zitten de forumleden Europarlementariër Raquel Garcia, skietnisdocent Hendrik van Doezem en gemeenteraadslid Jan-Willem Tuninga. Wat ik in de gemeenteraad van Ljouwt is erop praat.
3: Ja, dan krijg je inderdaad komst op het punt van waar is je verantwoordelijk en wat kun je hier aan doen. Nou, dat is heel duidelijk naar voren te komen, maar ik vind het straaihoek dat Cambuur hier verantwoordelijk voor is. Waarop ik als vind de FNP, ik zou haar op dat moment in de rieën van ja, blinder, maar dat ze is en Cambuur is verantwoordelijk, dan kunnen we nooit een uitwedstrijd weerhouden, want dat kan Cambuur al je betellen.
4: Even het bredere verhaal, er gaat een heel soort geld in, is dat het al een wurg?
5: Nee. Het is gewoon, soms is de simpelste oplossing het makkelijkste naast het KISS-principe en ik zal even de fatsoenlijke versie die erbij pakken. Keep it short, keep it simple, geen uitsupporters meer. Heel Nederland gewoon vanuit de KNVB geen uitsupporters meer. En dat is heel jammer, maar het kan het meer. Politiecapaciteit hebben we net. Yield, clubs kunnen het betellen. Alleen al de angst van, dat kennis wat gebeuren, nou, we maken een heel stuk van om het uitvak heen en wij helden. Dan alleen nog maar supporters. Dan is een uitwedstrijd, dan maar net in eigen supporters mee. Maar van wie had de voetbalfans, de voetbalclubs, iedereen had genoeg kansen gehad. Ik denk dat ze het nou simpel moest houden voor alles en iedereen. En gewoon zeggen van, hey, uit supporters doen we gewoon niet meer. En dat is heel jammer, dat is heel hut. Maar ik denk dat dat dan wel de simpelste oplossing is. En het is net populair, maar het zal wel helpen. Want het is net alleen de Cambuur. Vorig jaar ben er ook dingen gebeurd. En dat is het. Ik vind nou wat de KNVB doet, vuurwerk op veel direct staken, nemen via de spiegel. Dat is simpel, maar dit zou ik een hele simpel wijze. Hard het simpel, hard het makkelijk.
6: Nou, ik probeer altijd een beetje uit te zoomen, hè, van de actualiteit hier in Leeuwarden, in Friesland of in Nederland. Als je kijkt naar andere Europese landen. Ja. Andere Europese landen kennen dit probleem niet. En mensen zijn niet anders, geloof ik, in Nederland of in Spanje of in Duitsland. Ik denk dat dan
4: in Engeland het probleem wel was, maar daar ben je maatregelen.
6: Precies, ja. En in Spanje. Maar in 1990 kwam Spanje met een wet tegen geweld, racisme, xenofobie, zo heet de wet, in voetbal. En daar hebben ze heel veel ingrijpende maatregelen doorgevoerd. Eén daarvan, en ik weet dat dit niet een populair standpunt is in Nederland, maar één daarvan is het verbieden van alcoholverkoop in stadions. Bijvoorbeeld. Doen andere landen ook? Of hebben ze dat veel meer onder controle? Ik zeg niet dat dat het antwoord is. Ik zeg wel, dit is doodzonde als mensen niet kunnen genieten van een potje voetbal. Ik bedoel, ik ben vaak genoeg ook in Heerenveen geweest. Bij Nieuw-Noord geweest. Ik kan wel wat hebben hoor, maar op een gegeven moment is het onveilig, niet prettig en zeker een heel slecht voorbeeld
3: maar
6: voor de
3: jeugd. Je zoendig vast zeggen dat zijn KNVB natuurlijk al lang door die voorbeelden zoen had die jou nemen. In Spanje, maar ook in Engeland. Want in Engeland misschien was zo ik zou het eigenlijk dat die regels schijnen heel goed te werken. Dus waarom komen ze dan net mooi binnen het verenigingsleven van Nederland? Dat zou ik kijken. Ik zou wat verdikken als ze in de bouwvakjes en de camping Appelhof, de haashoen is in huis. Waarom zien ze in het Kampenstadion? Want alles wat er ontgooien is, die hadden neus ook al vol. En dus huppatee, pak ze op en voer ze aan. Dat schijnt eigenlijk heel los te werken.
7: Deze week bij Omroep Friesland. Maar de hele week in de quiz, de stem van Doen.
8: Goedenavond, dames en heren.
9: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
10: Maaitje, kom eens op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
11: Ik weet niet.
10: En de nostalgische Pac-Man sokken.
7: En kerst ook het zwaaihandje nog voor in de auto?
8: Kie.
7: Die doen we er ik bij.
10: De wieken van de jaren 80.
7: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doen.
12: Dat smaakt.
13: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
20: 92.2 FM.
0: En dit is 12 minuten nu je al wachten. Nienke, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen. Dit is Sneur en Snijn, wie het de Iepen Monumentendag. Een Kopersburg in Akrum die ek mooi. En daarbij wordt viert dat het monumentale Wemplak 124 jaar lang opgericht is. Dat was dien troch bastbeelden van oprichter Frank Cooper en zijn vrouw Nettie. Diep binnen ontpleerde.
21: Ik vind het een prachtig beeld. Ik vind het een heel mooi beeld. Ja, we zorgen erop uit en dan wijn je het zien hoor. Dus wij zorgen alle dagen, ik heb het beeld bezien. En dan kreeg je vaak met de hoeren in de tuin, dus wij kunnen ervan genieten van heb ik jou daar. Ja, het is heel sprekend.
2: En SHRVN had in de Eredivisie voor vrouwen een geweldige stunt voor een geweldige stuntzwarige trottenwin van Ajax. Op Sportspark Squad Zwart eindigen het duel juist in 3-1. Jereveen stond na 3 wedstrijden nog op 0 punten, wilst Ajax ontnota alles woen hier. Brigitte Franken zette Jereveen betiert in de wedstrijd op voorsprong en daarna volgen de leakmakken voor Ajax. Maar toch lette goals van Lisanne Venema en Freya de Groot blunden de punten in Friesland. En ultrarinner Stefan van der Pal had zijn uitdaging rondom Friesland volbracht. De Ljouwerter kwam justermiddag om 15:45 om bij de finish in Zürich. Van der Pal begon vredejoen onze missie om de volsleine grens van het Friese Vesterlanddeel te rinnen. De route wie al mij al goed 278 kilometer lang. Stefan van der Pal, hoe vaak hij onderwijs toch had om er mij op te houden.
22: Nou, ik denk wel 1000 keer. Ik heb zo vaak gedacht, nou, ik wil niet meer. En Marianne, mijn vrouw, die heeft echt elke keer heeft ze ervoor gezorgd. Nee, kom, ga dan maar eventjes slapen. Kom op, zet hem op. Je kan het, je bent hier om te finishen. En ja, die heeft echt elke keer fantastisch geholpen, want zonder haar was ik al lang gestopt.
2: En Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra hebben juster de laatste vrije formatiepartij van het jaar won. In Marsum verzorgen ze juster in de finale Martin Bergsma en die. Het weer de 18e overwinning in 22 partijen voor het Tour van Swieten. Takom Wieke is de laatste partij voor de Maljus Haardklasses. In Ljouwert keert ze seizoen de verse maat, maar we te lotten. En bij de vrouwen is die juster de laatste wedstrijd van het seizoen al op het programma. Annette Haan, Gerda Lieklema aan Nijholt en Senna Itzardi won woonen in het Troggekoorlotje in Ljouwert. Jeanette Wijnja waar treden en dat wie genoeg om de winst in het individuele puntenklassement veilig te stellen.
0: Nienke, dank u wel.
8: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyelfeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haar strittig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
12: Trommeesje maar in beëining.
23: Maar gewoon CA plus een certificaat, hè?
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
24: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
25: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
24: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
26: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
27: Friesland van de Moor.
28: Erit Seyens.
29: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Is het mogelijk om een feest noemen te schreeuwen oer zwitsokken? Nou, volgens Doeren bleek er wel. Dat is Aasen. Eerst is het tijd voor het waarberucht. Mijn Sibbele, goeiemorgen.
30: Goeiemorgen.
0: Ja, even best een ongename, een beetje koele temperatuur, hoor, juster. Kunnen we het erop horen?
30: Nou, juster wie het vond ik heel ongenaam. Want wie juster eerst wat zuiterig en letter kan bezinnen, doe ik het heerlijk. Nou, juster Jan werd het rijstig. Voelde wie helemaal fort. Het wie prachtig om even een kuiken te maatschen. En de nachttemperaturen, die ben aardig zakken. Ik heb even wat een PSC-verkus. De Friesland wie 5,7. Ljouwert wie minimaal 8 graden. Akrum 9,2. Staren wie 8,6. En Skilge ziet vannacht op een minimumtemperatuur van 5,2 graden. Nou, ik zei al, het is het moment boetendoor. Het is rijstig waar. Er zijn wat opklaringen. Enkele mistbank. En het is eigenlijk een begin van een hele aardige dag. Juster hier we te krijgen met een steuring die naar het zuiden ging. Joert, lezen wij op de grens van die warmere lucht in het zuiden en de wat koelere lucht waarin wij zitten. En het is zo dat we Joert een afwisseling hebben van zinnen en wolken en in de mand die er in de temperatuur erbij op naar zo'n 15 of 16 graden. En is er een zwak ontmatige zuid-zuidoostenwind. En dan van beneden kroept die zachtere en vochtere lucht vanuit het zuiden weer onze kant op. En daardoor is er van beneden een kans op een lokale bui. Het zal net grut wijzen, echt maar een kennen enkele bui ontstaan. Daarbij draait de wind het zuiden. Is weer zwak ontmatig en in de midden rent de temperatuur uiteindelijk op naar een hele noffelijke 20 rond 21 graden. Jon, en vannacht is het weer meest droog. Bloedt het meest droog, dat kan ik beter zeggen. En de wind die draait wat naar het zuidwesten. En dat heeft alles te krijgen met dat die zachtere lucht onze kant op komt. Nou, Jon droog, komende nacht is droog. Waarbij het opvalt dat het komende nacht minimaal, het zal denk ik net kouder worden dan een graad of zandje, 18. En als dat nou, Sjost, hoe het vannacht weer, dan wordt gewoon eigenlijk 10 graden frisser dan dat de komende nacht wordt. En eigenlijk is de oorzaak ervan dat we in wat zachtere lucht liggen. En het zal komende nacht in de rin van de nacht wat bewolkt worden. Daarmee ging de gedienen ticht, zeg maar, en hebben een tekentje. En dan komen we eigenlijk in een situatie maar zacht waar we bij de tekentje helemaal naar doorgoed. Zo, dat is de zaak van Joert.
0: De zei het al, Joert, kunnen we wel wat rijn verwachten, maar morgen nog wat meer, denk ik, hè?
30: Nou, het is zo, Joert is echt een enkele bui. Nou, morgen bevinden we ons in die warmere en vochtere lucht. Daarbij is er een soort bewolking. Nu en dan is er wel een glimp van de zinnen mogelijk. En eigenlijk is het morgen een hele noffelijke dag met temperaturen van 20 om 22 graden. letter in de midden in de jontijd. Ik heb kijk naar zijn besjoen, dan komen er wat buien uit zijn kant op. Dat het alles te krijgen mij dus een keldfront werd trog het daarna wat koeler wordt. Dus moet de midden, letter in de midden en in de jont, zou ik het nou besjoen, is er kans op enkele buien. Dus ik ben er echt wel grote droge periode. Daarbij is dan bien meest matig in het zuidwesten. En is het bij 20, 22 graden lekker. Alleen aan het eind van de dijk kan er dan morgen een pibuien komen.
0: Wat verder voor u zeggen? Hoe komt het dan?
30: Ja, nou wens je dan is dat buiencomplex voorbij. De wind die is dan draait naar het west, naar het westen. Dan hebben we een oren luchtsoort die zijn kant op komt. Dat komt meer vanuit het westen en noordwesten. Daardoor is het koeler. We hebben dan een afwisseling van zinnen en ik heb enkele buien. En temperaturen die, ja, die bloeien dan onder de 20 graden, maar zandje om 14 graden. En de wind is ik wat sterker, die werd matig, soms tien op het water vrij krachtig uit het west naar het westen. Dan is het wijze, is het gewoon koeler met enkele buien. Nou, en als dan dat tonge schoft en vreet, kerst eigenlijk wel bij elkaar nemen, dan horen we dat wat koelere waar feest, maar uiten trog zinnen, maar ik nou en dan enkele buien, of een gebied met wat rein wat oorkomt, want er liggen pistoringen, die komen onze kant op, maar het is absoluut net zo dat het dan heel min wordt, maar we willen gewoon het wisselvolger en naar morgen. Dus de conclusie is dat het jood en morgen de warmste dagen van de week binnen, dat we wijzen en dat we dat afsluiten morgen met een paar buien, en dat het wijzen van Oweinzie en per dag een koeler waar wordt met enkele buien, zinnen en dan nog wat rein.
0: Sibbelen, dank u wel.
30: Ja, graag dient. Noffelijke dag.

Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter die zei, nou dit weet ik niet, maar dit heb ik nooit eerder metmaken zelf. Want een luipert in de wieg, en die spreekt op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog als een kreeuw. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die kunderen, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhazen minder tegenwoordig ook niet meer. Hij zei, we hebben maar een echte zandhazen. Ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen, dan leggen we daar midden op een Veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten maar zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei, jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Laat die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Nou, die

Oh, had ik mijn water pakken. Ik trof een meid een spetter van een ding. Ik dacht dat het vrouw wat een smoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zei, wat doest waar ik voor de kost? Ik zei, je zou lopen of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanaries van mij, die denken die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog. Je hebt er boven op je rug zitten. En er is ook nog hierbij. Je hebt je slagsdeel. En die staan boven op je hasses. Maar die staat geen nou verloven zelfs, een kanarie, hoor. Maar ze zetten geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis, als ze het zelf zien. Dus hij gaat met mijn huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hop binnen sloepen. Maar die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem je schoenen uit. Maar die meid die schreeuwt er door. En sprint in één keer, dan was het eruit.

0: Ik eet er lekker van.
1: Nou, Heilie even als ik. Doe de blikker en Zwitser.
2: Friesland van de Moon. In het archief.
1: Nou, wij hebben deze week de tent zo ongeveer opzet in het archief. Want er zijn heel wat pareltjes uit de 84 te vinden daar. Onder andere, manje 4 september, Jorgetje 80, wat er doe in de kunst. Dat vertelt Tieter Seijens.
3: De halve sterrentocht. Dan denken we vanzelfs voort om ijs, kjeld en reetrieden. Maar in Jontje 80 besluit een groep Friesen dat ken ik oors. In de kranten van dat eerst zit een prachtig verhaal over seis ruiters die uit roege huizen uit uitzet binnen voor een halve sterrentocht. Maar dan op het hinder. Een tocht van zo'n 230 kilometer, verdeeld door 5 dagen. Ze volgen zo volle mogelijk hetzelfde traject als de verneemde halve sterrentocht. Het idee kwam van manegehouder Arnold Winter uit Roggehuizen. Hij nam zijn dochter Sophie mee en verder bestierde groep uit ruiters uit onderoren de Lemmer, Sint-Niek en de Jouwer. Een bijzonder zeilschip dat onderwijs op een soort belangstelling rekken hier koe. Al op de eerste dagen in de deelnemers zwier te laaien van stwatbuien. Onderwijs waard net al in de gerieden, maar ook oornachten. En om het helemaal officieel te maken, is het stedhuis van Bolzet op Sneuntejoen speciaal voor de groep Iepen. Zodat ze correct als bij de echte Alvesterentocht een stempel helden konen.

0: Het is Nick Kershaw en I won't let the sun go down on me.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: De Iepen Monumentendijden is wat we hebben. We hebben het verleden ook al even hoor. De familie Cooper, Frank Cooper en zijn vrouw Nettie. Die hebben binnen-eretieren de Iepen Monumentendij. Maar een bijzonder monument dat er onthuld is. 125 jaar geleden is het dat de stifter van Coopersburg daar dat plak maken voor de ouderen in het dorp dat ze vergeefs verbleven konden.
3: 125 jaar Coopersburg. Het is ongelooflijk. Wat een fantastisch evenement. We gaan nu het beeld onthullen.
4: Wat vind je ook van het beeld?
5: Ja, hartstikke mooi. Ja, dat is, het is hem echt. Zeker zeker.
4: Ja, want jou weet er wel wat meer van Frank Cooper.
5: Ja, we zijn hier in de Stritten en we zien wat meer foto's van hem. Maar het is een prachtig beeld naar de foto's. Ja, heel mooi makkelijk.
6: Ik vind het een prachtig beeld. Ik vind het een heel mooi beeld. Ja, wij zien erop uit en wij zien het hoor. Dus wij zien alle dagen hebben we het beeld bezien. En ik ren je vaak bij de hoeren in de tuin. Dus wij kunnen ervan genieten van heb ik jou daar. Ja, het is heel sprekend. Ja, heel
4: en wat betekent dit dan eens voor Akrum?
6: Dit is Coopersburg. Een hele protocol. Meesten die vreeg je altijd van aan u, ik, van wat is de geschiedenis van het huis? Wijn je er oude meesten of jonge meesten? Nou, en dan ben wij dus bereid om er wat van te vertellen. Dan zit ik wel aan de poorten. Maar we vertel ik altijd even wat hoe het ontzien is hier.
4: Wat vertellen jou dan altijd?
6: Nou, dat de meesten, dus de arme meesten, dus gratis wijn mochten. En dat is heel bijzonder. En dat ze maar Christ en Sinterklaas ik dan een versnapering kregen. Dus dat is heel bijzonder. Ja.
4: En joh, binnen denk ik ook wel eens binnenwest.
6: Jazeker, ik ben wel eens binnenwest. Het is net zo groot, ja. Het is weer voor één persoon of twee personen. Die kennen er niet bij. Het is net zo heel groot. Maar goed, het is wel een heel mooi plakje hier. Ja.
4: Nou ja, het is hier op een monumentendij. Dus ja, meestal kunnen dat ik even niet zien.
6: Ja, zeker. De regentenkamer bekend ze bescheiden. Het mausoleum is te bescheiden. Dit is hartstikke mooi. En wij zijn blij dat we het zien hoor, Coopersburg bij je. Ja.
4: We binnen hier in de regentenkamer en joh, hier een mooi plakje voor.
7: Ja, ik werd uitgenodigd om in deze stoel te komen zitten, want het is hier zo'n deftige omgeving. Indrukwekkend. Mooie portretten van al die belangrijke heren. He?
4: En misschien zitten jullie wel op een hele belangrijke stoel.
7: Nou, ik weet het net.
4: Maar hoe is het voor jou om dit te laten zien?
7: Het is fantastisch. Ja, het is de gedachte erachter. Hè? Kuipers, die dit voor de arme mensen in Akrum gebouwd heeft. Plus toelagen. Dat is geweldig. 1901. Ja, ik ken alleen van vroeger. Niet van mijn eigen tijd, maar daarvoor. De armenhuizen. Hè? De armenhuizen. Het was niet leuk als je daar woonde. Maar in zo'n huis met deze uitstraling. Prachtig. Mooie tuin. Geweldig.
4: Het is voor jou de eerste keer dat jou hier binnen?
7: In de regentenkamer wel. Maar ik woon hier al 20 jaar, dus ja.
4: Op Iepen Monumentendij is dat dan wel mooi om even overal ijsjen te kennen.
7: Ja, dat is heel fijn. Dat vind ik ook mooi in musea. Dan mag je in de kelder kijken. Dat is ook altijd zo mooi. Maar dit is heel bijzonder. En Akrum is ook een heel bijzondere plek. Je ziet ook mensen die hier binnenkomen, toeristen. Hè? Die zitten dan tussen de marren. En je ziet ze echt verbaasd kijken naar dit gebied. Zo van, hè, is dit hier? Dus dat is op zich al heel mooi natuurlijk.
4: Het is heel imposant. Het valt heel erg op, hè? Maar die mooie tuin ervoor.
7: Precies, ja.
4: En zeker dat je er dan nog even iets schenkt.
7: Ja, helemaal mooi. Is mijn dag weer goed.

0: Cadans en intimiteit.
1: Ja, we moeten dan wat honderd krijgen in, in het vinyl. Dat ja, is toch wat oors als...
2: De media van de morgen.
1: Op een computer wat hier staat. Ja. Nou goed, dat is al heel goed, Kam. Nienke, door de media.
3: Ja, nou, daar heb ik iemand die wat meer gelokheads is maar.
1: Oké.
3: Of gewoon het, maar eigenlijk nog heel iets profijt van het. Ik ga even naar Kenia. Daar is een herder die wie ooit op zich nooit zien guide. Die wie die dus kwiet.
1: Ja.
3: Maar die Stefan zien guide. Voel er een klompje goud.
1: Dat gebeurt hier. Hoe komt iedereen wel zo?
3: Ja, toch? Ja. Nee, dat je gewoon... Ja, ik ben mijn guide dan. Nou ja, goed. In elk geval. dus, nou ja, dat had er natuurlijk voor verkocht. En het weer een klompje van 3 gram. En dan had er 36.000 Keniaanse shilling verkregen.
1: 36.000?
3: Ja, dat is om en bij de €250. Dus die man, dat is voor die omkriet natuurlijk een heel soort. Dus hij had voort een nieuwe telefoon kocht.
1: Oh.
3: Ja, en maar ik zien hoe ze opknapt. En had er extra kei en skiep van kocht. Nou, dan denk je, dan kan single lock echt net op. Maar ja, dan komen er natuurlijk ook alweer goudseekers zijn kant uit. Zelfs uit buurland Oegandia, die komen gewoon op een scooter om. Omdat daar dus dan naar alle gedachten meer leidt. En hij had het goed voor ook voor die herder. Want van elke 10 zakken die bij de machines gebracht worden,
1: ja,
3: krijgt hij 2. Oh. Dus de oren meesten tot werk, die krijgen er echt wel wat centen voor. Maar hij krijgt nog gewoon poeten mooi. Nou ja, maar dat baggers is maar wet, dan zullen er nog meer goud in zit.
1: En die guide had er die ooit nog waarom voor?
3: Ja.
1: Daar ben ik dan wel blij bij.
3: Hij had er net weer waarom voor. Oh. Maar hij had nou dus wel extra kei en skiep.
1: Nou ja, guide kwiet, maar je hebt wel wat goud ervoor waarom.
3: Ja, ja, zo is het.
1: Nou. Nienke? Ja? Dank u wel. Het is haast 8 uur. En dat betekent dat het iets is voor het nieuws van de NOS. Dat komt er aan.
4: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
11: Door Al Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
12: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
11: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n €90 meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
13: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
11: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode.

0: 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dadelijk in Friesland van de Moorn. Dan spelen we de stem van Doe. Een bekende stem uit de 84, de eerste hazen. Want hij de vraag wat het is. En ik kan van zelfs mooie prijs mee winnen. Volgens mij in het rand van de week van de 84. Deze komt trekken.

0: en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
2: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
1: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
4: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: Easyset.nl, dan zit hij al goed.
6: Thuis in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
5: Kom naar Easyset in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyset.nl, dan zit hij al goed.
7: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto. Is er voor Elselingen.
5: Stoffenspektakel. De grootste, onderdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is verkees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Friesland van de Moor.
9: Mijn eer iets zijn.

0: Tina Turner en The Best.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: En dadelijk dan gaan we het over Floralia. Als we het over nostalgie hebben. Een bepaalde opkriet van Friesland, dat wel een beltje rinkelen. Floralia, dat komt waarom? In de dorpen Gietzerk, Oentzerk, Moenijn, Oortzerk en Reetzerk. Aasen dan eerst en meer hoor. En we spelen de quiz, de stem van Doe. Dan maken ze een mooie jaren 80 prijzen. Volgens mij heb ik op een boordje steen en er zit dan precies op wat er te winnen is. Nou, dat is net verkeerd. Een jaren 80 Omroep Friesland t-shirt, de nostalgische Pac-Man sokken. En we doen er echt nog een zwaaihondje bij voor in de auto. Die zorg ik hier nog op. Die heb ik hier. Nou, waar wil dit nou net?
4: Ja, te gek.
3: Doe zelf net met te wuiven. Dat vond ik niet in. Het is ongelooflijk. Nienke, door de media, wat is daarin te vinden?
4: Ja, ik zie er nou al uit, want er is weer een wedstrijd in Polen. Vogelloeren nooit waan. Nou, daar hebben we dadelijk zeker even een harkje.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moor.
3: Dan dadelijk eerst tijd voor het waar met Sibbele Waaier.
5: Een goeie morgen. Joort werd de dag met een afwisseling van perioden met zinnen en wolkenveel. In de midden is een enkele bui mogelijk. Daarbij wordt het maximaal 20 graden. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuiden en het zuidwesten. Komende nacht wordt het tegengezegd met minimaal zonnetje tot 18 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar soms een glimp van de zinnen. Daarbij neemt in de rind van de dag de kans op een paar buien ta. De zuidwestenwind is meest matig met temperaturen van 21 en 22 graden. Meer over het waar? Oren jaloeren.
6: Ik tref een hele grote meisje in het dorp, en met name de wat oudere Gietsjesters en Noordjesters en dan zeg maar Trinwaarden in de breedte. Die vinden dat, ja, die vonden dat vroeger prachtig. En die, ja, ik heb eens wat stap opgegooid om te zien of we dat weer omkrijgen kunnen.
3: Oké, Likas, dat wij nou in de weken van de jaren 80 voorop denken om al die mooie platen van doen en zo. Met een heel soort mensen bij hem die een goeie ontdenken zijn van al die blomstikken.
6: Ja, dat klopt. Staan hier staat er weer vroeger mooi versierd met alle verenigingen en stichtingen die daar een mooi kunstwerk in. In de dorp, eigenlijk was het al heel drie woorden. Hier in de tuin was versierd en lampje erop, jongens. En dat weer een mooie sfeer. En een mooi barn en een mooie verbinding met de mienskip.
3: Dan is het natuurlijk zo, een heel soort mensen die hadden in de hollen het verzeld, die plaatsjes, die mooie blomstikken hoor al. Maar onder achterkant komt er echt een heel georganiseerd bij Shin natuurlijk. Er slaagt het een beetje om dat ik weer van de grond te krijgen.
6: Nou, wat ik zei, we hebben eigenlijk het dwarsbelang Gietzerk en de stichting gaan wij het initiatief namen om gewoon een vrije invulling erin te gooien en dus te zien wat de reacties binnen. Nou, ik ben juist er even slachtoffer op Trinwaarden West en als ik dan met mensen kan praten, want in de Van Meijerstraat daar is een prachtige steekdel zet en onachter die kijk. En dan praat je met die mensen en dan ben je heel enthousiast en ik de naaie Gietzerk, ja, die vrije Floralia, wat wie dat eigenlijk? Ik kon meestal niet maar even uitlezen wat dat vroeger inhoudde. Dus net iedereen kent het nog. Maar het is de bedoeling dat wij na deze weken proberen we een werkgroep op te starten die de cultuur en het oude Floralia een warm hart dragen. En daar wil ik graag ook wat jongeren bij hebben. Dus die meisjes gewoon melden bij de organisatie hebben vrede.
3: Dat lijkt mij dan best nog een grote uitdaging. Want dat zullen meestal wijzen die net per se ontdekkers gaan doen.
6: Dat klopt. Maar dat hoorde ik net wat u betreft pertinent in de lijn van dat Floralia te wijzen. Dat maak ik een hele oor invulling krijgen, maar wel op het gebied van kunst en muziek en wat er meer omheen hangt.
3: Dus gewoon om eens even met al mij te denken, hoe willen we dat invullen?
6: Ja, dat, we proberen dat. En wie rekenen inderdaad, kijk op dat het slaagt. Maar als je niks opgooit, gebeurt er ook niks. Dus we willen graag zien of we wel wat van de groen krijgen.
3: Maar goed, als je dus een mooie blomstikken zien wilde, dan mag je dus even naar Gietzerk, Oortzerk, Moenijn, Oortzerk en Reetzerk. Dat is een mooie slag om even.
6: Ja, dat is een mooie slag om. Ze maakt het er net voorstellen weer dat ze als vroeger nog, want het alle begin is moeilijk. En er zijn een hele grote particulieren die hadden er wel wat energie in treunen. Maar het is net zo intensief nog als dat het zeg maar, vroeger weer. Maar goed, het is wel de bedoeling dat we weer wat heen groeien. En daar willen we dan graag die werkgroep om werken laten. En als ze nog wat vielen voor een expositie, want we hebben de hele maand september in de BIP in Gietzerk hebben een expositie. Dat hebben Griet van der Meulen, Sietske Boersma en Pieter Woustra hebben dat invuld. Dus ik mocht hem daar eens even de blik naar vroeger hebben om te gooien en met, wat is je en wat er toen al je spelen.
3: Het begin is er in elk geval van het rombring van Floralia. Dieren, dank voor nou, Eeuw de Vries.
6: Ja, dank wel, hè.
2: De media van de morgen.
3: Hij klapt er wat rap in krijgt.
4: Ja.
3: Maar dat hier is ook Floralia. Het initiatief om de blomkens even flink boeten te zetten daar in de Trienwouden. En dat wie vroeger wie dat heel grut. Ine die stoot dus onder Bigelieks. Floralia, daar heb ik vroeger ook een keer de heegste zinneblom horen. Dat wie dan ik nog een soort wetsie, denk ik, dat Duits kroon waard.
4: Oh, mooi zinneblom in de tuin, ja.
3: Ja, fantastisch. Dan moest iets over vogels vertellen. En dan, ja. Maar,
4: heel graag.
3: Was dat maar beginnen of was dat aasendoan?
4: Nou, wist al warm? Wist er de kleer voor? Tje, ik heb namelijk...
3: Kom maar
4: weer dus een wedstrijd in Polen. En dan moest vogelloeren nooit van. Ja. Ik heb ze op een rietje zetten, maar... Dit, de jest nou zo'n vogels.
3: Ja.
4: Zes deelnemers en één hekke zelf tussen fietst. Die is dus net echt. En dan moest ook leren welke nou net echt is. Noem maar één.
3: Ja.
4: Twee. Drie. Vijf. Zes. Zo.
3: Ja, ik denk ik dat er een soort twist komt en dat ze dan over vertelt ze een zwien al in hebt. Zij iets.
4: Nee. Dit is opriocht. Dan zit je er altijd maar vijken, die helpt misschien grapjes uit, maar dit is heel opriocht. Zes deelnemers, één komt gewoon van internet. Welke wie van internet?
3: De eerste. Ik heb totaal geen idee.
4: Nou, dat betekent eigenlijk dat die deelnemers het heel goed in hebben.
3: Ja, maar dat is toch Excel, zoals van mij als een wedstrijd.
4: Nee, klopt het. Maar Do, noem maar Sois. Dat weer dus net een echt. En de rest wel.
3: Of Do. De Do. Ja, oké, okay, goed. De Do weer nep.
4: De Do weer nep.
3: Ik hou het
4: en
3: er bij.
4: De Roodmus, en nou hoop ik zo dat ik het juiste loot heb, hè, want ik ben net echt een vogelspotter. Die het woen, dat weer deze.
3: Nou. Dit zie ik dus totaal net. Zijn inschat, die is eerst te heeg.
4: Ja, maar je moet... Ja, ze doet de meest vreemde bewegings direct bij. Dit weer nefens mij gewoon. Maar dit weer een soort van fluitje. Maar ze hellie alles aan achteruit de keel. Had ze zo'n one and nooit nog eens. Nou ja, elk geval, ik kent het net. Dus misschien stemt hij dat iets wat... De rest.
3: En maak er straks nog een berichtje als je zei van wij hebben toevoegers, we zitten in de wieken van de jaren 80, dus normaal de elektronica's draaien en de vogeltjes dansen, of doen we dat net?
4: Dat weer exact wat ik zin zoeken. Ja.
3: Nou, dit is toch ongelooflijk. Maar het is nog wat door, volgens mij.
4: Ja, oké. Okay. De energierekken die we tak op die nou alle gedachten ver wat heger. Dat komt door de hegere kosten die netbeheerders maaien. Die kosten worden dus trobberekenen on us, on de klant. En nevens netbeheerder Nederland met het tak op die een soort barre.
7: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
4: Nou dat, en nou weer waarom dus nooit de vogels.
3: En dan mat van wol.
4: Ja.
3: Uit de Holle, nu had je 82, denk ik.
4: Wist ik geen mooi.
3: En wat natuur stinkt, dat klopt het net. De vogeltjes dansen van de elektronica, komt het een heel oor in het al. Stuur de correctie maar even terug. Maar je redden.
2: Omroep Friesland.

0: Bruce Springsteen en tougher than the rest. En we hebben nog even corrigeerd. Of tenminste, ik vreeg om een correctie. Jan Jaap, die vreegt, of die zei het, een jochtje 80. Dat is de vogeltjesdans van de elektronica's Uitkaam. Het origineel is volle orde. Dat komt uit jochtje zo'n 50. En Glinda, die stuurt dat nog in. Uit jochtje 80 kan die dus.
1: De stem van Doe.
0: Is dit van een quiz, Nieke?
2: Hè? Ja. Ben er uit?
0: Een quiz. Ik zei het niet, kijk, al de mooie prijzen met de win. Pac-Man sokken onder horen.
2: Ja, die liet je mij echt het allerleukste.
0: Ja, of het Jan 80 t-shirt, Omroep Friesland t-shirt. En ik dacht, ik heb hier dus tegen dat vijfhondje. Het is, ja, dat kun je dus in de auto op het raam plakken, denk ik, op het dashboard.
2: Ja.
0: En een keer in mijn wuiven.
2: Dat mijn beetje denk ik dat hondje maar die hollen zijn.
0: Ja, dat die een tweede optie om van Fijke Wouw daar zo'n popcorn uit te litten. Maar dat koelkast budget net helemaal uit. Dat hebben we dus net met die. Dat komt misschien nog eens een keer. Letter. Goed, het is niet voor opjeften. Wat kisto, wat is de vraag, Joert? Nou, we spelen de hele week de stem van Doe. We krijgen daar een stem te jern. Uit de jern 80. En het is vandaag de vraag. Waar zei dit? Van waar is die stem? Disse Bikliks, waar is dit?
1: De stem van Doe.
3: Het is beter voor het koninkrijk en voor ons allen Nederlanders dat een frisse nieuwe kracht mijn plaats gaat innemen.
0: Nou, dit moet er dan wezen.
2: Ja,
0: denk ik. Dat... Zelfs als je de jaren 80 net mij maken hebben.
2: Nee.
4: Koningin Juliana zou hier.
0: Oh, zoek gast. Dat was net het antwoord. Ctrl-Z. Oh nee, dat weten we net in de 81.

0: En dan denk je, we hebben alles verklapt voor de stem van Doe. Per ongeluk hebben we alles voortsmitten. Maar alsnog is het spannend in de reacties die dienst doet worden, Nienke.
1: Oh, echt?
0: Het is een twa naam eigenlijk.
1: Ja, dit is heel veel familiewezen van elkaar.
0: Het is familie van elkaar. Maar waar is het nou? Waar wie dat ook alweer in de jaren 80? Nog een keer, de opjefte. Ik heb een dubbelcheck. Ik heb echt de opjefte nou. En net het antwoord die ik al hier staat. De opjefte, komt u nog een keer.
2: De stem van Doe.
3: Het is beter voor het Koninkrijk en voor ons alle Nederlanders dat een frisse nieuwe kracht mijn plaats gaat innemen.
0: Ja, kom er maar eens op. Waar wie dat ook alweer. 0620-4999-999. Of de Omroep-app. Als je wist wat is de stem van Doe wie. En als je het goed hebt. Dus hier van die twa stem. Het gaat echt om twa stem die nooit niet binnenkomen. Ja. Is het de dochter? Is het de wem? Waar weet ik alweer? Als dat goed is, dan maak ik het kans op dat mooie 81 prijzenpakket.
2: Snijn in Bureau de Vries.
4: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
5: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brand.
4: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
5: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
4: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op halve meter afstand.
5: Hij had een podcast maken.
4: De Herman Brood tapes.
2: Snijn bij Omroep Friesland. Van overal in Bureau de Vries. Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een staalopstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
15: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
16: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: 12 minuten oor Jan van Jochenen. Nee. Ja, goed, ja, kijk, dat is wel een reclame, maar dat zou ik wat erop wijzen. Het is dan met Jel van Jochenen. Het is dit voor Nienke Tuustra, maar het nijs.
1: Ja, goeiemorgen. Het is een sneeuw en sneeuw en wie het een eerp monumentendag. Kopersburg in Akrum, die ek mooi. Daarbij waard ek viert dat het monumentale wemplak 124 jaar lien oprjocht is. Dat we dien troch het ontbleertje van de basbeelden van oprjochter Frank Cooper en zijn vrouw Nettie.
17: Ik vind het een prachtig beeld. Ik vind het een heel mooi beeld. Ja, we zorgen erop uit en dan wijn je dat zien hoor. Dus wij zorgen alle dagen hebben we het beeld bezien. En dan kreeg je vaak met de hoeren in de tuin, dus wij kunnen ervan genieten van heb ik jou daar. Ja, het is heel sprekend, heel sprekend.
1: En ultrarinner Stefan van der Pal had zijn uitdaging rondom Friesland volbracht. De Ljouwte kwam justermiddag om 15:45 om bij de finish in Zürich. Van der Pal begon vreedjoen om zijn missie om de volsleine grens van het Friese Vesterland delta in. De route wie allemaal al goed voor 278 kilometer. En Stefan van der Pal die vertelt nou over hoe vaak hij dat onderwijs tocht het om ermee op te houden.
18: Nou, ik denk wel 1000 keer. Ik heb zo vaak gedacht, nou, ik wil niet meer. En Marianne, mijn vrouw, die heeft echt elke keer heeft ze ervoor gezorgd. Hey, kom, ga dan maar eventjes slapen. Kom op, zet hem op. Je kan het, je bent hier om te finishen. En die heeft echt elke keer fantastisch geholpen. Want zonder haar was ik al lang gestopt.
1: En SCRVN had in de eredivisie voor vrouwen een geweldige stunt zware trotte win van Ajax. Op Sportspark Squatterswaard eindigde het duel Justrien Treijen in. JRVN stierde uit Treijen wedstrijd nog op 0 punten, wilst Ajax want nog door alles woen hier. Brigitte Franken zette JRVN betiert in de wedstrijd op voorsprong. Daarna volgde de leakmaker voor Ajax, maar trog een late goals van Lisanne Venema en Freya de Groot blunde punten in Friesland. De eerste overwinning van Cambuur dit eredivisie-seizoen is een feit. De Ljouwers wien sneutejoen met 3-0 te sterk voor NEC. Cambuur begon vol aan de wedstrijd en creëerde al betiert in de wedstrijd een tal kansen. Na 20 minuten voelde de eerste treffer voor de Ljouwers. De hele wedstrijd wie Cambuur de bovenliggende ploeg. Cambuur-trainer Johan Plat, hoe was zijn wat zijn overwinning bij hem dot?
19: Ik ben altijd heel positief. Alleen, we moeten even over de hobbel heen. We hebben natuurlijk een lastige voorbereiding gehad, waarbij heel veel jongens laat zijn aangesloten. We hebben heel veel jonge jongens die nog niet op dit niveau hebben gespeeld. En dat gaat met ups en downs. En vandaag was een hele grote up. En wij moeten gewoon doorbouwen.
0: Nienke, dank u wel.
1: Yes.
0: Ik is nog een paar minuten insturen voor de stem van Doe. De stem die voorbij kwam. Ik zei het al, ik het benam om twee namen werd omstreden. Tenminste, de ene denkt dat het de ene naam is, de oren namen. En dan ben de twee die heel zoals voorbij komen. En Tredde die wordt nog een keer gestuurd. Ik kan zeggen, dat is hem net. Het is net koningin Beatrix. Nee, dat is het net. Wat het dan wel is,
1: huh?
0: 0620. Voor jou, Jochen. Of de omroep-app, als je wist, van waar de stem van door is. Lukt maar eens nog een keer.
20: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasvaart. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasvaart.
21: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
22: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin? Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
23: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
24: Friesland van de Moor.
25: Erit Science.
0: Zijn minuten hoe jou van de ogen bij Friesland van de Moorn. En er is nog altijd iets door de stem van Doe. Nog heel even. Nog een keer dan die hobbyhefte van waar is deze stem? Dat antwoord dat zie ik hierbij.
26: De stem van Doe.
3: Het is beter voor het koninkrijk en voor ons alle Nederlanders dat een frisse nieuwe kracht mijn plaats gaat innemen.
0: Ja, dat het een lid is van het koninklijk huis, dat is intussen wel duidelijk. Maar waar wie dat ook alweer? Welke van die naam? Stuur maar even terug naar 0620 4 Jochen Jochen Ian Jochen Jochen en maak eens kans op dat prijzenpakket. Maar eerst is het tijd voor het waar. Mij Sibbele Waaier, goeiemorgen.
27: Goeiemorgen.
0: Even best een ongename, een beetje koele temperatuur, hoor, juster. Kunnen we het erop horen?
27: Nou, juster wie het vond ik heel ongenaam. Want wie juster eerst wat zuiter en letter kan bezinnen, doet het heerlijk. Nou, juster Jan werd het rijstig. Voelde wie helemaal fort. Het wie prachtig om even een kuierke te maatschen. En de nachttemperaturen, die ben aardig zakken. Ik heb even wat een persiefekus. De Vrieland wie 5,5. Ljouwert wie minimaal 8 graden. Akrum 9,2. Staren wie 8,6. En Skilge ziet vannacht op een minimumtemperatuur van 5,2 graden. Nou, ik zei al, het is het moment boetendoor. Het is rijstig waar. Er zijn wat opkledingen. Enkele mistbank. En het is eigenlijk een begin van een hele aardige dag. Juster hier we te krijgen met een steuring die naar het zuiden ging. Joert, lezen wij op de grens van die warmere lucht in het zuiden en de wat koelere lucht waarin wij zitten. En het is zo dat we Joert een afwisseling hebben van zinnen en wolken. En een man die er in de temperatuur erbij op naar zijn 15 of 16 graden. En is er een zwak ontmatige zuid-zuidoostenwind. En dan van mede kroept die zachter en vochtige lucht vanuit het zuiden weer onze kant op. En dat toch ieder van mede een kans op een lokale bui. Het zal net groot wijzen, echt, maar een kennen enkele buien steen. Daarbij draait de wind het zuiden. Is weer zwak ontmatig. En in de mede rent de temperatuur uiteindelijk op naar een hele noffelijke 20 tot 21 graden. Jong, en vannacht is het weer meest droog. Bloed het meest droog, maar dat kan ik beter zeggen. En de wind die draait wat naar het zuidwesten. En dat heeft alles te krijgen met dat die zachtere lucht onze kant op komt. Nou, jong droog, komende nacht is droog. En waarbij het opvalt dat het komende nacht minimaal, het zal denk ik net kouder worden dan een graad of zandje, 18. En als dat nou, Sjost, hoe het vannacht vindt, wie gewoon eigenlijk 10 graden frisser dan dat de komende nacht wordt. En eigenlijk is de oorzaak ervan dat we in wat zachtere lucht liggen. Lizzen. En het zal komende nacht in de rin van de nacht wat bewolkt worden. Daarmee ging de gedien ticht, zeg maar, en hebben een tekentje. En dan komen we eigenlijk in een situatie maar zacht waar we bij de tekentje helemaal het oorgoed. Zo, dat is de zaak van Joert.
0: De zei het al, Joert, ik heb wel wat rijn verwacht, maar morgen nog wat meer, denk ik, hè?
27: Nou, het is zo, Joert, is het echt een enkele bui. Nou, morgen bevinden we ons in die warmere en vochtere lucht. Daarbij is er een soort bewolking. Nu en dan is er wel een glimp van de zinnen mogelijk. En eigenlijk is het morgen een hele noffelijke dag met temperaturen van 20 tot 22 graden. Letter in de midden in de jontijd, ik heb gek naar zijn pensioen, dan komen er wat buien onze kant op. Dat het alles te krijgen, mij dus een keldfront werd terug het daarna wat koeler wordt. Dus morgen midden, letter in de midden en in de jont, zou ik het nou bezorgen, is er kans op enkele buien. Dus ik ben er echt wel grote droge perioden. Daarbij is de bien meest matig in het zuidwesten. En is het bij 20, 22 graden lekker. Alleen aan het eind van de dijk kan er morgen een pibuien komen.
0: Wat verder voor u, Tjoch, hoe komt het dan?
27: Ja, nou wijs je dan, is dat buiencomplex voorbij. De wind die is dan draait naar het west, naar het westen. Dan hebben we een oren luchtsoort die onze kant op komt. Dat komt meer vanuit het westen en het noordwesten. Daardoor is het koeler. We hebben dan een afwisseling van zinnen en ik heb enkele buien. En temperaturen die bloeien dan onder de 20 graden. Maar zandje om 19 graden. En de wind is ik wat sterker. Die werd matig, soms op het water vrij krachtig uit het west naar het westen. Dan is het te wijzen, is het gewoon koeler met enkele buien. Nou, en als dan de tonge shoft en vreet, kerst eigenlijk wel bij elkaar nemen, dan horen we dat wat koelere waar feest, maar uiten trog zinnen, maar ik nou en dan enkele buien, of een gebied met wat rein wat oorkomt, want er liggen pistoringen, die komen onze kant op, maar het is absoluut net zo dat het dan heel min wordt, maar het wil gewoon het wisselvolger en naar morgen. Dus de conclusie is dat het Joert en morgen de warmste dagen van de week binnen, dat we wijzen en dat we dat uitsluiten morgen met een buien en dat het wijzen van Oweensje en per dag een koeler waarwit met enkele buien, zinnen en dan nog wat rein.
0: Sibbelen, dank u wel.
27: Ja, graag dient. Noffelijke dag.

0: David Bowie en Let's Dance.
1: De stem van Doe.
0: Ken je een Emma? Is die linker?
2: Nou, dat is wel heel vivet.
0: Ja. Zo, kom eens niet af, omdat ken ik een Emma, de stem van Doevie. En dat zo natuurlijk al je kinderen.
2: Ja, dat wie net eerst alleen
0: bij
2: mij.
0: Nou ja, bij mij ik net, maar je weet het net. We hebben nou vol contact met mijn Akke. Goeiemorgen.
3: Nou, goeiemorgen. En koningin Emma, die weer eigenlijk mooi hard je die op 12 augustus.
0: Oh, zo, daar is die data paraat aan.
3: Ja, want koningin Wilhelmina weer eigenlijk mooi in beppen jullie.
0: Oh, nou, wat toevallig.
3: Ja.
0: Nou, maar goed, dat ben al je data die stond onthorst, maar er is sowieso wat van de cyfers, hè, van puzzel in mijn cyfers.
3: Ik maar ja, en meer vaak ook weer met puzzels, maar je cyfers, ja.
0: En wil die van de Mon wat slagje?
3: Ja, nou ja, die eerste die veel zijn natuurlijk, die is net zo moeilijk. En ik zie het kind ook recht een hoop geld van het waren, zeggen maar zeggen.
0: Ja. En wat dat dan lakken, de hart dus van puzzelen, best wel goed met data, iertal. Dus dat fragment wat niet gek voorbij kwam, dat die eigenlijk zakken leert. Denk ik.
3: Ja, dat weet Juliana, want Wilhelmina weet toen al lang deed, dus dat nou, kon net.
0: Dat heeft goed vanzelf. Dus dat prijzenpakket van de Morgen Friesland komt naar die taart, maar dat mooie t-shirt erin. Maar ik nog de Pac-Man sokken. Een echte
3: Pac-Man
0: sokken. Ja, dus een collectors item. We krijgen al je vragen, een briefkaart niet die stoelt worden. Wanneer komen die Pac-Man sokken weer beschikbaar? En die heeft ook gewoon woon.
3: Geweldig.
0: Dat is toch ongelooflijk?
3: Ja, dan dok zo'n man in slippers.
0: Goed idee. Hey Akke, succes met puzzelen, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
3: Hey, hoi.

0: La Bamba. En dat mooie prijzenpakket, dat is intussen op de post. Maar de hele week maken ze nog eens op mooie prijzen in de stem van Doe. En niet schrikt, er is ook wat audio bij trouwens. Maar ik snap de verwarring ik wil Nieke. Want als het hartstikke Beatrix en dus haar mem, die klinken soms zo, klinkt hartstikke hetzelfde.
1: Koningin Juliana zou hier haar op 31 januari aangekondigde aftreden bezegelen door het tekenen van de akte van abdicatie. Hetgeen van haar dochter Beatrix op datzelfde moment de regerende vorstin zou maken.
2: Het is beter voor het koninkrijk en voor ons allen Nederlanders dat een frisse nieuwe kracht mijn plaats gaat innemen.
0: Nou, dat.
3: Ja, maar Beatrix zei ik nog haast hetzelfde.
0: Ja.
3: Doet zij mooi, joh.
0: Ja, klopt.
3: Het stokje, ja.
0: Het viel ook wel wat rustiger doet Beatrix het stokje oordroeg om Willem-Alexander. Die een rumoerige oordracht.
3: Oh.
0: In 81. Goed. Dat hebben we gewoon. Het is eerst iets voor het nowhere. Het nijs van nou. En ik heb het benam over het voetbal van de ronde weekend. Daar is wel wat over te vertellen. Zeg ik maar even. Wilst. Ik wil de goede tekst van hebben. Natuurlijk. Nou, dat is ik. Was je niet zo goed? En dat in de jaren 80 dus echt net een probleem met de computer. Dan is het gewoon een stukje papier van lezen en dan weet je het leer. We hadden onder oren hoe de wedstrijd Cambuur, die Cambuur spelen. De trainer, daar hebben we even mee praten. Maar is het wel mooi als je daar wat goede informatie bij haalt. In plaats van dat ik mama wat uit mijn nek zit te zwetsen. Dat mogen we net halen.
3: Wil ik die helpen of?
0: Nou, als het wat leuks te vertellen, dan zie ik de goede tekst er even bij.
3: Ja, nou ja, ik wil ik de... Maar als ik hier kom, kom er even bij mij. Dan,
0: Ik zou zeggen, hij is nog ontinkjes om de 81, maar dat is bij u zo aardig thin alweer.
3: Ja.
0: Goed, ik heb hem voor je. De eerste overwinning van Cambuur dit Eredivisie seizoen, dat is een feit. De Leouders die winnen sneutioen met 3-0, te sterk voor NEC. En Cambuur doet een wolfvoel onder wedstrijd en creëer ik op tiental kansen. Na 20 minuten voelde de eerste treffer voor de Leouders. En de hele wedstrijd wie Cambuur de boppelissende ploeg. Slagjouwer Andor Faber, die praatte naar Arin van de wedstrijd met een blijde Cambuur-trainer, Johan Plat.
4: Dit is heel lekker, dit hadden we nodig en dat geeft heel veel vertrouwen en daar moeten we mee doorgaan. Ja, we moeten even over de hobbel heen. We hebben natuurlijk een lastige voorbereiding gehad waarbij heel veel jongens laat zijn aangesloten. En dat gaat met ups en downs en vandaag was een hele grote up en wij moeten gewoon doorbouwen.
5: Ben je verbaasd over eigenlijk hoeveel beter jullie waren dan toch Europa League deelnemer NEC?
4: Nou, niet verbaasd, want ik weet wel dat wij goed kunnen zijn. Ik weet dat we hele goede voetballers hebben, maar ik was wel heel blij dat ze dat nu met z'n allen samen deden. En de strijdlust die ik heb gezien, het publiek stond op de banken. Ik heb ook trouwens ongelooflijk veel goede aanvallen gezien. Ik denk dat we nog veel meer goals hadden kunnen maken. Dus ja, dit was een perfecte avond.
0: Dat is hoe Cambuur. Heerenveen had juster teleursteld met 0-0 leaguespelet in Telstar. En daar meer over te lezen dat de Christine op omroepfriesland.nl of de omroep-app vanzelfs.
6: De media van de morgen.
0: Ja, het is wat Nieke, maar al die jaren 80 ontdekkings en quizzen, het is een ramvol uitsturing.
3: Ja, dat is de dreig.
0: Het is letterlijk, jongen. Het is een soort, net zoals van die filmpjes van vroeger. Dus dan één persoon die dan een hele band bespeelt. Zo ding, ding, ding, ding, ding. Dat, goed, dat idee ongeveer. Het is goed dat ik een beeld bij binnen.

0: wel vaak Jeske van persoon naar persoon. Samar uit Oeral, uitstruien, zeg maar. Oh. En daar had Efteling het er ook een heel bot les van. En nou, bij Gleek zien het Sprookjesbos of de Elventuin. Meestal doet het al je stiekem. En dan zie die meiwerkers dat letter op camera. Of dan nooit het iets dat ze nog een rondje doggen. Nou, dat vinden ze zo raar. Dat meestal dat ongegeneerd doggen. En ze zei ze, je hebt er niks aan. Dat zijn ze dus de oud-meiwerkers. Want wij moeten er dan het aan. We zoeken het op, het gaat in de kliko. En die meestal die denken, nou ja, je bezen en je blozen. Dat is dus net zo. Dan eindig je in de kliko. Nou, dus Tipke...
1: Nee, heldere communicatie.
0: Ja, ja.
1: Smit het al je voort.
0: Ja, ze smit het gewoon voort.
1: Helder. Ja. Adi en Overmaat, dus die is daar kleervaart nodig voor.
2: Is dat dan bij hollebolle Gijs?
1: Ja, ik zoek het.
2: Hier.
0: Maar die zoegt, hè?
2: Precies. Ik ben die eerste keer negeerd, maar goed. Ja, de week van de jaren 80. Oh jongens, wat hebben we er nog toen?
1: Het is net een leeuw, maar het is echt te vol om al je kwietekin.
2: Ja, daarom is er aas gewoon nodig voor. Volslaan jaren 80.
1: Dan neemt ze dat gewoon oer.
2: Dat zijn noffelijke muziek. Weer de koffie, uit de jaren 80. En leuke prijzen, dus plan lekker hard.
1: Aas dus nodig voor. Mijn alle ontinkers en muziek uit de jaren 80. Dit is Friso van de Moon. Wij binnen de Moon weer. Ontan.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op Musea Achterhoek.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaotin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
10: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
11: Gaat u schilderen, behangen of sausen?

0: Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Als je je moeder een foto stuurt die eigenlijk voor je vriendin bedoeld was.
1: Huh?
2: Dan heb jij het verkloot.
0: Of als je terugkomt uit Las Vegas met $35.000 schuld.
2: Dan heb jij het verkloot.
0: Of wanneer je tijdens je rijexamen vol gas geeft door rood.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding vormt een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. En 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. Gisteravond verbleven nog 10 gewonden in Zwitserse ziekenhuizen voor medische behandeling. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

als de waas weinig is aan de voet van de klif. Op dat paad smel en glistren, mij de zee zat dichtbij.

0: beste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties

0: stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. En 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. Gisteravond verbleven nog 10 gewonden in Zwitserse ziekenhuizen voor medische behandeling. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 106.2 FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Voor Link & Co, Guillaume Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Frieske skierse pietjes dit grutbrood binnen toch onder ziekes. Die hebben Afrika bereikt. Nou, mijn opstekker vanzelfs. Wie is er aan meer hoor in Nooi Friesland? Maar ik het waar van Sibbele Waaier, het Nijsuit Oren Media van Nienke Tuinstra en muziek uit de jaren 80 vanzelfs.
8: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
9: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
8: De wieken van de jaren 80.
10: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
11: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's. Is de van Elsen hier.
10: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
12: Nooi Friesland.
13: Lars de Leeuw.

0: What You're Proposing van Status Quo.
1: Van Tolvo, Ienoren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland van Mandy, 14 september. En we zullen het hebben over de Friese skiezenpiekjes die het Afrika bereikt hebben. We zorgen vooruit op Prinsjesdag en in de Ringo Bar in Vinkleester komen nieuwe appartementen.
3: Ja, we hebben nu eigenlijk een nieuwbouwniveau gecreëerd in een oud gebouw eigenlijk. En dus de meesten die hier aankomen, die zullen het ervaren als een nieuw gebouw eigenlijk. En dat is wel heel mooi.
0: Ja, en wat is er al een jaren te zien in de harmonie dit seizoen? Nou, dat waart het al Roene Wiekoen presenteren. Illusionist Hans Klok, die had in elk geval een goede oortinking zo in het Friese theater.
4: Vroeger kreeg je dit in de harmonie altijd. Als je dan binnenkwam, stond het op je kleedkamer. Stonden allemaal van die flesjes Birreburger, maar dat mag niet meer.
5: Maar gingen ze toen op?
4: Ja, zeker.
0: En vanzelf zit ik in dit oeren muziek uit de jaren 80. Zit dit programma in de teken van muziek uit de jaren 80. En we halen aanst ik nog een nice fragment uit die tijd. Maar nou eerst, het waren in het kwart van Sibbele Waaier een goeie middie.
6: Een goeie middie. Van de middie binnen de periode van Sinneschien, Mark Wolkenviel. In de middie is een enkele lokale bui mogelijk. Het wordt maximaal 20 rond 21 graden. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuiden. Komende nacht kan er een enkele bui vallen. Daarbij hebben we een hege nachttemperatuur van minimaal 17 rond 18 graden. Morgen hebben we een afwisseling van Sinneschien en Wolkenvielden. Daarbij neemt in de rind van de middie en het eerste pad van de jong de buienactiviteit ta. Maar je matige zuidwestenwind in de temperatuur op naar maximaal 21 om 22 graden. Meer hoe het waar, oren jouw oren.
1: Oort in oren,
2: Noe Friesland.
7: Omroep Friesland.
0: Friese skiezenpietjes die het uitbreidt binnen in Alphen aan de Rijn. Die houden de trek naar Afrika Oelibbe. Zij waren onsletten bij Wielde skiezen en zitten nu bij Senegal. De vogeltjes die willen volgen toch groene ziekers. Die willen weten wat de beste omstandigheden binnen van jonge skiezen om goed volwoeksen te worden. Onder telefoon is Thomas Lameres. Hij is onderzieker aan de Rijksuniversiteit van Grijns en bij Bird Eyes. Een goede middag.
8: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is het voor jullie om te zien dat die jonge gutto's het nu tot Afrika hebben gered?
8: Ja, nou, dat is natuurlijk ontzettend fijn. Dus we hebben die kuikens van heel dichtbij zien opgroeien. En met veel vertrouwen ook loslaten in het veld uiteindelijk. Maar dan is het natuurlijk hartstikke mooi om te zien dat die vogels ook daadwerkelijk net als een wilde soortgenoot Afrika kunnen bereiken.
0: Ja, want waarom doen jullie dit onderzoek eigenlijk?
8: Nou, het belangrijkste is eigenlijk omdat de gutto is een soort die hard achteruit gaat. En we zijn er eigenlijk achter gekomen dat de belangrijkste oorzaak daarin is in de overleving van de kuikens. Dus dankzij beschermingsmaatregelen lukt het steeds beter om voldoende nesten te laten overleven van gutto's. Maar uiteindelijk moeten die kuikens natuurlijk ook succesvol groot worden om weer volwassen gutters te worden en zelf ook weer zich voort te kunnen planten. En juist die kuikens, die worden vaak niet groot. Die gaan vaak dood voordat ze kunnen uitvliegen. En we zijn benieuwd waarom dat nou eigenlijk, wat er nou eigenlijk gebeurt. Wat zit daarachter? Zijn dat roofdieren? Is het de opgroeiomstandigheden? Kunnen ze niet voldoende voedsel vinden? En dat zijn vragen die we eigenlijk willen beantwoorden.
0: En hoe is de afgelopen zomer eigenlijk geweest voor de gutto-kuikens?
8: Nou, het zag in het veld eigenlijk best goed uit. Dus als we het hebben over de wilde kuikens, zagen we best wel aantallen wilde kuikens rondlopen. En zeker wat ook bijzonder was doordat er ontzettend veel muizen in de weilanden zaten, hebben veel boeren ook velden onder water gezet. En dat was heel gunstig voor de gutto's. Die kunnen in die plasgras kunnen die kuikens goed eten vinden. Dus dat zag er eigenlijk best gunstig uit. Tegelijkertijd zien we ook terug dat veel van de wilde jonge kuikens die we hebben gevolgd met zenders het ook niet hebben overleefd. Dus dat er toch ook problemen zijn, ofwel omdat ze misschien te langzaam groeien, ofwel dat er predatoren in het spel zijn.
0: Ja, over wat voor percentage hebben we het dan eigenlijk?
8: Nou, dat kunnen we nog niet zo heel goed zeggen wat het percentage precies is. Maar er moet een bepaald percentage aantal kuikens groot worden per paar om een soort van stabiele populatie te hebben. Maar we moeten de berekeningen nog doen om te kijken of dat gehaald is. Maar we hebben in ieder geval wel nu meer inzicht in waar de problematiek zou kunnen liggen.
0: Ja, die kuikentjes die het dus wel gered hebben, die zitten nu in Senegal. Hoe gaat het daar nu verder mee?
8: Ja, we kunnen met de zender zien of een kuiken nog leeft of niet. En we kunnen ook precies zien waar ze zitten. Dus we zien dat een aantal kuikens zijn inderdaad nu aangekomen in Senegal. Een deel is ook nog onderweg. En de kuikens in Senegal zien we bijvoorbeeld dat die op geschikte plekken zitten. Dat zijn, kunnen bijvoorbeeld rijstvelden zijn. En dat ze dus ook dezelfde routes hebben gevolgd eigenlijk als de wilde kuikens.
0: En hoe gaat het onderzoek nu verder?
8: En wat we nu gaan doen is dat we goed gaan analyseren. De data gaan we duidelijk analyseren om te kijken wat, wat nou goede groeiomstandigheden zijn voor jonge kuikens. Dus hoe, hoe zijn ze afhankelijk van insecten en welke type velden zijn er gunstig voor ze. Maar ook welke predatoren zijn verantwoordelijk voor het feit dat, dat kuikens gepakt worden. En wat is nou belangrijker? Is het feit dat kuikens misschien niet hard genoeg kunnen groeien? Of is het feit dat ze ten prooi vallen aan predatoren? Maar ook als we nadenken over omstandigheden voor groei, kan je je ook voorstellen dat wanneer een kuiken niet goed kan opgroeien, dat het ook effect heeft voor hoe goed die bijvoorbeeld naar het zuiden kan trekken. Dus daar kunnen we ook naar gaan kijken in hoeverre dat belangrijk is.
0: Want hoe lang duurt het onderzoek nog? Wanneer kunnen we de conclusies verwachten?
8: We gaan de komende 4 jaar nog veldseizoenen draaien. Dus we verwachten binnen nu en, dan moet ik het goed zeggen, 3,5 jaar zullen we de uiteindelijke conclusies delen. Maar we verwachten ook in de komende 2 jaar al steeds meer te kunnen zeggen aan de hand van de data. Het belangrijkste is eerst nog dat we de data van dit seizoen uitwerken. En volgend voorjaar is ook nog een belangrijk seizoen waarbij we ook weer kuikens in samenwerking met Avifauna gaan grootbrengen.
0: Oké, duidelijk. Dan hebben we in ieder geval over ongeveer 2 jaar weer een keer contact over de resultaten.
8: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, Thomas Lameres van BirdEyes. En hij is ook onderzoeker van de Rijksuniversiteit van Grijs.
2: Noi Frieson.
1: Media Oersjoch.
0: Ja, dan is het nou tijd voor het Media Oersjoch. En dat wordt Joerd Bocht toch Nienke Tuinstra. Een goeie middie, Nienke.
9: Ja, een goeie middie.
0: Wat hast er voen in de oren media?
9: Nou, er is weer een Guinness World of Record verbrutsen. Een wereldrecord van een lange tafel.
0: Een lange tafel?
9: Ja, hoe lang denkst je dat deze tafel wie?
0: Ik zou even denken wat voor tafels ik zelf wel eens schoen had. Dat komt net heel volle verder, denk ik, als een meter als 30 of zo in een
9: Oktoberfest. Ja, dacht ik al. Ja.
0: Maar wat zien we dan? 400 meter?
9: 500? Nou, ja? Het is wel, krijgt wat meer. Het is 5 kilometer.
0: Oh!
9: Ja,
0: okay. Dat is wel behoorlijk lang, ja.
9: Dan kon ik het.
0: Moesten die cel nog in de koor zetten?
9: Ja, nou ja, die is makker van recycled materiaal. Dus die hebben ze wel speciaal hiervoor maken.
0: Okay.
9: En om die huistafel kunnen ik net zo volle meesten zetten, want je zit een 20.000 meesten moet eten.
0: En, maar waar gaan ze die dan überhaupt deel zetten, Nienke?
9: Nou, dat is dus in Boekarest West. Dat is vlak voor, ja, ze hebben daar het paleis van het volk. Nou, dat het is een hele lange strit in het voor. Maar ik ging de tafel ik heen en weer. Ja. Dat is net 5 kilometer om hier. Maar het ging ik een paar keer zitten slag in. Om zo
0: ja, mooi bochtjes is maar hoeken.
9: Ja, ja, hoeken. Ja, mooi. Ja, dus zo neet wie het dan net is. Want hij heeft natuurlijk ook uitpuilende ogen en zo. Of wasknieppers op het gezicht. Dat binnen echt een gekke ding. Nou, dan valt dit nog redelijk te. Wat vol gek is, is een dronken vrachtwagenchauffeur. Die, dat wil je al net. Maar deze man, die is uit zijn cabine van.
0: Okay.
9: Dus die reed in Duitsland de A12 bij Hannover. Maar hij weer dus hartstikke smal. Botst al op een parkeerplakje nieuwe dingen aan. En toen op een sneldijk reed er een beton uitzetting aan. Hij voelde eruit. Maar zijn vrachtwagen had gewoon 2 kilometer naar Trorriden op die A12. Ja, levensgevaarlijk. Ja, die man is er echt net. Ja, die is erbij verwoenen rekken. Een vierde net echt ernstige verwoenings. Ja, nou, behalve dat die vrachtwagen oeraltje onbotst is. Ja, na 2 kilometer kwam hij dus in een groene streek een beetje stilstaan. En in een veld erachter.
0: Nou, dat hij vol echt slimmer oh,
9: nou,
0: kan,
9: dat,
0: dus.
9: Dat dacht ik ook. Maar man, moest je voorstellen dat hij niet een man uit een cabine vallen just. En de
0: vrachtwagen van Torgit, ja.
9: Oh, verschrikkelijk. Nee, goed. En nog wat oors van onze zuiderburen. En dan bedoel ik de Belgen, de Vlaanderen. Want daar is een stel trouwd. Eigenlijk binnen 2 stellen trouwd. En als die trouwfoto's just, nou, het is correct alsof het dubbel just. Want het binnen 2 tweelingbroers Ja. Trouwd met twaaling zussen.
0: Oh.
9: En op nog dreigende
0: maar wel apart. Of ben ze nou mooi verjouwen?
9: Nou, officieel binnen twa setsies. En ze trouwden dus, nou, ze weer al hetzelfde, ze hier dezelfde jurken gewoon, dezelfde pakken. Dus je, deze verslagjouwer van VMT Nieuws, die hier het ook al dreeg.
10: Jullie moeten mij even helpen.
11: Dank je wel.
10: Wie is wie?
11: Ik ben hem en hij is mij. Ik ben Anjan en hij is Ayham.
12: Ja? Dan verklaar ik u als ambtenaar van de burgerlijke stand beiden en allen in het huwelijk getreden. Proficiat.
13: Te mooi om het apart te doen, dus hebben ze samen getrouwd.
10: Weet u eigenlijk wie wie was?
13: Om heel eerlijk te zijn, nee.
9: Nou, dat wie de bargemaster als lijst, die had het huwelijk dus die en die wist het eigenlijk net. Maar ze vergissen hunzelf dus ik was. Dus of regenstal best nog als je vrouwen trouwt, officieel net. Maar ja, ze hebben maar ik was een vergissing en ze gaan nog als je vrouwen in één huiswenning.
0: Oh, ik nog? Okay.
9: Ja.
0: Nou, ja, ja. Een bijzonder verhaal.
9: Ja, ja, en ik wil nog heel even rondgriepen naar het ontstaan van de watches bij Princess Di. Want het gaat natuurlijk alle jaar om de economie en hoe ja. Zit het, dat komt hieruit. Maar die watches hebben het eigenlijk altijd heel graag hoor. Maar waar is de betingster? Kist hij dat?
0: Nee, dit. Misschien had ik net opletten in de skiertnisles, maar.
9: Nou.
0: Of nee. Is het nog net zo lang, Lien?
9: Nou, Njontje Sansantig.
0: Oké, okay, ja, dat is voor mij wel skiertnis, ja. Maar.
9: Maar, dus wie is er dan net?
0: Nee.
9: Maar Erika Terpstra.
0: Oh, dat, echt weer?
9: Dat,
0: okay.
9: Dat wist ik dus zelf ook net. Dus ik denk, ik wil die dat ik nog graag in mijn aan. Want die vond het wel zo'n gries en grauw, ja. Al die strakke pakken. Die zeiden, we moeten fleurig iets in haar. En zo'n tiet.
0: Het zei maar dat is volgens mij eerst zo mega lang dus. Nee, oké.
9: Okay. Nee. Oh, nou in net.
0: Nou ja, als je in de relatieve skiertnis van de Nederlandse democratie is maar, ja. dan valt het nog wel een beetje ta.
9: Inderdaad, het voelt mij eerlijk zijn ecta. En ik vind het leuk dat zij dat die net, dat wist ik dus echt net. En geest er wel eens naar een festival?
0: Ja, Bolles, ja.
9: Ja, want fjouwer op dat zie je een jonge festival. En ik heb krijg jet.
0: Ben jij er nog bij?
9: Ja, denk ik al.
0: Oké. Okay.
9: Die verwacht je dat ze meer drugs broeken. Want binnen de freunenkringen wordt het heel iets gewoner. Het is ook, ja, ze bleven er nou al let op. Maar ze kinderen ook net zo vol ontwan. Want ze nemen het vaar dat ze er niet de kant op gaan. En dat komt omdat de festivalprijzen en de drankprijzen ze stijgen. En dan is het vooral ecstasy en MDMA. En dan ken ik daar een beetje in, schat. Ik denk net als dat een van die fjouwer op de CM best.
0: Nee, klopt het. Maar ik kan wel bevestigen dat de prijzen van het drinken heen gebeuren. Dus ik vind het net een hele gekke ontwikkeling in die zin. Maar,
9: Nee, het is ook net bevast een hele goeie. Want ja, je, op een festival dan hel je al alles uit je lichaam. Je sliepen vaak sliep te kwaad. Je doen ze de hele dag terug. Nou, en dan dit er ook nog bij.
0: Nou. Dus,
9: denk er de volgende keer goed om. Ik net verleden litten.
0: Nee, precies. Gewoon om de cola. Ik al is het €4 voor een, voor een glaske. Oké, okay, dank u wel. Nienke Tuinstra voor het Nijs uit de Oren Media. Het is nou 20 minuten hoe tolven. Ja, aanstaan sjurren we vooruit op Prinsjesdag. We hinten kijkt al even hoor. Maar eerst is het nog tijd voor muziek uit de jaren 80.

0: Some Guys Have All The Luck van Maxi Priest. Ja, het is haast zover. Princess Di, morgen dan wordt de miljoenennota presenteren en die kan onder meer gevolgen hebben van ondernemers van zelfs. Een groot part ervan die had nooit toch wisselend oer iets beleerd. De onwissens en verroren in de regels die zwaag je ervan dat haast de held en net wat investeren in haar een bedrijf. En dat toch blieken uit een enquête van werkjouwersorganisatie VNO-NCW Noord. Voorzitter Marcella Ensel-Boonstra die had zelfs een bedrijf in staalconstructies in Dokkum en ik zei, rint chin die regeljouwing aan.
1: Wij willen heel graag groeien, maar we belemmeren door bijvoorbeeld een netcongestie. Er is weinig dat geen stroom. En als je bouwen wil, investeren wil, dan moet je vaak hier een wachtje voordat je daarmee verder kan. Dus dat is wel een van de punten die ik dus heel erg bezig houd.
2: Dat is toch wel wat apart, want ja, we hebben een kabinet met een paar partijen die zeggen van willen Nederland van het slot helpen. En wij binnen vrolijk van ondernemers, maar diezelfde ondernemers die zeggen van wij vertrouwen het nog net heel lang.
1: Nee, en daar leid ik het grote probleem nevens mij. Ondernemers willen graag vooruit, maar daarvoor ga je wel een overheid nodig. Ja, die je ook op de lange termijn ondersteunen.
2: Joost zelfs, ik wil graag uitwaartje willen hier in Dokkum.
1: Wij zouden heel graag fruit willen, maar we willen echt het zien houden dat we geen, of net op tijd stroom krijgen kunnen. En dan kun je al je mooie plan maken, een grote haaldeel zetten, een fabriek bouwen, machines aanschaffen. Maar als je net voldoende stroom hebt, dan houdt het op.
2: Dan zitten we hier op bedrijventerrein Betterwood. Dan houden ondernemers hier op Betterwood de kop en bijna stutsen. En zijn van wij maatje mijn maar een smart energy hub. Zelfs energie opwekken. Ja. Want nota binnen het alleen nog maar plan.
1: Er zijn heel veel plannen maken. Er is heel vaak vergaderen. De kop ben heel vaak bij elkaar stutsen. Maar dat nota mij weinig tot geen resultaat. Dus dat is heel spietig.
2: Waarom duurt dat zo lang?
1: Ja, wij zullen wel heel graag willen dat de overheid het zien zei van jongens, we kunnen het voor hem regelen. Dat de netbeheerders ondersteund worden en dat er snelle aansluitingen komen. Maar dat is spijtig genoeg net het geval.
2: Want we gaan nu een kabinet, er zit de VVD in, die zit er van zichzelf. We zijn een ondernemersvrolijke partij. Het CDA en D66 vinden dat ik van haarzelf. En toch binnen de ondernemers ontevreden.
1: Ja, dat had denk ik mij te maken dat ik partijen ben die heel erg inzet op verduurzaming. En daar heb je wel elektriciteit voor nodig. Hè? Dat we aan snel elektrisch leden gaan maken, elektrische leaseauto's, bestelbussen, neem maar op.
2: Ja, elektrische vrachtwagens?
1: Elektrische vrachtwagens, ja, hoe geven we die al hier opladen als we nou een tekort aan stroom hebben? Dus ik denk de combinatie van de partijen, ja, heb ik nog te maken in mijn minderheidskabinet, die het op al hier vlakken steunstietje maken, dat maakt het net makkelijker op.
2: Je bent nou, als ik het goed heb, een liedje hier vastzitter van VNO-NCW Noord. Wat ben je in dit ziet, Tjinka? Wat is je opvallen?
1: Wat is mij opvallen? Het is me opvallen dat er heel veel praat wordt. Aan verschillende tafels, heel veel mij overheden. En het eerste jaar dacht ik van, nou, ik ben hier van de ondernemers. Ik wil graag maar die ondernemer om tafel. Dus die lobby, het hele politieke verhaal wat erachter zit, dat is, dat speelt echt mij.
2: Het geduld met de politiek, dat begint een beetje op te raken.
1: Dat sluit de speaker op zijn kop, ja. Het begint inderdaad op te raken. En wij hebben echt mijn saffele nieuwe regels en te meiden. Ja, we zeiden ze, kom op jongens, lid is nou zien. Wij willen echt voor de lange termijn, als we investeren willen, dan hebben wij een overheid nodig die duidelijk is.
0: Een reportage van verslagjouwer Onno Valkena. In Peteer mooi de voorzitter van VNO-NCW Noord, Marcella Ensel-Boonstra. Het is nu 12 minuten van Jelle in. Dadelijk zit Frieske Nijs in het kwad en dat wordt lezen toch Timo Jepkema.
3: Deze week bij Omroep Friesland.
4: Maar de hele week de quiz De Stem van Doel.
5: Goedenavond, dames en heren.
6: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welkom op het.
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
6: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
4: En kerst ook het zwaaihandje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jerm 80.
4: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doel.
7: Dat smaakt.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Ja.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Ja, het had al Jelwien West. Heegt hij het vaak. Het Nijzit Friesland, lezen toch Timo Jepkema. En goeiemiddag, Timo.
16: Goeiemiddag. Bij een ernstig ongeluk bij de A28 Justermoorn bij Bijlen is een bern uw drachten verstoren. Het slachtoffer verstoren op het plak van het ongeluk. 2 oren bern en 2 volwassenen in de autorekken zwier verwoenen. De autorekken van het dik en vleeg in de brand. De brandwacht had de slachtoffers doe bevrijd. Hier van haar is een 38-jarige drachter. Het eenzijdige ongeluk wie dus Justermoorn krijgt van Jochenen. De politie docht nog onderzoek naar hoe het ongeluk gebeuren kon. De vier grootste gemeenten van het noorden iepnien vermidden een mischippelijk lobbykantoor in Den Haag. Grens, Ljouwert, Assen en Emm willen daar beter opkomen voor de belang van het noorden. Het doel is ook dat provincies bij het kantoor aansluiten. De gewerking wordt wel flexibeler. Op gononderwerpen loeken gemeenten en provincies die erop. Op oorzaken lobby je voor haarzelfs. Een groep Amelanders had de trein van het oude zwembad de Vlijen in Nes kocht. De mei volgens een eimeis jongeren van leegstaan op het plak. De wietastemming van een groot hotel met 120 kamers. Maar de nij-eigeners willen daar van nou. Ze willen liever vrijstaande recreatiewenden bouwen. Daarvan moet de plan wel eerst onpast worden met de gemeente. En de provincie Friesland had de adviescommissie van de Gijsbert Jabiksprijs van 2022 beneemd. De commissie bestaat uit Elisabeth Post, Greet Andringa en Sybren Sybersma. Post werkte jarenlang als cultuurverslaggever bij de Ljouwerse kranten. Andringa schreef 3 romans en een verhalenbondel. En Sybersma is onderzoeksassistent bij de Universiteit Leiden. Zij adviseert je wat de wichtigste Friese literatuurprijs takom je krijgen had. In 2022 gaat die prijs naar een schreeuwer van Friesk proza. De Gijsbert Jabiksprijs wordt 1 keer in de 2 jaar onlangen. Onze 4.
0: Timo Jepkema, dank u wel. Ja, een mooie blauwe loftje in Ljouwert. Of dat zo bloot, dat Jerem Aast van uw zwaarman Sibbele Maaien.
17: Kom je mee, ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyo-feest in Oudwanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyo.frl.
18: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
19: Trommeesje maar één beëinding.
20: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
21: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. Fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
15: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
22: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
23: EasyZit.nl, dan zit je goed.
24: Hebben we jouw hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 0-83-242-1-2. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
23: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit je goed.
25: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsonië.
23: Spektakel. De grootste, onderdekte stoffenmerk van Nederland. Snijn, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is verkees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
26: Noe in Friesland.
23: Lars de Leeuw.

0: Omroep Friesland.
1: Een jedere discotheek in uw provincie werd omtuned naar tolve appartementen. En of er toch een tune hebben, aast komt Hans Klok ook nog aan het woord in dit programma. Maar het is nou eerst tijd voor het Waarbriocht en dat komt Joert van Sibbele Waaier. Een goeie middag, Sibbele.
2: Een hele goeie middag, Lars.
1: Ja, ik zou uitkijken, de loft is blauw. In elk geval toen ik hier de studio inroem. Hoe komt het via Joert?
2: Ja, het is een plaatsje boet. Het is net strak blauw, maar na een wat diezige start is het rijstig. De zin is kind op zo'n plak en er is wat hege bewolking. Typisch september waar.
1: Ja, lekker.
2: Ja, rustig. Temperatuur, nou, het is eigenlijk net zo spannend. Dat stuit in de provincies op de meeste plakken zijn 18 graden. Schielge, Sontje, Jochens, Starem, 18, 12. Isbrechtum sprong eruit met Jochentje, Zoon, Leeuwet, 18,3. En daarbij is dit een zwakke wind, zwakke ontmatige wind uit het zuiden. Nou, vermeed je dan, hebben we nog altijd die zinnen. Daar ben wel wat hege wolken veel. Er lijkt op de Noordzee een bandje, maar wat meer bewolking. Er zit een enkele bui op. Het meeste van die activiteit zal ten zuiden van onze provincie langs gaan. Maar ik sluit net uit dat er nog een enkel buikje ontstiert. Maar de manier waarop het zit is al van, nou, de meeste plakken droog. Temperaturen gaan erbij nog naar de 21 graden. En de wind is zwak ontmatig uit het zuiden. Nou, hebben Jon en vannacht. Jon is het meest droog. Letter Jon, vannacht kan er een bui vallen. Wat erbij opvalt is, de oorlande nacht zien we zo'n 8 graden als minimum. En de komende nacht en dan is het hard 10 graden minder koud.
1: Oh, dat is wel een groot verschil.
2: Dus dat is een heel groot verschil. De streming, de warmere lucht die zuidelijk van ons leidt, komt onze kant weer op. En met een combinatie van een soort wolkenveel, dan kan het net een soort alcoholie vannacht. Dus het wordt een vrij warme septembernacht.
1: Ja, wat betekent dat dan voor morgen?
2: Ja, nou morgen dan hebben we te krijgen met die warme lucht waar we in zitten. We hebben wolkenveel, ik wil nou en dan een glimp van de zinnen. De temperaturen binnen heel weinig morgen, we zijn 18 graden. En in de midden, als de zinnen er wat bij is, dan gaan we naar de 21 graden. Misschien nog wel een graadje heen, maar dat is afhankelijk van de zinnen misschien. De wind is matig uit het zuidwesten. En dan in de tweede helft van de midden, eerst het pad van de jong, zat het nauwst hier, dan neemt de kans, dan komen er enkele buien aan deze kant op. Dus dan moeten we even in de gaten houden, de loft, dan bloedt het net helemaal droog. En die buien, te meiden, mijn oorkwalling, die daarna volgt.
1: En dan gaan we toe waas die dus.
2: Dan hebben we de waas. Ja. Ja, dan zitten we aan de eerste kant van dat buiengebied. Dan komt de loft vanuit het west, komt de lucht vanuit het westen, naar het westen. En dat betekent wat legere temperaturen. Ik denk een graad of 18 jongetje. Dus dan bloeien we onder de 20 graden. Hebben zinnen. Maar ik wil eens even een bui. En met een matige, ontvrijkrachtige west, noordwesten wind viel het allemaal krek wat oorzaan. Maar fijn, dat is ik bij september. Nou, ja. Nou we dan wat verder joggen. Dan hebben we eigenlijk tongensje en vreet op beide dagen. Ik te krijgen met wat westelijke streming. Dan hebben we zinnen. We hebben ik was op buien en in die streming is ik was een gebied marijnwetter. In combinatie met soms een vrij krachtige zuidwestenwind viel het dan soms wat jestig aan. Maar eerlijk is eerlijk, de zinnige momenten die er binnen me bekoesteren. Dus joh, het morgen warm, vrij warm en daarna dan wordt het koeler en licht wisselvallig.
1: Maar echt koud is het nog net.
2: Nee, zeker net.
1: Nou, dan kunnen we er nog even van genieten.
2: Dat is het.
1: Dank u wel, Sibbele Waaier.
2: Ja, gradien.

0: Rinjes Graten, maar Astau de Bist. Ja, ik een plaatsje uit de jaren 80 dus. Ja, de jennere discotheek De Ringo in Veenkleister die werd omtjoerd aan gebouw met 12 appartementen. Tot de monumentale status van het gebouw hadden tarieringen even door. Hè. Maar de verbouw die kon nou los. En projectleider Johan Schipma die had er nog toen. Ze vertelde aan de collega's van RTV NOF.
1: Azen bij Omroep Friesland.
2: Ja, het plan is had nou dat 12 wenappartementen binnen, huurappartementen, 8 privé, privaat en 4 sociale huur. Het idee is dat het Rijksmonument zat het hier achter steert. Maar dat kreeg al een portie van Johan. Dat komt hier een hele herenveer wordt dat weer hersteld. En achter komt de oude score er al, die is zo slecht. Er komt een nieuwe score en daar komen 8 appartementen in.
3: Vind je dat ingewikkeld om rekening te houden met het monument? Status?
2: Jazeker. We hebben het meisje in dit land zo georganiseerd dat er heel veel partijen binnen, de Rijksdienst, Monumentenfonds, de gemeente, Huizenheim, en die vinden er al een keer wat van. Dus we hebben best wel stappen maken met die partijen, maar we hebben heel steeds heel constructief met die partijen samenwerken, want ja, die werken is net zien, maar die werken maar eens mij om te zien hoe kunnen we daar een mooi plan van meisje. Dus nou, zo eigenlijk.
3: Het plan is er dus nou. Het had al een skoftje geworden, waarom weer dat?
2: Ja, dat komt dus omdat die partijen er al een keer bij belutsen binnen. Ze vinden er al een keer wat van. Ja, en soms maak je een stapje achteruit waan om vooruit te komen. Maar wat ik zei, dat we steeds in een constructieve oer is. Het had ongeveer 4 een heel hier horen. Ja, en het is eigenlijk wel de trol op dit van Rijksmonumenten, beschermd dorpsgezicht, maar die partijen die dus eigenlijk adviseren, zeg maar, de gemeente erbij. Nou, wat ik zei, dat had steeds een goed oer is geweest. Dus waar steeds de stappen, waar mij ze kent, ja, en dan wordt het is het niet.
3: Maar nou, Kim Lars, bleert mij?
2: Ja, hartstikke bleed. Vooral uw eigenaar, uw opdrachtjouwer, die zei, hey, ik ken het echt snel, dus die is wel eens wat gleun. En toen hebben we gezegd, nou, rustig, stap voor stap, we hebben een mooi bouwteam, meesten eromheen, ja, en nou hartstikke bleed. En als door de eegieren zoals, dan komt een Rijksmonument, een nieuwe score, het asfalt gaat aan het voort, er komt een mooi paad, wat het beschermd dorpsgezicht verbindt met het centrale parkeerterrein. Het parkeren komt op het achterheem, tol bewenningheden. Dus dat betekent echt wat voor de troststroom hier in Veenkleister. En komen zwijgen wat wijn betreft. Dus er komt van alles op gang. Dus het is net linnetje de dynamiek. Maar ik in het warm mezelf. En daar ben je hartstikke blij mee.
3: En is er al een idee over wanneer het kleerwijze zal?
2: Ja, we beginnen voor. En dan gaan we langzaam naar achteren. En dan hebben we oral 2 jaar. Dat als we kleer binnen voor. Dan kan daar de eerste huurder zien. Dan gaat de score erbij. En dan gaat we naar achteren. Dus ik best gauw oorlier best ontbouwen.
4: Ja, ik ben Edgar Klaver van bouwkundig adviesbureau Klaver 4. Nee, we zitten hier in Kalmerswijg en we door het bouwkundig advies van projecten.
3: En wat binnen de uitdagingen?
4: Hoe kun je in het monument dat appartement realiseren? Vooral dit monument, dat zijn met de Ringo en de kroeg. En dat is een kantige vorm, dus dat die we vrij makkelijk interdeel, maar die meer voornamelijk om te scoren. Omdat daar, nou, op een gegeven moment hij de kap. Voor jou zie je de hellingen al hier en dat is wel lastig om daar functioneel de ruimte zien te kunnen krijgen. Zeg maar. Dat had wel een grote uitdaging geweest. Ja, daar hebben we wel een puzzel in geweest.
3: Maar dat is nou slagen, begreep ik wel. Ja. Binnen dan nog speciale dingen, wie zijn projecten als dit?
4: Nou, als je een oud gebouw je transformeren naar een nieuw gebouw. Hè? En je probeert wel om alle geluidseisen, ventilatieeisen, RC-waardes, alle verwarming en dat soort dingen. Maar dat moet wel goed gaan. En nou, we gaan nu eigenlijk een nieuwbouwniveau creëert in een oud gebouw eigenlijk. En dus de meesten die hier aankomen, die zullen het ervaren als een nieuw gebouw eigenlijk. En dat is wel heel mooi. En ik wil qua energie en alles is dat wel echt een pluspunt, zeg maar. Ja.
0: Een reportage van Lisa Terkema van RTV NOF. Jo.
1: Azen bij Omroep.
0: Nou, moet ik even goed. Nou, ik denk, ja.
5: Dit is de wieken van de jaren 80.
0: Ja, het is de wieken van de jaren 80. Die zitten centraal bij Omroep Friesland. Net alleen de muziek, maar ik het Nijs. Zowel internationaal, nationaal, als ik het Frieske Nijs. Maar ik het krantenijs, reclamespots en televisietunes. Ja, dit oeren binnen we nou uitkaam bij Njoggetje 82. Om het aantal fietsongemakken weer om te brengen, worden reflectoren op de fiets verplicht stelt. Dan mast ik gewoon die gele reflectoren in de trapers en de reerde reflector. Die steek wel kist achter op de bagagedrager om ongemakkelijk voor te komen. En daar hebben we een fragment van. Die mat ik nog even opdoekelje uit het archief. Had ik die fine ken? Nee, die ben ik nou even kwijt. Nou, ik garandeer jou dat we weer omkomen met het goede fragment. Maar dan doen we eens nog even een plaatsje uit de jaren 80. Dat is ek geen probleem. Dus aanstaande jaren we hoe de fietsreflectoren. Maar eerst nog een plaatsje uit de jaren 80.

0: House of Fun van Madness. Ja, we hier kijkt al even over het Nijs uit de jaren 80, maar dan haal je mooi die fragmenten uit de jaren 80. Die maat is nog heel lost of weer en van dat we zeer dan een keer hebben. Nou, dat gaat dus een beetje mis. Maar we hier dus over de fietsreflectoren. Want om het aantal fietsongemakken weer om te brengen, we reflectoren op de fiets verplicht stelt. In jongetje 82 weer dat. En dan maar stinken die giele reflectoren die de trapers en die reden reflector efter op de bagage dragen. Alle jaren dus om ongemakken toch achterop in het verkeer voor te komen.
1: Wie in het donker gezien wil worden, moet voor licht zorgen. Dat geldt zeker voor fietsers en daarom zijn die van verplicht zich van voren te laten zien en van achteren. Alleen van opzij worden fietsers nog wel eens over het hoofd gezien. En niet altijd loopt dat goed af. Bij de SWOF, dat is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, hebben ze uitgerekend dat er elk jaar tientallen fietsers ernstig gewond raken doordat ze van opzij worden aangereden. Daarom moet er aan die zichtbaarheid van opzij hoog nodig wat gebeuren. Bij de SWOF denken ze aan twee dingen. Reflecterende banden of reflectoren aan de spaken. Die spaakreflectoren vallen het beste op, maar de banden hebben het voordeel dat je duidelijk ziet dat het een fietser is. Welk van de twee manieren gekozen wordt, kan de SWOF niet zoveel schelen. Als er maar gekozen wordt, want het kan per jaar tientallen gewonden schelen.
0: Ja, zo klonk dat dus in jongetje 82. En het weer een goede verbetering, want Jelle die kan het hem nog wel herinneren, dit Nijs feit. Hij zei het, dit weer echt een goede verbetering en het voorkomt een soort ongeluk. Nou, dat liep het mij ook. Dan nou naar het Nijs van nou, want om het theaterseizoen in stilte eerpen en weer aanroende weekend op het binnenplein van de Blokhuis Platte in Ljouwert een speciale jong. In goed 2 uren kwam een grut verskaton artiesten en mini-vaststellingen voorbij. Doel weer om via die kwarte vaststellingen het publiek een indruk te jaan van wat er het komende seizoen in de harmonie te zien en te belimpen is. Nou, uw sociale mediaverslag jouw Gerard Kits, die weer erbij. En hij praatte onder meer mooi Hans Klok, Buddy Vedder en Jet van der Steen.
2: Hans Klok, welkom in Friesland.
3: Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel.
2: En wij hebben natuurlijk iets meegenomen. Iets typisch Fries. Ik weet niet of je van een kleine versnapering houdt.
3: Jazeker. Het is natuurlijk een beetje nooit voor een optreden iets drinken. Maar nu wordt wel het mes op de keel gezet.
2: We hebben een beetje minder ingeschonken.
3: Maar het ruikt wel lekker. Hoe heet het ook alweer?
2: Berenburgje, hè?
3: Berenburger.
2: En?
3: Ja, goed. Vroeger kreeg je dit in de harmonie altijd. Als je dan binnenkwam, stond dat op je kleedkamer. Stonden allemaal van die flesjes Berenburger. Maar dat mag niet meer.
2: Maar gingen ze toen op?
3: Ja, zeker.
2: Buddy, welkom in Friesland.
4: Dankjewel. Heerlijk om hier weer te zijn.
2: Ja, ben je hier vaak te vinden?
4: Ja, ik heb in de harmonie best wel vaak gespeeld. En Leeuwarden is natuurlijk een prachtige plek om een dagje uit. De Passion was in Harlingen natuurlijk. Drachten wel eens gespeeld. Sneek, nou ja. Familie in Bolzwart. Dus ja, we wel eens in Friesland te vinden.
2: Oh, en heb je dan ook al een beetje het Fries onder de knie?
4: Nee, zeker niet. Ja, jouw wordt weet ik dan. Maar voor de rest moet ik gewoon eerlijk bekennen, dat heb ik niet onder de knie.
2: Wat kunnen de mensen verwachten vanavond? Heel klein tipje.
4: Nou, vanavond is het ja voor de eerste keer dat we een lied zingen uit de voorstelling Aan het Blauw van de Hemel op een podium zo groot als dit. Dus dat vind ik best wel spannend. Ook omdat het is een klein liedje. En er is altijd de vraag of een klein liedje gaat werken op een groot podium. Maar we gaan het gewoon doen. En dus vanavond voor het eerst een sneak peek van Aan het Blauw van de Hemel.
2: Goedenavond, Jet.
5: Goedenavond.
2: En dat in Friesland.
5: I love Friesland.
2: Ja? Ja, wat vind je er zo mooi aan?
5: Ik vind het altijd heel leuk om er te zijn. Iedereen is altijd super lief. En ik ben er niet zo vaak. Dus dat maakt het gewoon heel leuk.
2: En heb je ook een beetje een grote fanbase?
5: Ik hoop het.
2: In Friesland?
5: Ik hoop het. Ja, ik speelde vorig jaar bevrijdingsfestival in Leeuwarden. En daar waren toen best wel veel mensen. Dus ik durf te zeggen dat er mensen zijn in Friesland die mij kennen.
2: Nou, sterker nog. Wij hebben al mensen gesproken die speciaal voor jou hier zijn.
5: Echt waar? Ja. Oh, dat vind ik heel lief. Oh, yes.
6: Maar goeie.
2: Nou, Johannes in hoor.
6: Ja, maar gewoon op rekening.
2: Ja?
6: Ja.
2: Wat wie de checklist? Even een paraplu in mij?
6: Ja, even een paraplu in mij. Want ik heb van de media al op een buien aan als jongen. Zo, dat droeg aan hem maar. Dat valt me weer een beetje te zien, hè. Ja. Maar goed, dat is Nederland.
2: Ja, maar de pret net drukken?
6: Nee, natuurlijk niet. Wat toch toe dan? Een paraplu in mij, hoe het op? Maar dat is maar even, ja, dat je daar vanzelf op voert.
2: Wat ben jij nou mee zin om, Fionne?
6: Nou, we zien wat ze dit hier weer te bieden hebben. We hebben al weer verschillende voorstellingen ingepland. En ik hoop dat dit hier voor hetzelfde als vrijwilliger in de harmonie aan de slag. Daar heb ik ontiegelijk volle zin in.
2: En Fionne dan? Iedereen in weer van Justice en die wil ik echt graag zien.
6: Nou, ik weet dat Hans Klok komt. En hij mag me nou wel eens zien letten wat er al hier kan. Want hij bedondert die best. Het beste is.
2: Nou, en wie gaan we allemaal in sprutsen.
6: Dat is allemaal in plan. Hartstikke mooi, joh.
2: Zijn de masterboel net zo bedonder je, hè?
6: Nee.
2: Ik zei, je bent maar goed voorbereid met de poncho's.
7: Ja, klopt.
2: Je mag je me goed inlezen, niet waar?
7: Nee, het is totaal net eigenlijk. Nee.
2: Wijs je hem nou, Fionn, het meest naar u?
5: Jet van de Steen natuurlijk.
2: Jet van de Steen, ja. Oké. Okay. En hoe?
5: Ik ben
7: Jet van de Steen.
2: Ja, en waarom?
7: Ik ben heel erg fan van haar.
2: Ja, en wat is er zo mooi dan?
7: Ik vind haar muziek heel leuk.
2: Ja?
7: Gewoon de stijl die zij had.
2: En gisteren doe ik naar alle optredens?
7: Ik word er volle, maar net naar alle jef.
2: Dan ben je er maar beppen?
8: Ja.
2: En ga je met hem beide een passie voor theater?
9: Ja. Wij gaan heel vaak naar musicals. Ja. Vinden we heel erg leuk.
2: En hoe is dat om mijn liedsdochter, om mijn babes is dat heel te beleven?
9: Heel bijzonder.
2: Ja.
10: Hey, we komen gewoon even om leuk even te kijken.
2: Ja.
10: Gewoon even kijken wat brengt het nieuwe theaterseizoen.
2: Nou en?
10: Er zit wel wat hoop in, moet ik zeggen.
2: Ja?
10: Ja, er zitten wel leuke dingen tussen, ja.
2: En wat dan in specifiek?
10: Dit klonk heel goed.
2: Ja?
10: Ik weet niet wie het is, maar ik heb nog nooit van haar gehoord, maar dat klonk wel goed.
0: Ja, dat is dus mooi aan Sonjoen. Dan kun je eens wat ontdekken wat je nog net kennen.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, dan is het alweer tijd van Goeie Midi. En dat werd Joert presenteren, toch? Diana de Goort, Goeie
11: Dag,
0: Midi.
11: Lars.
0: Wat ga je hem in het programma?
11: Wat vies van mijn training, Joske?
0: Oh, wat vies van mooi is, inderdaad.
11: Ik ben helemaal in die ethisch.
0: Ja.
11: Ja.
0: Hier, dat echt wel, man.
11: Het is net, ja, oorlijk wol.
0: Oh, ja.
11: Ja, dan moest, ja. Of mijn smoor weer?
0: Nee.
11: Oh, jammer. Want we hebben een heel kleerrek, vol mooi ambitie ethisch look.
0: Oh, oké. Okay.
11: Dus de Marshall het alpakken als het was.
0: Nou, leuk.
11: Maar ik doe het in de training, Joske van de Midi. En we hebben het net al in voor de jaren 80. Want ik praat dadelijk mooi een meubelmakker uit Wolvengeer.

0: bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de printer zaten ongeveer 150 reizigers. Die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Hoe het met de vrachtwagenchauffeur en de treinmachinist gaat, is nog niet bekend. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de Straat van Hormuz. Iran heeft fel gereageerd op de weigering van Oostenrijk om visa te verstrekken aan een Iraanse delegatie die daardoor niet kan deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieschap. Iran zegt dat dit gebeurt onder Amerikaanse druk. Een Amerikaanse bron bevestigt dat de VS druk uitoefende om te voorkomen dat topbestuurder Mohammed Eslami zou spreken bij de jaarlijkse bijeenkomst van lidstaten. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen ernstig ziek te zijn. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: omroepzeeland.nl.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag verongelukte bij het Zwitserse Zoesch is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten ongeveer 150 reizigers. Die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog veel werk te verzetten valt. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen dat ze ernstig ziek was. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Ze bood daarvoor later haar excuses aan. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag verongelukte bij het Zwitserse Zoesch is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten ongeveer 150 reizigers. Die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog veel werk te verzetten valt. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen dat ze ernstig ziek was. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Ze bood daarvoor later haar excuses aan. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

ze wie net kleert en zei van potverdikke. We staan hier in ons naakje, man, je laat me toch niet zitten. En ze gie weer verder, ze zei kom

0: je neer.
1: We zijn hier live van Oude Vreulenveld in Wommels. Het is Saphir.
0: We bedarren in de finale.
1: De kruttenfinale.
0: Met 12 vingers in een noot.
1: Een makkie voor die jongens, hè?
0: Maar in een keer in de finale.
1: Dit is Keertse meisken.
0: Roene toch wel wat oos.
1: Ze kennen het examen weer oors.
0: We pakten om en om een woordje.
1: En werden op een soi-sois.
0: Een thriller hong in de loft.
1: En nou in je kweer, jongen,
0: en
1: jongen.
0: En nou een dikke
1: het werd je vier weer een gelijk, soi-gelijk meisken. Het publiek hier om

0: maakt de steen op scherp. Het werd hier moe stil op het veld.
1: Ik werd vongen terug de stilte.
0: Ze met het noodwaan.
1: Mijn maat joeg mij de bal.
0: Stielend zenuwen met de joha.
1: Ik die twee stapjes te bek. Ik dacht, als ik dit even knal.
0: Nou, alles onderhand. Eins kan dit net meer mis. Eén is weest. Daar komt zijn oorlog. Voor, wel 3 meter voor. Hoe is dit mogelijk? Wat een drama hier in Wommels van het zwier favoriete partoer.
1: Ik

Verlinnig is hoid. Die lid op een verlinnig snooi in de midden, jongens, je maat met plakboek nog een roosje. En dan zit er maar op te gooien, hoe goeie en ik wil net wezen in hier. Als die bal net voorwest wie, hè, dan hier de node PC keert. En hiermee wil winnen kind.

handen en mijn haren grijs. Ging allemaal in een flits voorbij. Probeer niet hard te zijn, maar tot mijn spijt kun je niet altijd slapen aan mijn kant. Voelt alsof wij verdrinken in drijfzand.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Spektakel. De grootste, ongedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de

0: vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het lijkt het nou toch echt te gebeuren. Het volslaan vervallen tropische zwembad van het Ameloon gesloopt. Eerst dadelijk alles. Hoe de plan? In Oende Was.
2: Dit is de Jere Wieke bij Omroep Friesland.
3: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
2: De Wieke van de Jern 80.
4: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Die maait ze juist kwast in vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
6: Bouw- of metaalproject?
7: Staal Digitaal!
6: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
9: Staal zagen, boren of lossen. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Onderwijs.
11: My Erik Enema.

0: Jack, een cover van de Noorden jaren 60. John Jett en de Blackhearts. Ja, dat is een I Love Rock'n'Roll.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is zomer, dus nog jou. Een goeie middag. Van harte welkom bij Onderwijs. Van deze man die 14 september 2020. Tot de dag dat VNO-NCW Noord, dat ik jou is. In horen naar Prinses Diamond. Een oproep docht aan het kabinet om net heel iets maar regelverordeningen te komen.
2: Ja, we zijn ze, kom op jongens. Let is nou zien. Wij willen echt voor de lange termijn, als we investeren willen, dan hebben wij een overheid nodig die duidelijk is.
0: Het is zeker daar dat onderzoekers heel gruts binnen op de skrieze pieken die ze gebracht hebben.
3: Maar dan is het natuurlijk hartstikke mooi om te zien dat die vogels ook daadwerkelijk net als een wilde soortgenoot Afrika kunnen bereiken.
0: En het is raar dat ultrarinder Stefan van der Paal bekomt van zijn tocht langs de Friese grens. Al het er een paar keer hangen dat er de handdoek in de ring smieten woord.
4: Nou, ik denk wel 1000 keer. Ik heb zo vaak gedacht, nou, ik wil niet meer.
0: En dat is een man die beweert dus mij onderwijs. Van jou en ontzijzen, mijn muziek, neizen en achtergrond. Dadelijk onder oren. Waarom boeren nog 2 dagen jarie mij, maar dat net per se massaal doorgaan. Eerst dadelijk. Maar eerst, het waar in het kwaad. Sibbele Waaier, een hele goeie meetje.
5: Goeie meetje. Van een beetje ben de periode van zinneskien, maar ik een wolkenviel. Daarbij valt een enkele bui. De temperatuur leidt nog om de 20 rond 21 graden heen. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuiden. Komende nacht een soort wolken en er valt een enkele bui, waarbij de temperatuur net verder zakt dan minimaal 16 zandje graden. Morgen is een afwisseling van zinneskien en wolkenviel. Daarbij neemt in de rind van de meetje en het eerste pad van de jon de buienactiviteit ta. Maar een matige zuidwest de wind rent de temperatuur op naar maximaal 21 en 22 graden. Meer over het waar, over een jaloer.
0: Had het al een groep inwenners en ondernemers van het Ameland Light voor het oude zwembad die Nes nog vaar volgend jaar sloopt voor de volgende december, zodat aanwezig maakt. De groep ziet met name uit inwenners en ondernemers uit Nes en buren en een aantal van de verste baan. Het zwembad ziet al jaren leeg en het pand is helemaal vervallen. Verteurt eerst eens even dan in het Fries. Ik praat erom met Arno Mol, is een van de ondernemers, is nu aan de telefoon. Een goeie middag.
6: Goedemiddag.
0: Ja. Hoe heen je met als eilanders eigenlijk van me kon krijgen? Wat oude zwembad, Tropica Amla, keep je te kennen?
6: Nou, we hebben wat connecties links en rechts. En op een gegeven moment werd duidelijk dat Volkers Wessels wel van het hele project af wilde. En nou, wij hadden al een tijdje de koppen bij elkaar gestoken. En dit leek ons een mooi moment om in te stappen.
0: Ja, want zoals het nou is, is het net best natuurlijk.
6: Het is een verschrikking, echt waar. Het is in en in triest.
0: Ja, want voor mensen die net de regels op Ameland komen, hoe is de situatie daar bij dat zwembad?
6: Nou, het zwembad is omheind met een hek. Het is net tralies. Het is een bal van wat er staat. Het is een ruïne. En ja, af en toe wordt het betreden door jeugd. Het is een onveilige situatie. En ja, in een prachtig gebied staat eigenlijk een ruïne.
0: Ja, ja, en dan is het dus echt heel nodig dat dat gebouw plat is.
6: Ja, het staat al 20 jaar eigenlijk weg te teren. En het wordt tijd dat die opgeruimd wordt.
0: Ja, het is een mooi plakje. Je kent er mooie dingen van. De plan van het bouwbedrijf Volker Wessels, hè, die weet je hem verkocht hebben, hier om daar een hoteldeel te zetten, maar 120 kamers. Maar daar wie nogal wat onvrede oer op het Ameland eigenlijk. Waarom wie dat eigenlijk?
6: Ja, nou, in eerste instantie had de gemeente die had een vergunning verleend. En daar is verweer tegen gekomen van een plaatselijke actiegroep, SOS Ameland. En ja, die hebben gewoon via de Raad van State hebben ze geprobeerd om om die vergunning van de baan te krijgen. Nou, in eerste instantie heeft de voorzieningenrechter in 2025 gezegd van de gemeente heeft goed gehandeld. Alleen ja, dat is de voorzieningenrechter en ja, er loopt nog een bodemprocedure en dat kan nog alle kanten op. En ja, vooral SOS Ameland, die keren zich tegen een groter projectontwikkelaar, omdat het eigenlijk, ja, de eilanders vinden dat grote projectontwikkelaars van de vaste wal het te veel voor het zeggen krijgen. De plannen te groot worden. En daar hebben ze keihard voor gestreden.
0: En dat is, nou, dat liep het slagen te wezen. Volkers Wessel heeft het nou om je hem verkocht, begreep ik.
6: Ja.
0: Wat ben je in plan eigenlijk nou?
6: Nou, het staat nog niet vast omlijnd. Wij willen straks in overleg met de gemeente En wij willen in overleg met de omwonenden, dat hoort natuurlijk ook volgens het strekken van het omgevingsplan, maar wij willen gewoon transparant handelen. En ja, wij willen daar waarschijnlijk recreatiewoningen neerzetten. Hoeveel en in wat voor mate en wat voor grootte, dat is nog helemaal niet, staat nog helemaal niet vast. Dus dat zal in overleg met de gemeente en met de omwonenden zal dat bepaald worden.
0: Ja, maar een hotel wil je er net al zetten, dat lijkt me duidelijk.
6: Nee, dat de plan willen we eigenlijk van de baan. Dus dat zou ook betekenen dat de gemeente kan stoppen met de strijd, de juridische strijd, dat de SOS Ameland kan stoppen met de strijd. En dat moet een hoop rust geven. En ja, net wat ik zeg, wij willen gewoon dat pand willen van de aardbodem hebben. Ja. En het liefst volkomende zomer.
0: Ja. Denk je dat de gemeente Ameland maaiwurkje wil om een vergunning voor de uiteindelijk liedskalige recreatie daar?
6: Ja, nou, het bestemmingsplan zal gewijzigd moeten worden. Maar als ik zo de eerste verhalen hoor en de eerste geluiden omtrent onze plannen, ja, die worden positief ontvangen. En ik hoop dat ze heel breed blijven worden ontvangen. En wij hebben gewoon hele goede hoop dat het ons gaat lukken.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is hoop mij hebben, sowieso. Dat wordt nooit wat.
6: Nee, dat is correct.
0: Hey, hoe zit dat tienspaten nou uit? Wanneer wil je hem wat farmacor krijgen?
6: Nou, de eerste stap is hoe raken we zo snel mogelijk die puppel kwijt daaruit de vleien. Nou, als het aan ons ligt, dan zal dat voor komende zomer worden. Op dit moment is Volker Wessel is nog de eigenaar. Mm-hmm. Die moet de eerste stap doen richting een melding van sloop. Dus dat zal in de loop van deze week of volgende week gaan gebeuren. En dan willen wij het traject van de sloop willen inzetten. En dat willen we eigenlijk naast de aanvraag van het bestemmingsplan of de eerste oriënterende gesprekken van het bestemmingsplan willen we dat doen. Maar we willen eigenlijk wel snel dat pand wat er nu staat, dat gewoon gesloopt wordt.
0: Ja, Tropica Ambla hier dat ooit, hè?
6: Ja, ooit. En later Aqua Plaza. Dus ja, het gebouw staat al jaren. Dat staat vanaf de jaren 80, 90 is dat gemaakt.
0: Ja.
6: Was in de eerste loop van de jaren was het nog wel succesvol. Alleen later is daar een overname geweest. Toen kregen de naam Aqua Plaza. Toen gingen de prijzen omhoog. En ja, toen is het eigenlijk misgegaan en is alles failliet geraakt.
0: Ja.
6: En eigenlijk, de laatste dik 20 jaar gebeurt er niks. En verpaupert het en is het een bouwval.
0: Lid, we hopen dat deze plan vol succesvol wijzen zullen. In het meest ideale scenario, wanneer steen die huskes er dan?
6: Ja, dat is koffiedik kijken. Dat is net hoe snel wij dat bestemmingsplan samen met de gemeente en de omgeving kunnen realiseren. Dus daar durf ik echt geen uitspraak over te doen. Maar dan heb ik gezegd, onze eerste prioriteit is opruimen van wat er nu staat.
0: Ja, dat lijkt me duidelijk. Nou, dat is mooi te volgen in alle eer. Arno Mol van het Ameland, dank je wel. Fijne verhaal.

0: Daar is meer niet zo'n stem. Hier, maar ik zei ze. Joe Cocker, hier is zelfs. Het nummer Unchain My Heart.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Ja, wermt boeren nog 2 dagen jarje maaien. Maar dat net per se massaal doch. Daar praat ik over met uw landbouwman Sjoerd Hofstede in de studio. Goedemiddag. Sjoerd, fijn dat ze verbeest.
2: Ja, goedemiddag.
0: Het is goed, 14 september. En ja, wat door het platteland riet, die het Jutemoor nog kans om de jarrenbakken. Of officieel dan de injecteurs ontwerkt te zijn. En te roeken trouwens op perceel in Gersland. Daarna is het seizoen om jaren uit te rieten in heel Nederland. De boeren hebben het hier daarvoor 2 weken meer de tier kregen. Hè? Waarom is dat eigenlijk?
2: Ja, dat klopt heel en dal. Zo'n een aantal jaren mooie jaren uitrijden op Gersland ont de mooie 31 augustus. Maar dit jaar is het de hitte en daarmee de droege simmer. Die hebben gewoon. En daarmee kwam ik het gas en de groei eigenlijk van het gas stil te lezen. En daarmee ook de mogelijkheid van de wattels om de nutriënten op te nemen. Van het gasplantjes. Oh ja, om de nutriënten, zeg ik maar. Dus ik eigenlijk die jaren die dong. Nou ja, en om die reden stelden de boeren het jarien uit. En de minister die is mooi gingen in het verhaal. En had regelen dat 2 weken langer uitrieden. Mooi. En nou ruint het zo'n de laatste week weer. Nou, groeit het gas dus ik weer. En kreeg het gas hier en daar nog wat jaren.
0: Ja, nou dat is een mooie situatie. Dat het in elk geval sowieso weer ruint natuurlijk voor die boeren. Dus als hier en daar wordt er nog jaren uitrieden. Het is dan net zo dat boeren massaal gebroek maken van deze extra 14 dagen om te jaren en te dongen.
2: Nee, dat klopt inderdaad. He. Van massaal gebroek, daar kist ons net voor spreken. En dat is ons ook wel verklaarbaar. He. De laatste dagen is dat ik al wel een beetje zo, omdat hier en daar een heel prot rond het. Dus dan wolt even net meer om daar goed op te komen. Maar wat vooral wichtig is, en overal spiel het. Ze hebben vaker sprutsen over het verlies van de derogage. En dat betekent dat de boeren minder druwdong op haar loon brengen maaien. Ja, voor de meeste boeren betekent dat wel ongeveer 30% minder als bij gelijkse 3 jaar. Dat is in de laatste 3 jaar stapsgewijs afbouwd. Nou, dat betekent dus eigenlijk dat er over een heel jaar minder stront beschikbaar is om uit te rijden op haar eigen loon. Nou ja, om die reden is het net zo dat er nergens meer jaren wordt gehoord als moeien, maar minder dan dat bij gelijkse west hier altijd een per jaar dit voorkomt weer. Nou ja, de meeste boeren die benutten wat ze bedongen mooien, meest in de maaitijd of de betierde simmer.
0: Oké, okay. Ja, dat de boeren een behind the hoeveelheid jaren of de dong uitrieden maaien over haar land, dat is wel duidelijk. En ik dat alleen nog van maaitijd ont de jesta taagstien is. Nou is het dus 14 dagen, 2 weken langer de tijd. Je kan ik zeggen, dat jouwt haar meer flexibiliteit. En ik begrijp dat een protte boeren daar sowieso van pleit. Hoe zit dat, Kreet?
2: Ja, dat klopt. Het had er met een maatje dat de natuur die lid hem net echt sturen door agendas of datums. Zou ik krekkels zijn, de 2 weken extra dit jaar, die ben jong, omdat een tige droege simmer weer en de groei stil lag. Zullen je dan jaren gaan, ja, dan kan de plant er ons niet mooi en de nutriënten dus ik net. Ja. En die bedar je wel ergens, ja, waar? Nou ja, in het sletswetter of het groenwetter. Dus dat is minder goed voor het milieu en de waterkwaliteit. Nou is de groen weer vochtiger en zit de groei in gas. Nou, dat kennen als ik wel zien, als je zelf een tuin hebt of wat je boeten omrennen. Nou ja, en neemt het gas, plant je de jaren dus weer volle beter op. En dat liet zien, wat ik rek al zei, de natuur die houdt hem net aan dooi als tijd. En daarom is een protte boeren, of de meeste boeren, en lees dat ik net vast in die absolute datums.
0: Nee, dat snap ik. Maar Uriet is eigenlijk ik verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en voor de kwaliteit van het milieu. Je mag toch ergens wat grenzen stellen, lijkt me die partij.
2: Ja, klopt. Hè. Of de mensen, dat kun je heel goed redeneren. En ze redeneren de oerheid ook en ze handelt de oerheid ook. En dat is wat we nemen middelensturing. De oerheid stelt een regel en controleert dat de boer die regel net oertredet. Nou, een protte boeren zitten al langer. En daar wordt nou ook hut aan werken om daar echt praktiek en wetjouwing van te maken. Je maakt net op het middel, dus de regel als een vaste datum, controleren. Maar op het doel. Nou, en bij jarre uitrieden, tong uitrieden, is het he, net meer als het tastje en de nutriënten uitspelen litten naar groen en oppervlakte water. Nou, als je dat doel helly, dan doe je het goed als goed genoeg. Nou, ongeacht als je de laatste jaren nou uitrieden op bijgelijkse 28 augustus of op 10 september.
0: Oké, okay, nou, dat is wel interessant. Dat zullen de komende jaren vaker jaren hoe de boeren eventueel meer flexibiliteit krijgen om echt op dat doel sturen te kennen. Even waarom naar de praktiek, Sjoerd, van Jude Dai. Boeren die maaien minder dong op haar eigen land uitrieden. Die derogage in er aan, die is aanbouwd. Maar als ze een lieke volle kei hebben, is ik lieke volle dong. Wat doe je ermee?
2: Ja, dat klopt ook. En volle meer dong wordt dus afzetten naar oorplakken bij geliks naar ikkerbouwers. Maar dat is meest in de maaitijd. De ikkerbouwer die kan het dan ik futten dadelijk broeken om vast op het bouwloon te brengen als er een eigen waaks inkomt op het loon. Hè? Maar voor de wet mooi dat op bouwloon nou, op dit moment ook niet, net. En dat mooi zelfs nog maar volle kwartere periode in het jaar. Hè? Tussen 6 maart en 31 juli. Nou, en dat had ik te maken met de kans op uitspilling. Dat wil men minimaliseren. Hè? Bouwloon is daar nog gevoeliger voor dan gasloon. Want gas, dat kan als boppengemiddeld het soort nutriënten opnemen en vast
0: worden. Ja, van de jaren en van de dong dus. Wat heb je trouwens nog wel voorstellen kennen? Willen boeren nou in september nog wel haar dong uitrieden? Want als het gas dan op een hut groeit, ja, dan maak ik wel meren. En juist wil nog wel eens wie het wezen.
2: Nee, klopt. Hè? Als je een aantal boeren proberen daarom ook bewust haar eigen dong. Om de reden die Stoijs kent. Dus vooral in het varieren en betieden simmer te benutten. Maar er is wel een reden waarom nou ik nog een protte toch graag nog wel wat uitrieden. Net alleen nog omdat ze misschien in de jest ook nog wel een knappe sneegas winnen kunnen. En kwalitatief ook. Maar vooral ook omdat die dong die nou net uitrieden wordt. Ooit opteld wordt bij al die dong die in die strontkelder. Of oorlogsopslag opslaan worden.
0: Dat is het mooi.
2: Ja, en als je dan een lange winter hebt, en dan moet je wel zo'n of 8 maanden opslag hebben, en dat het net elke nien. En om dat de wol bij te krijgen, dat kost ik nogal wat.
0: Ja.
2: Dus daarom denk ik een heel aantal van. Goh, ik heb nog 2 dagen.
0: Ja.
2: Dus je kunt hier en daar misschien nog wel roeken.
0: Roeken, dat is een ding dat zeker is. Nou, we roeken zeker wel even dat die boeren weer aan het dongje binnen. Maar er kiet dus een hele verhaal school achter. Waarom de boeren op het moment die dong uitrieden? Nou, we hebben wat leerd. We hebben wat zicht erop liggen, Sjoerd, dank u wel. En een gekke versje, ja, dat meestal zien we er al uit hier.

0: Rode Vries.
1: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
0: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
1: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
0: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
1: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op halve meter afstand.
0: Hij had een podcast maken.
1: De Herman Brood tapes.
2: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.
3: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
4: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
3: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
4: De olifanten van Botswana, NRV.
3: Of luipaarden in Sri Lanka.
4: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Boedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is half vier, het kwekwest eigenlijk. Het is tijd voor het laatste nieuws uit Friesland. Maar Lars Leeuw, Lars, goeiemiddag.
11: Goeiemiddag. In een leegstaand winkelcentrum aan de Antillenweg in Ljouwert is brand uitbrutsen. De brandwacht had opskaald naar grutte brand. Er werd bezocht om de brand nou van binnen uit te maken. En ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een botsing tussen treien fietsers op het Europaplein in Ljouwert is een vrouw verwoen rekken. De oren twee fietsers binnen naar de botsing uitnaait. Squalband is keert de vrouw te helpen. Het slachtoffer is mooi hollen en skonkletsel oerbrocht naar het ziekenhuis. Om de Bilgaat-passage in Ljouwert is een politieauto vernield met een baksteen. De politie die weer daarvoor een melding van stellerij en had daarvoor een 66-jarige Ljouwerter aanhouden. Doet de politie dwaande weer met die aanhouding, had boetendoor een orenman meerdere keren een baksteentje in de achterruit van de politie wou smitten. Daarbij is een gat in het ruit ontstaan. De man van 38 jaar, zonder vast wen of verblijfplak, is aanhouden. Ja, en neem liever voor eerst geen doek in de Eeltje Markt bij Reense Magist, want voor het zwemplak daar hield een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. Als mensen een dorstend wetter ingeren, dan is er kans op hoedirritatie en magen- en termklachten. Bij de Eeltje Markt binnen waskogingsborden pleert om beziekers op de situatie te wijzen. Ook bij de Oude Geest de Brekken, bij de Slettermaar, bij de Balk, de Snitsermaar en bij een wat woorden hield op dit stuit een negatief zwemadvies vanwege een minder wetterkwaliteit of blauwalg.
10: Het is eigenlijk wel lekker warm om even een doek te nemen.
11: Ja, en morgen ook nog leuk.
10: Ik weet het net, maar dat zullen Sibluus dadelijk ongetwijfeld vertellen. Ja, want het is deze niet om 17 jaar hoe dat komt, maar het waar. Sibbele Waaier, een hele goeie middje.
12: Een hele goeie middje.
10: Ik zal die microfoon even niet opzetten. Een hele goeie middje.
12: Goeie middje.
10: Ja, nou, we kijken al eventjes hoe het waar, het zwemwaar, dat blauwalen en oren, hygiënische omstandigheden, die zwaar ik hiervoor, dat bepaalde plakken net zwemburen ken. Het verjoert eigenlijk een prachtige zwemmedaai.
12: Zeker. En wat begon de daai vanmorgen prachtig. Met deze rest, temperaturen van zo'n 8 graden. Prachtig.
10: Ja.
12: Toen ik je Joert heen ridde. Zinnen, hege bewolking. Een feestje.
10: Ja.
12: Er ben op gewoon plakken. Maar dat Mike, ja, stelt niks voor. Er is toch een enkel buikenval. Maar dat is. Er zit nou ook nog een peer. Maar die verpieteren als ze dichterbij komen. Dus daar verwacht ik net zo volle van. Dus na die koude nacht, frisse nacht, rond de temperaturen van mij op. Ik kwam een fantastisch waarnemster. 21 treien, in Starum 20-5. Nou, wellicht is het ook lekker even zwommen aan het strandje der. Ljouwert 21-8, Isbrechtum 21-4. En de waarnemer uit Jereveen, die zei de bolk in hem ta. Misschien weer dat die enkele bui, en dan weer 23 graden. Nou, Jon, en vannacht is het rustig, kalm waar. We kennen eigenlijk spreken van een noffelijke jong, noffelijke temperatuur. De kans op een bui is er, maar het zal net gruskalig wijzen. En wat dan opvalt de komende nacht, het wordt net kouder dan zegt je een zontje graden. En vanmorgen weer zo'n 8.
10: Ja.
12: Dat is toch wel even een jasje uit. Of een, ja, jasje uit eigenlijk.
10: Ja, een tegen minder.
12: Ja, tegen minder. Ja, ja.
10: Dus het is een zachte nacht, kan je zeggen. Hoe lukt het manier dan?
12: Ja, manier dan. We vinden u in die warme lucht. Het is eigenlijk wat super, wat tropisch-achtig. Het is wat vochtig. Er is denk ik morgen wat minder zin als jood. Maar ja, 21, 22 graden. En als de zin heel goed is in best, dat wie weet. Pakken er nog een graadje bij. Maar fijn, morgen is er wel meer bewolking. Daarbij is de wind matig uit het zuidwesten. En dan is het wachten op een storing met buien. Die komt in de tweede helft van de midden, eerste pad van de Jonoor. En die jouwen dan enkele buien. Mogelijk maar een klap tonger. Ik zeg ook nog bij beelden dat morgen te morgen ik enkel een spatje vallen kan in die vochtige atmosfeer. Maar in wezen is het morgen de rustige buienkans. Tweede helft van de midden, eerste pad van de jong. En dat is dan eigenlijk de inleiding naar je wat een cooler waartype.
10: Oké, de temperatuur begint onder.
12: Ja, op Waasje dan zitten we aan de eerste kant van het buiensysteem. Dan hebben we te maken met een west- en noordwestelijke wind. Maar een lucht ongeveer van de Noordzee. En dat betekent wat koeler waar. En temperaturen die dan ongeveer zo'n 18, 19 graden binnen. En al die combinatie matig en vrij krachtige west-noordwesten wind. Viel dat toch wat oorzaam.
10: Ja.
12: Maar kleer, ik geniet je van die zinnige momenten die er zeker binnen.
10: Ja, die zinnige hadden we er wel wat tijdens.
12: Ja, ja. Nou, en op Tongens en Vreet hebben we eigenlijk hetzelfde. We hebben te krijgen met wat westelijke streming. In die streming de loeken buiengebieden. Maar ik was een gebied met gewoon rijwetter. Maar het was zo, ik neem het wisselvallig, maar het is echt net zo dat de temperaturen en het is allemaal wien en wetter. Nee, het is onvaardbaar september waar. En ja, wij joot en morgen dan uiteindelijk de mooiste en warmste dagen van deze week te pakken.
10: Maar de rest is nog net echt in oordacht.
12: Nee, nee, ik zou nog geen stwarmdepressies opdommen.
10: Oké, dan gaan we zeggen.
12: Nog vlugger, Jon.

0: Verske uit het archief van Omroep Friesland. Het is Harry Zandstra. Maar een ja, fantastisch nummer. Lan van Peersens Motorgat is dit. Ik laat er ook een stel echte muzikanten. Een horopname hier ooit maken bij Radio Friesland. Harry Zandstra, hier is hij.
1: Jocht is krom is krom. En een wiel gaat nooit een palm.

0: Ja, Fischer, wat vroeger bij Radio Friesland, onder Friesland heel vaak, Jern Wier, Harry Zandstra, hij zong het loon van Peerses Mottergat. Ja, deze week is het in de jaren 80 centraal bij Omroep Friesland, een hele week lang, net alleen de muziek. Maar ik het Nijs, zowel internationaal, nationaal als Friesk Nijs. Ik reclamespots trouwens, televisietunes en kranten Nijs. En in de Ljouwte kranten van 14 september, jochtje 84, zie je het volgende berucht van Lezen terug Tieter Seijers.
1: Soms komt in de kranten van doel verhalen zien dat het eerst omlaat je mast. En dan denkst dit koer toch zijn net. Maar in jongetje 84 werd in Oudehold Peer de gewoonste zaak van de wereld. De gemeentelijke reinigingsdienst hier daar een vaste taak op de agenda. Net één, maar twee keer in het jaar moesten zijn boeren pleetske helemaal uitreden. De politie neemt het zelfs een jaarlijks weeromkomende operatie. In het huis ben een oudere man met twee zwanen. Een van die zwanen hier een bijzondere hobby. Hij sammelde jiskepoeden uit het dorp, scoorde ze iepen, sorteerde alles en bewaarde het in en om het huis heen. Van oude kleren ont koffiefilters en van papier ont oorafval. Alles kreeg een plakje. Maar ik is wel betinken wat er gebeurde. De stjonkerij waard heel iets slimmer. Ratten vielden haar de poer bestus. En de boerlie ziet maar de hand niet hier. Sociale instanties konden de situatie net oplossen. Dus moest de gemeente ingriepen. En dat weer net een makkelijk putje. Als de reinigingswijnen het dorp inrieden, wist elke nien, daar gaan ze weer. In 10 minuten lag het geruste pad van de jiskepoeten alweer in de wijn. De politie werd er ook altijd bij, want de man werd er absoluut net maar eens. Vaak werd er eerst meenam naar het politiebureau, zodat de meiwerkers veilig aan werk aan konden. En het meest bijzondere, na een skof begon het gewoon weer van voren naar voren. Het is een verhaal dat Stuart de Dij die haast net meer voorstellen kist.
2: De stem van Doe. Ja.
0: Mooie bruggen, uit de jaren 80. Op Vandelen, terug in de redactie. De hele week bezit hier een krantenbruggen uit de jaren 80. En deed ik een quiz bij, natuurlijk. En dat doe ik graag. Is er een stem van een bekende persoon uit die periode? En aan die is het eigenlijk de vraag. Kom maar een antwoord op de vraag. Waar is hier? Waar is hier?
2: De stem van Doe.
3: Bedankt. En we zullen het nooit vergeten.
0: Ah, die wie net heel erg moeilijk. Er valt ik wel wat te winnen natuurlijk. De kerst een heel pakket. Sokken, Pac-Man sokken. We hebben een retro Omroep Friesland, Radio Friesland, Omroep Friesland t-shirt. En zo'n zwaaihandje. Ik vind het als de televisie nog zo, ja, dan kerst even Shen. Dit is een zwaaihandje. De kerst in de auto plakken of net, wol. Ja, wol. Ik heb trouwens ook even een huisje voor. Ik meer inderdaad dat zijn collega ik af. Want dat wie op een gegeven moment wie dat verbinden in de auto's aan zwaaihandsie. Dat is net het geval. Ik heb even een huisje doen. Juridisch is het tastier, maar dan is het bijvoorbeeld achterjocht, achterruut plakken. Net het voorruut, want dan kerst net woord Shannon. Ik heb het op de zijkant, maar op de achterkant maar het wel. En maar zo'n pakket maakt het natuurlijk volledig de blitzers. Kom maar op, maar dien antwoord op de vraag. Is het zeker nog een keer litten? Ja, ik liet hem gewoon nog een keer. Deze. Waar jij is hier?
2: De stem van Doe.
3: Bedankt. En we zullen nooit vergeten.
0: Nils Ice, 20. Voor jou en Jochen. Roep de F van Omroep Friesland. En Maatje kans op zo'n Omroep Friesland pakket. Dat was natuurlijk, hè. Nou ja, ik ben heel benijd als het maar komt. En Oeren, ja, Loerke, dan vertel ik wat. Hier al echt de jaren weer. Ik heb de jaren 80. Nou, hij leeft er al langer meer. Maar hij zong ook wel een versjes. Onder oren dit noemen. Robert Long. Iedereen doet het. Hier in de week van 84 bij Omroep Friesland, Radio Friesland.

0: Robert Longyears en iedereen doet het. Ja, we zijn dus allemaal de jaren 80, alles uit de jaren 80. En dit horen komen we ik bij een televisieprogramma uit Njontjen, of in Njontjen 80. Want jullie om 14 september Njontjen 80, om 1 minuut verzonnen is Avro's top op het Twadde Net Tussen. Het muziekprogramma bestaat eigenlijk al zo'n Njontjen 60. Is oudsjoen van het Britse Top of the Pops. Presentator van de eerste oren en eigenlijk de bekende man van Avro's top op is Advisser vanzelfs. De artiesten die het optreden, die playbacken aan ons. Dat is vaak ik wel te zien trouwens. Als de internationale artiesten dan onverwachts net komen kennen, of net een filmpje sjoeren, een clip sjoeren, dan sjoert dat ballet van Penny de Jager doen zien op de muziek. Ja, en hoe klonk dan Avro's top op? Nou, zo.
1: Zo begon het, die 22 september 1970. De eerste aflevering van... Een muziekprogramma waarbij kijkers via briefkaarten konden doorgeven welke optredens ze wilden zien.
2: Kijk naar de hits in beeld bij... Met Ad Visser.
3: Goedenavond allemaal, daar ben ik weer met een wekelijkse aflevering van het hitgebeuren.
0: Ja, zo klonk dat inderdaad op top. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie het er altijd plat voor top op. Werd het natuurlijk allier. Eigenlijk elke man die plat voor zit, is Omroep Friesland sowieso elke dag. Televisie, hazes, om vier woorden.
4: Omroep Friesland.
5: Televisietip.
0: Friesland Joerd, maar het Frieske Nijs, daarin. Dan het Waarbrecht, maar Sibbele Waaier. En dan is het, nou, dit is dus Cezar. Nee, ik weet precies hoe let.
2: Ja, toch? Daarin, hoor, Jel corrigeer wachten, niet toch?
0: Jel wachten, is het tijd voor de sportcast.
2: Zeker.
0: Maar twee technische man van de betalen voetbalorganisaties in Friesland.
2: Zeker, ja. En zij zijn verantwoordelijk voor het technisch beleid. Ja. En we hebben natuurlijk een roerige transferperiode achter de rug. En dus is het heeg tiert om de beide heren eens eventjes om tafel uit te noegen in de sportcast. Lars Lamboy, de technisch manager van Cambuur. En ik, Johan Hansma, de technisch manager van SCRVN.
0: Ja.
2: Gebroedelijk, genoemekoor. Ja. In je tafel.
0: Ja, de derby wordt het nog even, dus dat kennen we nog.
2: Ja, precies. Dat is pas in december.
0: Ja, precies.
2: Dat is pas december.
0: Ja.
2: Hey, 6 december, Kutuur het Olven.
0: 6 december, Kutuur het Olven. Is dat, dat is een snij, hè?
2: Dat is een snij.
0: Ja, ik weet dat inderdaad. Even waarom zijn we op het oude ronde, want wie kan, want Cambuur heeft natuurlijk eindelijk eens een goede zaken hier.
2: Ja, het wie een feest.
0: Nou.
2: Ja, het wie echt een feest in het Cambuurstadion, want het wie, ja, het bestaat jouw bonuspunten, want waar hier je op rekenen, want dit is NEC. Ik bedoel, die maat de komend, deze week, tongetje, maat ze van de Europa League, maar ze voetballen in Juventus. Dat is wel even een orenkoek. Aan de andere kant, ja, ze verliezen nou met 3-0 van Cambuur. Ze hebben ook al verlend van NEC. Nee, dat is fout. Ze hebben ook al verlend van Telstar. En ze hebben mijn moeite in de allerlaatste minuut nog leekspieletje in Excelsior. Dus sa crescendo giet het er al hier net in Nijmegen. Maar goed, dat jouwt helemaal niks. En dat de trainer Dick Schreuder zei, dit wie de allerslechtste wedstrijd die ik ooit gekozen heb in mijn hele leven. Oeh. Dat jouwt al hier helemaal niks. Cambuur heeft gewoon 3 prachtige punten.
0: Ja.
2: Verchinnen wie een geweldige sfeer in het stadion. En nou ja, had je nou zijn of jouw punten, ze maakten komend weekend maakten ze uit naar ADO.
0: Ja.
2: Nou, dat is een promovendus, de mede-promovendus. Die had nog maar 1 punt. Stel je voor, je wint het.
0: Het moet kennen.
2: Dan heb je zo niet zo'n, had je een geweldige start.
0: Ja, wat zei Lars Lamboy daar, hoor, die wedstrijd van komend weekend in ADO?
2: Nou, nee, daar hebben we het
0: helemaal niet aan natuurlijk.
2: Hey,
0: ik stel wel eens vragen die het net stelt weer in de sportcast.
2: Nee.
0: Maar eens een keer. Hey, en wat hier Johan Hansma te melden?
2: Johan Hansma heeft natuurlijk, dat is echt wel leuk, want ze hebben natuurlijk best wel een soort raakvlakken. Ze doggen, nou, ze hebben hetzelfde werk. Ze zitten soms echt wel eens achter dezelfde spieler aan, jouw ze ekta. En bij Heerenveen gaat het vooral over al die spielers die het in de interesse stien van oren clubs. Maar ja, Johan Hansma woest ze net geerlitten. En daar voor miljoenenbedragen binnenwegeren. Ik trouwens, is echt een primeur. Ik nog een miljoenenbedrag voor een speler van Cambuur. Het is uiteindelijk net trokken.
0: Oh ja.
2: Maar ja, de wie echt een club uit de woestijn, uit de zandbak. Ja, die hier een miljoenenbedrag oer van een speler van Cambuur.
0: Welke spelen we dan?
2: Ja, dat maak je naar de sportkast.
0: Oh, dat maak je naar de sportkast, ja.
2: En de wie een ekke, want er zijn meerdere spelers van Heerenveen die het in de interesse stien. Brouwde koe naar Frankrijk. Trenskov koe naar Frankrijk. Die Maas Willemsen koe naar Duitsland, Wolfsburg. Maar Allier, nee op het request. Ze kregen, Johan Hansma woede niks van witte. En die zei lekker van, ja, je maakt altijd die oorwaging, maatje. Van, ja, dat is misschien wel leuk, het miljoenenbedrag,
0: ja.
2: Maar... Ja, wat voor alternatief heb ik? Wat voor spelen kan ik daar weer omheen hellen? En er bloot ik altijd wat onder strijkstak in je. Hè? Want die maakt wat over je en die maakt wat over je. En een orenclub en een manager.
0: Wat is het financieel onttrekkelijk voor een club om een speler van goed geld te verkeerpien?
2: Wat financieel onttrekkelijk is?
0: Ja, dat is voor een club toch wel onttrekkelijk.
2: Jawel, maar de bloot een heel soort yield hingen om die strijkstok. Ja, dus dan bieden ze misschien 4 miljoen. Maar wat hoor je er net al aan oer? Ja. 12 miljoen. Nou, Fima werd in de eindfase van een transferperiode een jongen die het lieke goed is, want oors maar je me net verkeepje. Nee. Of in elk geval mijn potentie, voor 12 miljoen. Ja, die ben natuurlijk best wel lastig te vinden.
0: Onder eind van zijn transferperiode is alleen nog maar winkeldochters. Nemen ze dat aan leuk, hè? Onverkoopbare projecten.
2: Oh, kijk. Ik leer je echt van alles in dit programma. Ik maak je vaker naar luisteren in dit programma.
0: Sowieso heel verstandig, ja.
2: Maar goed, ik heb ook nog wat... Ja, want jij vreegt mij altijd, monteer even wat uit van het programma.
0: Ja, vind ik leuk.
2: En heb ik nou ook weer die in. En dan kom ik vaak bij de stellingen, uiteraard. En dan moeten ze altijd kwart op antwoordje en een keer met de letter altijd op Weverom komen. En je mat er op antwoordje en dan kunnen we de letter altijd weer op Weverom komen. En de eerste is voor jou aan. Dit Jereveen is beter als verliezen hier.
4: Moet blijken.
2: Ja, is dat een voorzichtige ja?
4: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Andor, het is pittig voor Jamal Amova, maar Mathieu Maartens is de nije onvierde van Cambuur. Moet blijken.
5: Goeie. Ja, daar ging ik net hoor, maar ik denk dat op termijn Maartens de banen krijgt, ja.
2: Ja, oké. Okay. Nou ja, we vregen het ook om die, hè. Roelof, Robin Veldman moet vertrouwen horen in Dylan Vente.
6: Zeker.
2: Ja. Lars, ik vind het jammer hoe het roen is met Mark Diemers.
7: Daar stond ik niet helemaal in.
2: Ik vind het jammer hoe het gelopen is met Mark.
7: Oh ja, zeker.
2: Ja. Onnota alia ja. Andor, als Cambuur zou voetballen als Chin NEC, dan ben ze bij de winter al veilig.
5: Nou, iemand de eerste bij zit. Nee.
2: Nee, nee. Roelof, het is een blunder van Johan Hansma dat hij Joris van Overheem weer liet net.
6: Ja, natuurlijk.
2: Ja.
7: Ik heb hem niet laten gaan, hè.
2: Dan even voor Johan. Marcos Linde wordt alleen nog maar meer wurg.
4: Ja.
2: Ja. En de laatste is dan van Lars. Ilias Hamas kan uitgroeien naar een sensatie.
4: Zeker.
2: Zeker. Zo.
0: Nou, ik twijfel mogelijk.
2: Nee, en die heeft twee keer gescoord, hè? Ilias Hamas. Ja. Hij is die trouwens ook in het Franse overtal van de wieken. Dat is dan wereldwijd. Dat is die Ilias Hamas op de linkerflank. Tegen mij Kylian Mbappé. Zo. Al die Franse spelers. Dat is van L'Equipe. Ja. Nee, dat is geen winkeldochter.
0: En die zie ik in de belangstelling van een club die het uit de samen maken of net?
2: Wie? Ilias Hamas? Ja. Nee. Oh, dat is een oude speler. Hamas is dissocieer met Oerkaam. En dat is dus een van die nieuwe spelers die het ophellen is. Toch Lars Lamboy. Maar goed, wat ik zeer interessant is natuurlijk van ja, hoe shot Lars Lamboy nou weer vrom op die hele soap rondom Mark Diemers. Nou, wat denk je, Ron? Want Mark Diemers, ja, die is zo, het voor mij viel het een beetje als een hele eenvoudige optelsom. Cambuur had verlet van ondervinding. En een jongen die het verschil maatje kan. En in Zuiderburen, notabene, in Ljouwert, is een kind van de club en die heeft geen club.
0: Die zit een beetje op een bank, misschien
2: zit op een bank, draaien. Precies, een beetje met, en dat is Mark Diemers. Ja. Dus ja, ik zou zeggen...
0: Haal hem.
2: Zo ingewikkeld is het al hier net. Maar goed, dat is dus net slagen. Ja. En heel duidelijk, ze bent altijd wat... Nou ja, het is net helemaal duidelijk.
0: Maar het botert net tussen Lamboy en Diemers. Nee. Is dat...
2: Lamboy zei het nou, het is net persoonlijk, maar op een gegeven moment, ja, we hebben hem een aanbieding die in. Daar is hij net mee akkoord ging. Dat voel hij net. Ja, en dan is het boek dicht. Dan gaan wij echt verder.
0: Ja.
2: En dan moet je echt zien, wat past er nog in dit overtal? En in dit overtal past Mark Diemers net.
0: Nee. Er zijn keuzes die het makkelijker willen maken. Alles wordt bepraat in de podcast.
2: Alles.
0: En nog volle meer eigenlijk.
2: En nog volle meer. Ja. Vooral ik hoor, wat wie het? Winkeldochters.
0: Winkeldochters, ja. Onthoud die term.
2: Ja, winkeldochters. Die blijven lezen, toch? Als allerlaatste.
0: Als allerlaatste, ja. Dankjewel, Arjen. Jou wachten dus. De podcast bij Onder Friesland. Ik op het bekende podium. Alleen die microfoon heb ik al uitzetten. Het bloos aan de gang. Ik ging nooit meer een plaat draaien. U 84, die leuk.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: De Frieske vlogger docht vrijwilligerswerk.
3: En wel een begin alleen hoor.
2: Ah, een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het waar.
4: Minskip, zeggen ze in Friesland toch?
5: Ja, wat zeiden ze hier dan?
4: Ja, nou, Minskip.
6: Geweldig.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
11: Appetito.
10: Appetito.
12: Hey, Remo!
13: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit

0: werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon, het wordt warmer dan vandaag, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Eerlehuizen is het eerste dorp in Nederland dat in Elze streepte in het die je helpen kan. Wat om een ramp vaardocht. Wat voor ramp dan ik? Zwaan zonder hoen, hè, maar wie zelf redden kennen. Nou, als dat net kent, dan moest een Eerlehuizen wezen. Want daar wenny in elke streepte wennen er iemand die je helpen kan. Hoe dat zit, dat is dadelijk hier in Oedewars.
2: De Jere Wieken bij Omroep Friesland.
3: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
2: De Wieken van de Jaren 80.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
4: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Onderwijs.
7: My Erik Enema.

0: brede muziek. De Amerikaanse band Toto. Hier is de nummer Rosanna.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is 8 en een hele minuut. Oer 4 van Wolken bij de Twaaroeren van Onderwijs. Van deze man die 14 september. Tijdens de dag dat een groep Amelanders het zwembad bij Nes, Oernemersil en uiteindelijk slopen wil.
2: Wij willen gewoon dat dat pand willen we van de aardbodem hebben. Het liefst voorkomende zomer.
0: Tijdens de dag dat er het werken wordt om de oude discotheek De Ringo in Vinkleerstra. Want daar komen appartementen in.
3: Als we klaar binnen voor, dan kan daar de eerste huurder zien. Dan gaat de score erbij. En dan gaat men achter en taal. Dus ik ben gauw oorlier best moet bouwen.
0: En het is daar dat we melden dat boeren nog 2 dagen jarium maaien, maar dat net altijd door.
4: Nou ja, de meeste boeren die benutten wat ze bedongen maaien, meest in de maaitijd of de betierde simmer.
0: En dat is Jort Hof Stevens, landbouwjournalist, in het vorige horen van deze aflevering van Onderwijs. En op deze rij hebben we er dus nog, ons huishoor, mijn onderwijs. Dadelijk onder oren, een noordelijk lobbykantoor in Den Haag. Het is Jort Hiepne. Maar eerst waren in het kwart, maar Sibbele Waaier en Goeiemietje.
5: Goeiemietje, van de midden binnen de periode van zinneskien, maar ik een wolkenviel. Daarbij valt een enkele bui. De temperatuur leidt nog om de 20 rond 21 graden heen. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuiden. Komende nacht een soort wolken en er valt een enkele bui, waarbij de temperatuur net verder zakt dan minimaal 16 graden. Morgen is een afwisseling van zinneskien en wolkenviel. Daarbij neemt in de rind van de midden en het eerste pad van de jon de buienactiviteit ta. Maar een matige zuidwestenwind rent de temperatuur op naar maximaal 21 en 22 graden. Meer over het waar, over een jaar horen.
0: Dank u wel, Sibbele. Nou, nog even omkomen op het antwoord van het fragment uit 84. Daar wint vorige oren afspelen. De wie nevens mij, ik zou even hier eens horen. De wie net hier niet het verkeerd hier nevens mij, hè? Nee, de wie net hier niet het verkeerd hier. Het antwoord wie ik net tevreden kreeg gewikkeld, wie inderdaad Rinus Michels, de bondscoach van het Nederlands elftal natuurlijk in die tijd. En na dat fantastische succes, wie 88, denk ik, hè? Wie hespers hij deze tankwurden uit. Nou, Lokweens kon Melle Hilkema uit Handomhuizen. Hij wie de raad bij en hij krijgt het Omroep Friesland retro pakket taastjoerd. Morgen een eigen quiz en eigen kansen. Ja, dan nog heel wat oors. Bij een ramp moeten u zelfs de eerste 2 zanden horen redden kennen. Maar de maatschip kwam in het kabinet, als Koffelien, in de campagne Denk Vooruit. Helpt sinds dan kennen in geval van rampen de eerste 3 dagen net hoe het takkeliek was. En daarom moeten we middels het neetpakket, dat we natuurlijk al in de hoogte hebben, vaar u zelfs zwaarigie. Maar net elke niet kent dat. Meestal heeft hele leeftijd begliks. Of meestal maar een fysieke behind of een oorbehinding. Die hebben echt wel help nodig. Nou, de burgerreserve liet meestal op die help bieren kennen. Tribune is dat in elke stad is aan burgerreservisten wennet. En dat is best een hege drompel, liek het mij. Nou, Eelhuizen is erin slagen. Die had de eer het eerste plak in Nederland te wezen dat die dekking had. Een burgerreservist in elke stad. Misschien ik net zo dreig, het is maar iets te waard natuurlijk. 4 steden toch, maar het is een begin. Bijvoorbeeld dat artikel handelt dat de directeur van die organisatie burgerreserve in Eelhuizen zelfs wennet. Dat is Ralf van Vechten en hij is nu aan de telefoon. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, het afgelopen weekend hebben de burgerreservisten hun laatste training gehad. Wat hebben ze daar geleerd?
6: Heel veel. Vooral heel veel over zichzelf. Over hoe je reageert op stressvolle en vrij extreme situaties. Maar ook hele praktische dingen als levensreddend handelen. Kaart en kompas lezen. Het gebruik van de AED. Dat soort dingen.
0: Ja, zij moeten dus voorbereid zijn op rampen. Ja, van welke aard dan ook. Want het kan een overstroming zijn. Maar het kan ook een hybride oorlogsdaad zijn. Van een buitenlandse mogendheid.
6: Ja, uiteindelijk kan de oorzaak van alles zijn. Hè. Dat kan inderdaad een overstroming zijn of een oorlogsdaad. Maar het resultaat is vrijwel altijd hetzelfde. Dat mensen zonder water komen te zitten, zonder stroom of ontheemd raken. En dat zijn eigenlijk de uitkomsten van ongeveer alle scenario's. En dat is waar we dus burgerreservisten op voorbereiden. Van hoe kan je dan jezelf in veiligheid brengen. Maar belangrijker nog, hoe kun je met elkaar ook je omgeving veilig houden, over veiligheid brengen.
0: Ja, die 5 die nu in Eelhuizen paraat zijn. Zijn dat mensen met een militaire achtergrond of een hulpverleningsachtergrond?
6: Nee, helemaal niet. Dat is ook het doel van de burgerreserve, juist om gewone inwoners te activeren om naast het hebben van een noodpakket ook jezelf op te laten leiden. Zodat je met deze vaardigheden je omgeving van dienst kan zijn. Dus liever geen mensen met een militaire achtergrond, want die zijn al getraind. Of mensen met een hulpverleningsachtergrond, want die zijn al getraind. Maar gewone inwoners die leren om te blijven functioneren onder ongewone omstandigheden. Ja, dat is het idee.
0: Dan moet je dus in ieder geval als inwoner van Elahuizen wel weten wie die vijf in het dorp zijn.
6: Zeker, dus dat wordt de volgende stap. Want ik woon daar dus inderdaad. En ik dacht van ja, als ik het in mijn eigen dorp niet voor elkaar krijg, hoe kan ik dan in de rest van Nederland proberen dit voor elkaar te maken? Dus ja. Toen eerst een artikel geschreven in het Dorpsblad van dit is belangrijk, we zouden hier als dorp mee aan de gang moeten gaan. Een oproep gedaan van wie wil de training doen. Nou, daar was enthousiasme. En nu deze mensen het hebben gedaan, gaan we met elkaar kijken van hoe kunnen we voor Elahuizen dan een plan maken. En dat we weten welke mensen er als eerste hulp nodig hebben. Dus wie is wat ouder of wie is afhankelijk van bepaalde systemen om het dagelijks leven door te komen. En waar melden we ons dan? En hoe gaan we aan de gang? Wat is het plan voor Elahuizen? Dus dat is de vervolgstap.
0: Ja, er moet dus nog best veel gebeuren.
6: Ja, er moet in heel Nederland veel gebeuren. En dus hebben we de eerste stap gemaakt. En dan gaan we nu verder met het plan. Wat ik al zei, in heel Nederland is er werk aan de winkel. En we doen het stap voor stap. En helaas is het de eerste. Maar we leiden mensen op door heel Nederland.
0: Ja.
6: Dus daar zijn we aan de gang.
0: Maar als het streven is om elke straat in Nederland in ieder geval één zo'n burgerreservist te hebben die hulp kan bieden. Hoeveel burgerreservisten heb je dan in vredesnaam nodig?
6: Ja, dat zijn 130.000. Dus wij gaan volgend jaar 20.000 mensen opleiden. En zo moet het in 2030 leiden tot die 130.000 mensen die er nodig zijn om in heel Nederland in elke straat binnen het bouwde kom een burgerreservist te hebben.
0: Ja, en wie alarmeert van burgerreservist dan? Want je kunt je ook voorstellen dat als we het bijvoorbeeld hebben over de hybride oorlogsvoering, dat dat heel klein is en dat je misschien niet direct in de gaten hebt dat er een ramp zich aan het afspelen is.
6: Nee, het idee wat er nu ontwikkeld wordt, ook door de overheid, is dat er noodsteunpunten komen. Dus op het moment dat er dan een situatie is waarin geen stroom meer is of geen communicatie of geen water, dat die noodsteunpunten voor iedereen binnen 15 minuten op loopafstand bereikbaar zijn.
0: Ja, zijn sporthallen bijvoorbeeld?
6: Ja, of een buurtcentrum, ja. een buurthuis zoals bij ons. En dan kunnen mensen die hulp nodig hebben of informatie willen hebben, die kunnen daar naartoe gaan. En daar zijn dan mensen die ze verder helpen. En Elahuizen dus inmiddels ook een aantal burgerreservisten. En dat is het plan. Dus op het moment dat de stroom er niet meer is, en dat duurt een x-aantal uur, dan weten mensen van dan kunnen we dus daar naartoe. En dan weten ook de mensen die hulp moeten verlenen van dan gaan we naar dat noodsteunpunt, gaan we het operationeel maken en dan gaan we onze eigen wijk helpen, zolang als dat de overheid druk is met andere dingen.
0: Ja, ja. Blijft natuurlijk wel de vraag, op het moment dat de stroom eraf gaat, grootschalig, hoe bereik je dat, die burgerreservisten?
6: Nou, dat moet een autonoom werkend systeem zijn. Dus dat is gewoon afhankelijk van, dat duurt x aantal uren. En dan moet je dus naar die plek toe om te verzamelen en dan ga je aan de gang.
0: Ja.
6: Dus dat is eigenlijk een heel analoge aanpak. Zijn we helemaal niet gewend. En we denken altijd over systemen, apps, sms'jes.
0: Dat doet het dus dan waarschijnlijk niet meer.
6: Dat doet het dan niet meer. Dus dan moet je echt terug naar van oké, als iets x aantal minuten duurt, dan ga je over naar stap 2. En dat betekent verzamelen bij het buurthuis.
0: Ja. Nou, laten we hopen dat het nooit gebeurt. Het is ook best mogelijk dat als je je meldt als burgerreservist en je hebt die training gevolgd, dat je daar vervolgens nooit gebruik van zult maken.
6: Nou ja, het is zo dat merken we nu ook, dat mensen die training hebben gedaan, dat is ook iets wat je gewoon elke dag gebruikt. Ons systeem werkt zo dat wij via werkgevers leiden we werknemers op. Nou ja, presteren onder druk, goed communiceren. En dat zijn dingen die elke dag van pas komen. Maar ook bijvoorbeeld het levensreddend handelen. Dat is iets wat elke dag, als je op straat loopt en er gebeurt iets, is gewoon als je iets kan doen.
0: Ja.
6: En we hebben nu ook een aantal voorbeelden dat echt in de praktijk gewoon zo werkt. Dus je bent gewoon, je kijkt anders, je doet anders, je kan optreden als het nodig is. En dat is op elk moment van de dag nuttig.
0: Ja, fascinerend. Nou, laten we hopen dat het nooit nodig zal zijn, maar Elahuizen is er klaar voor.
6: Zeker.
0: Oké. Ralf van Vechten, hartelijk dank voor het verhaal.

0: Tanita Tikaram. Is een artiest die in de jaren 80 grut vier. Maar Veskes liet als dit. A good tradition, juist. Onderwijs. In Den Haag weet je wat een lobbykantoor openen. De Fjouwer Gruste gemeente van het Noorden. Dat zijn Grains, Ljouwert, Assen en Emmen. Worden daar beter opkomen voor de belangen van het Noorden. De middelijke sterren komen dan wat net automatisch om tafel bij het Riek. En het doel is dat ik de provincies aangezien bij het kantoor ontstuurde. De werking werd wat flexibeler. Op gewoon onderwerp lokale gemeenten en provincies maar mekaar op. Op oorzaken lobby ze voor haarzelfs. Nou, alle reden om ze even contacten zie ik je bij Onno Valkena. Die is in Den Haag bij de opening die op dit tijd daar van het lobbykantoor plak vindt. Onno, dat is erbij in dat kantoor nog, hè?
1: Ja, wees. Het zit om kijk te wijzen in de Humanity Hub. Dat is dan een gebouw dat een soort ideële organisaties kantoor horen. Een daarvan is de Finse ambassade. Ja, het is aan de Finse ambassade lekker. En dan blijkbaar een Noord-Nederlandse ambassade ik heel goed bij. Vinden de meesten ditje binnen. Dat zijn dus die Fjouwer middelgrutte sterren. Er is nog in het noorden nog een volle gruttere gemeente. Zuidwest-Friesland. Die ben je wel in persoon onwijzig. Maar die jaren net officieel bij de Fjouwer initiatiefnemers. Het kantoor Waadnis kijkt Iepenen tot de Fjouwer Wargemasters van die Fjouwer Sterren, derde categorieën. Eén daarvan is Voort van Oosten. Dat is de waarnemend Wargemaster van Ljouwert. En hij vindt het heel belangrijk dat deze stap Joet zet wordt.
2: Ja, het is ontzettend belangrijk om als Noord-Nederland met de vier middelgrote steden, dus Leeuwarden, Groningen, Emmen en Assen, ons stem te laten horen. Samen overigens ook versterkt door de partners om ons heen, om ons stem te laten horen in Den Haag, om te laten zien wat er speelt, wat we kunnen aanbieden, wat we ook nodig hebben, om onze ambities ook neer te kunnen leggen. Heel erg belangrijk.
1: Want ja, er speelt van alles. Ik bedoel, minister Karremans van Infrastructuur is bezig met een heroverweging hoe ja, infraprojecten het misschien wel geen yield hinnegeet. Maar serieus zwaar.
2: Nou, dat klopt. Nou, ik maak me niet per se zorgen, maar het is wel heel erg belangrijk dat wij hier investeren in langjarige relaties. Niet alleen met politici zoals minister Karremans, maar ook met de ambtenaren van de ministeries die hier jaren op de ministeries aan het werk zijn aan grote projecten. Die ook voor Friesland, die ook voor Leeuwarden van grote betekenis zijn. En dan hebben we hier mensen in Den Haag nodig die voor ons opkomen, die snappen hoe het hier werkt, die de telefoonnummers hebben en die ons ook kunnen helpen de ingangen te krijgen om ons geluid, om ons verhaal verder te brengen.
1: Want lobbyen, dat is een zaak van de lange termijn?
2: Absoluut. Je kunt, als je morgen iets wil hebben en je bedenkt het vandaag en je verwacht dat morgen het kabinet daarmee instemt, dan ben je echt te laat. Tenzij er een extreme actualiteit is. Dus je zult voor jezelf heel scherp moeten hebben. Waar ga je voor? Waar gaat Leeuwarden voor? Waar gaat de regio voor? Wat doe je met je gemeente om je heen? Wat willen we? En dan zul je een strategie moeten ontwikkelen om die focus, zeg maar, die concreetheid hier in Den Haag verder te krijgen door te investeren in die relaties. En je moet dat heel lang volhouden, want dat is niet van vandaag op morgen. Dus een beetje geduld is ook nodig.
1: En dan moet ik een beetje leuk wijzen. Dan moet ik wat humor bij, begrijp ik.
2: Heel belangrijk om het een beetje gezellig te houden. We hebben voorbeelden gekregen hoe men dat in andere delen van het land weet te organiseren. Nou, misschien kunnen we daar als Noord-Nederland wat voorbeeld aan ontlenen. Alhoewel, ik moet zeggen, ik mag nou 2,5 maand burgemeester in Leeuwarden zijn. Ik heb het nog geen dag ongezellig gehad. Dus wat dat betreft kunnen we dat ook heel goed.
1: Dit is een initiatief van Fjouwer Middelgrutte Sterren. Moeten de provincies er ook bij?
2: Nou, dit is inderdaad een initiatief van de vier grote steden. Maar in dit middelgrote steden, maar in dit pand. We zijn nu in een soort algemene ruimte. Maar we hebben een werkruimte hierbij. En ik weet dat daar ook collega's van de provincies, zeg maar lobbyisten, medewerkers van de provincies, ook aanwezig zijn. Dus we proberen dat natuurlijk efficiënt vorm te geven. Het zou ook mooi zijn als je vaak de lobby in één hand weet te houden. Dat je hetzelfde doel nastreeft. Soms is dat zo. Soms misschien ook net wat minder. Maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat een gemeente net wat andere taken te vervullen heeft dan bijvoorbeeld de provincie.
0: En dat zei Voort van Oosten. Hij is waarnemend burgemeester in Ljouwert. Hij zei het al. Onno Valkena, die praten met hem in Den Haag. Bij de opening dus van dat noordelijke lobbykantoor. Nou ja, als ik aan het lobbyen denk, Onno, dan denk ik en doof misschien, dan denk ik gewoon die lelielijn.
1: Ja, het is al heel lang stil, Uri Lelylijn. Ja. Begin dit jaar had Klaas Knot als Lelylijn ambassadeur een plan maken. En in het Riek zijn van spar je elk jaar 1 miljard voor die Lelylijn. En dan kan je hem naar verin van die het vanzelf zo is het. Dan ga je over 15 jaar genoeg geld om die vlugge spoorlijn te realiseren. Maar het Riek had er nog nooit op gereageerd. Nou, het eerste moment dat dat mogelijk barrekennen zoer, dat zoer traditioneel moornwijzen kennen. Ja. Want ja, moorn is Prinsjesdag. Dan willen de plan voor de komende tijd bekendmaken. Dus ik best wijze kennen dat het nog langer wordt. Want die heroverweging van Karremans. Ja, de minister had er daar gaf ik meer tijd voor nodig. Dus dat wordt dan letter deze jaar. Alleen nog, ja, dat in een tijd dat de minister van Infrastructuur en Wettersteed zei van ja, ijs kom ik 80 miljard te kwaad om alle onderhoorts en alle ambities die het nodig binnen realiseer je te kennen. En ik zil scherp kiezen moeten. Ja, die ken je dan wat bot afreken van hoe commissariek is dan nog een Lelylijn. En de ben je ik meesken, die daar ik al zwaar ging beginnen te maken over het lot van de Neder-Saxenlijn.
0: Ja, want die bregen. Die best joeren en die best verteuten eerst. Daar moet wat dan gebeuren. Nou, we zullen dat ouwe matten onder Valkenaar in Den Haag. Dank u wel voor die bijdrage. En dadelijk hier in onderwijs praat ik met de vrouw die het, de culturele ondernemer van het IERS van de gemeente Leeuwarden is. Dat is Wiebke Hettinga. Ze heeft haar dwaandehoorn maar het programma omtrent 150 jaar Matahari. En even de jury heeft ze Shanlitten hoe cultureel ondernemerschap een hele stad in beweging kan brengen. Nou, dat is een enorme eer natuurlijk dat je tassong wordt. En misschien ook wel terug. Dus ze heeft in elk geval die prijs won. Ik praat aan ze met haar hier in onderwijs.
3: Deze week bij Omroep Friesland.
0: Maar de hele week de quiz, de stem van Doel.
4: Goedenavond, dames en heren.
5: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
0: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst het zwaaihandje nog voor in de auto?
4: Kijk.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jerm 80.
0: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doel.
6: Dat smaakt.
7: Trulies met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
0: Het is nou zowat die Alvesaars en de Noosje van het Nijs van Disse Mandy. En dat weet Lars Leeuw precies. Laat maar eerst even dat laatste eens hoe die brand in Ljouwt, hè?
4: Ja, bij een brand om de Antillenweg in Ljouwt had de brandwacht drie bijen uit het brandende gebouw hellen. De bijen binnen controleren toch ambulancepersoneel in verband met het inazemje van reek. De brand in een leegstind winkelcentrum brutst om ongeveer vier roeren uit. Verskaat de plakkenkamer reek uit het gebouw. Dat de brandwacht eerst geen goed beeld hiervan werd, de brand krijgt zeer wat uit vastzorg opschaald naar grote brand. Maar intussen is de brand onder controle. Een groot part van de noordelijke ondernemers had zwaar en toch wisselend oer iets beleerd. De onwissens en verhoor in de regels zwagen ervan dat haast de helden net wat te investeren in haar bedrijf. Dat opblikken uit een enquête van werkjouwersorganisatie VNO-NCW Noord. En voorzitter Marcella Ensel-Boonstra die docht uit namen van die ondernemers een oproep aan het regeer.
6: Ja, we zeiden ze, kom op jongens, let is nou zien. Wij willen echt voor de lange termijn, als we investeren willen, dan hebben wij een overheid nodig die duidelijk is.
4: Als het om een groep inwoners en ondernemers van het Ameland loopt, dan wordt het oude zwembad in Nes nog vervolgend in Simmer sloopt. De groep besteedt benam uit inwoners en ondernemers uit Nes en Buren en een aantal van de Verste Wal. Het zwembad zit al jaren leeg en het plan is vertutteerzen. De groep die keert het nou de groen oer van een bouwbedrijf. Arno Mol, een van die ondernemers dus, die wil zo gauw als mogelijk beginnen met de sloop.
18: Nou ja, de eerste stap is hoe raken we zo snel mogelijk die puppel kwijt daaruit de vleien. Nou, als het aan ons ligt, dan zal dat voor komende zomer worden.
4: De eerdere discotheek Ringo in Veenkleester werd omtjoerd aan een gebouw met 12 appartementen. Door de monumentale status van het gebouw houden we de tarieringen even dwars. Maar de verbouw die ging nou los. Projectleider Johan Schipma die had er nog toen. Ze vertelde rond de collega's van RTV NOF.
19: Hartstikke bleed. Vooral uw eigenaar, dus opdrachtjouwer, die zei, hey, ik ken het echt snel. Dus die is wel eens wat gleun. En toen hebben we gezegd, nou, rustig, stap voor stap. We hebben een mooi bouwteam, meesken eromheen. Ja, en nou hartstikke bleed.
4: Frieske skriezenpieken die in een vogelpark in Alphen aan den Rijn uitbreidt binnen, die binnen no mooi wilde skriezen naar Afrika vliegen. Onderzoekers die volgen de jonge vogels met GPS-stuurders. Toen de Sigmatien liet de hokken gebeten en omstandigheden het beste binnen van jonge skriezen om goed volwoeksen te worden. Onderzoeker Thomas Lameres hoe dit zijn eerste resultaten.
20: Dat is natuurlijk ontzettend fijn. Dus we hebben die kuikens van heel dichtbij zien opgroeien en en je met veel vertrouwen ook loslaten in het veld uiteindelijk. Maar dan is het natuurlijk hartstikke mooi om te zien dat die vogels ook daadwerkelijk net als een wilde soortgenoot Afrika kunnen bereiken.
4: En ultrarinner Stefan van der Pal die had zijn uitdaging roen om Friesland volbracht. De Ljouwter die kwam juist de medium kwartier van jou en om bij de finish is zorg. Van der Pal die begon vrede Junos zijn missie om bij de volsluiting race van het Friese Vesteland deel te rennen. De route die weer al goed 278 kilometer lang. Stefan van der Pal die vertelt hoe vaak hij dat. Hij had onderwijs vaak toch dat er maar mee ophouden voor. Daar komt er.
21: Nou, ik denk wel 1000 keer. Ik heb zo vaak gedacht, nou, ik wil niet meer. En Marianne, mijn vrouw, die heeft echt elke keer heeft ze ervoor gezorgd. Nee, kom, ga dan maar eventjes slapen. Kom op, zet hem op. Je kan het, je bent hier om te finishen. En die heeft echt elke keer fantastisch geholpen. Want zonder haar was ik al lang gestopt.
4: Ja, heel knap.
0: Ik heb niet bed trouwens, maar goed. Hij had het allemaal dingen.
4: Ja, maar of het nou zo verstandig is, maar wel heel knap.
0: Ja, heel knap inderdaad. Chapeau voor Steven van der Paal. Dank u wel, Lars de Leeuw, het Frieske Nijs van Joert. Ziet nou uit te lezen op de site en op de app van Omroep Friesland. In het Fries, in het Nederlands en een stikman horen taal.
22: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nel.
23: Spektakel. De grootste, onderdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
24: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
25: Hoe kom ik je waai?
24: Of in die tij wekker had.
26: Hoe kom ik aan het werk?
24: Vragen die toe in de toekomst keren.
27: Waar kan ik veel over werk leren?
24: Vragen die praktisch binnen.
28: Hoe vind ik personeel?
24: En vragen des alle dagen mij omrinst.
29: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
24: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vandaag.
1: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
2: Onderwijs.
3: Mooi Erik Enema.
0: Ze mag zelfs cultureel ondernemer van het jaar van de gemeente Ljouwert nemen. Wiebke Hettinga, zij won die prijs. Arun Sneurt, die voor het eerst die prijs Utrecht waard. Dadelijk haar verhaal, die ben wel benieuwd. Maar eerst, het Waberjocht, Sibylle Waaier, een hele goede middje.
5: Goeie middje.
0: Ja, het viel eigenlijk een prachtige zimmerdaai.
5: Zeker. En wat begon de daai vanmorgen prachtig. Maar deze rest temperaturen van zo'n 8 graden. Prachtig.
0: Ja.
5: Toen ik je Joert heen ridde. Zinnen, hege bewolking. Een feestje.
0: Ja.
5: Ik ben op gewoon plakken. Maar dat Mike, ja, stelt niks voor. Er is toch een enkel buikenval. Maar dat is. Er zit nou ook nog een peer. Maar die verpieteren als ze dichterbij komen. Dus daar verwacht ik net zo volle van. Dus na die koude nacht, of koude nacht, frisse nacht, rond de temperaturen van mij op. Ik kwam een fantastisch waarste waarnemster. 21 treien, in Starum 20-5. Nou, wellicht is het ik lekker even zwommen aan het strandje derde. Ljouwert 21-8, Isbrechtum 21-4. En de waarnemer uit Jerreveen, die zei de bolk in hem ta. Misschien wie dat die enkele bui, en dan weer 23 graden. Nou, Jon, en vannacht is het rijstig, kalm waar. We kennen eigenlijk ja, spreken van een noffelijke jong, noffelijke temperatuur. De kans op een bui is er, maar het zal net gruskalig wijzen. En wat dan opvalt, de komende nacht, het wordt net kouder dan 16 zontje graden. En vanmorgen weer zo'n 8.
0: Ja.
5: Dat is toch wel even een jasje uit. Of een, ja, jasje
0: ja,
5: uit eigenlijk.
0: Ja, een tegen minder.
5: Ja, tegen minder. Ja. Ja.
0: Dus het is een zachte nacht, kan je zeggen. Hoe lukt dat manier dan?
5: Ja, manier. Dan bevinden we ons in die warme lucht. Het is eigenlijk wat super, wat tropisch-achtig. Het is wat vochtig. Er is denk ik morgen wat minder zin als jood. Maar ja, 21, 22 graden. En als de zin heel goed zijn best naar dat bibit. Pak hem er nog een graadje bij. Maar fijn, morgen is er wel meer bewolking. Daarbij de wien matig uit het zuidwesten. En dan is het wachten op een storing met buien. Die komt in de tweede helft van de midje, eerste pad van de Jonoor. En die jouwen dan enkele buien. Mogelijk maar een klaptonger. Ik zeg ook nog bij beelden dat morgen te morgen ik enkel een spatje vallen ken in die vochtige atmosfeer. Maar in wezen is het morgen de rustige buienkans. Tweede helft van de midje, eerste pad van de jong. En dat is dan eigenlijk de inleiding naar wat een cooler waar type.
0: Oké, de temperatuur begint onder.
5: Ja, op Waasje dan zitten we aan de eerste kant van het buiensysteem. Dan hebben we te maken met een west- en noordwestelijke wind. Maar lucht ongeveer vanuit de Noordzee. En dat betekent wat cooler waar. Een temperatuur die dan ongeveer zo'n 18, 19 graden binnen. En al die combinatie matig en vrij krachtige west-noord-westenwind. Vult dat toch wat oorzaak.
0: Ja.
5: Maar Claire, ik geniet je van die zinnige momenten die er zeker binnen.
0: Ja, die zinnige waren er wel wat tijdens.
5: Ja, ja. Nou, en op Tongensje en Vreet hebben we eigenlijk hetzelfde. We hebben te krijgen met wat westelijke streming. In die streming de loeken buiengebieden. Maar ik was een gebied met gewoon Rijnwetter. Maar het is wel zo, ik neem het wisselvallig, maar het is echt net zo dat de temperaturen en het is allemaal wien en wetter. Nee, het is onvaarbaar september waar. En ja, wij Joert en morgen dan uiteindelijk de mooiste en warmste dagen van deze week te pakken.
0: Maar de rest is nog net echt in oordacht.
5: Nee, ik zou nog geen stormdepressies opdommen.
0: Oké, dank u wel, Sibylle.
5: Nog vlugger, Jon.
3: Het slotstuk van
0: onderwijs. Nou, moet ik het voor het slotstuk maar eens even hebben op benzine. Voor de benzineprijs. Het wie altijd zo dat de auto best pakken koest en even naar Duitsland om daar te tanken. Dat is dan altijd wel de moeite waard, maar dat maakt wel in de buurt van de grens wijn. Want de benzineprijs is in Duitsland daar een week heen naar een recordhichte gingen. Een liter euro die kost juster €2,30 daar in Duitsland. Gemiddeld waai. Daar 14 dagen met de prijzen voor benzine in Duitsland behoorlijk oproen. 12 centen. En voor diesel hield dat dan ongeveer voor 20 centen. Het is nog altijd wel zo dat Nederland duurder is. Hegere benzineprijs heeft als Duitsland. Maar dat verschil wordt heel iets lichter. Dus ja, als het zoals van ik hier naar Duitsland en ik hoor de tank daar vol, dan mag het eigenlijk in de buurt van de grens zijn. Want ons kennen het haast net meer uit. Nou ja, de oorzaken in geopolitiek, straat van Hormuz, een vat brandolie. Nou ja, ik zal die de details besparen, joh. Vooral de kombak zelf, ik net heel erg precies wit. Ja, je mag toch tanken en je mag toch benzine in die auto gooien. Dat is nog een keer zo. En ik dacht, daar zit misschien wel een plaat in. Wat voor plaat moeten we draaien bij het feit dat de benzine in Duitsland al werd duurder is? En duurder is als dat die ooit wie, sowieso de benzineprijs. Een tank vol. Kun je daar een plaatsje bij betinken? Het zou mooi zijn dat we nog eens een keer net een 84 plaat hier. Maar ja, als het een 84 plaat Burma vrij, dan is dat ik maar saam. 06 20 4 9 of broek de app van Omroep Friesland. Kom maar die suggestie en de leukste plaat die draaien we vanzelfs weer online van deze aflevering van Omroep Friesland.

0: Eigenlijk is het een duur als stripmuziekmaker, maar ze hebben ik wel eens een echte band. Pedaalhemmer, Roy Arines, Sudrains, komen ze. En hier is de harde versie van de Johnny B. Good. Jelle gaat lekker.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Met het programma rond 150 jaar Mata Hari liet Wiepje volgens de jury zien hoe culturele ondernemerschap een hele stad in beweging kan brengen. Hector Wiepje, en is het door Wiepje Hettinga, want zij, wie Arun Mesneune, winnaar van de eerste keer dat die prijs Utrecht was trouwens, cultureel ondernemer van de gemeente Ljouwert. Wiepje, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: En lokweeske.
2: Ja, nou, hartelijk dank. Ja, dat is een grote verrassing.
0: Ja, dat is een grote verrassing, sowieso deze prijs. Net hier, ik hoor deze prijs, dat is logisch natuurlijk, maar het eerste keer dat u het Utrecht waard. Wie het zien, meest genomineerd. En dan gist dan maar de prijs naar huis. Hoe ging dat, sneunt jong?
2: Ja, dat wie ons, het wie heel goed organiseert. We zien het in Boel in Ljouwert. En show de Boel, indoor show de Boelbaan.
3: Ja, Salen Skaaf, zeiden we eigenlijk
2: wel. Oud Skaaf, ja, ja, zeker. En daar wie bij Bijmkoorde wie een buffet, Afghaans buffet. En dus de prijsuitreiking. Dus de Bintrein Meesken, waar die waren op het podium roppen. Daarom, en volgens mij is dat die zoon.
0: Ja, die wat van
2: Thomas.
0: Ja,
2: ja. Thomas en Anne Wiep. Dus we kregen al die wat mooie wunten hier en al je complimenten kregen we. En toen ik dat ik de winnaar weer.
0: Ja,
2: dus dat
0: ja.
2: Is fantastisch. Hey,
0: dus die is dan aan de wieg van het programma 150 in Mata Hari. Wat heeft dat voor dien? Wat voor een evenement heeft dat eigenlijk best? Ja, het wint eigenlijk nog, hè?
2: Ja, het thema is ook koepelend. Dus ik heb de opdracht gekregen van Ida Heslingen van Visit Leeuwarden. Zij hebben mij vregen om roen om Mata Hari. Het is dit hier 150 jaar geleden dat zij hier in Ljouwert binnen waren. Om daarom programma te maken. Dus ik kreeg de geweldige taak om cultureel ondernemers te vregen en het horeca-ondernemers, retail te vregen. William Oonjekje, ik heb Saffele Yield en we kennen wat van. Dus ooit zie ik een hele makkelijke opdracht. Ja. Goed, u pakt.
0: Ja, nee, dat maakte ik al nog even. Want dan moest dus al je partijen verbinden eigenlijk, zeg maar.
2: Ja. Ja, daar ging het al eens om. En ik kijk echt zoen om zo'n breed mogelijk programma te maken. Dus net alleen nog qua planning. Natuurlijk, er was dan het roen van treint wordt mooie ond, zo'n augustus. Nou, gelukkig vindt het nou nog wat terug. Omdat sommige dingen gewoon heel goed rennen en een succes binnen. Mm-hmm. Wij in dit nooie nog wat ding. Of ik zei ze we, maar Visit Leeuwarden het dit nooie nog wat ding. Die ik weer een jekje bij het thema. Zo probeer ik het in de tijd wat te verspreiden, maar ik qua disciplines. Dus de season van natuurlijk willen we doen, maar we willen ik theater en wat hebben we al hier gewoon? Lezingen, film. We hebben een landelijke première gewoon in Filmhuis Slieker. Net onbelangrijk, want daar werk ik. En dus die komen we net vierten.
0: Nee.
2: Dus het is van alles is er wat west en hopelijk vast een soort mogelijk meesken en we hebben vast zwaarder om zo volle mogelijk ik raad is toegankelijk te maken.
0: Ja, en het die ik moet misschien dat zou de jury te meesten wat uiteindelijk slag is dat er in slag geweest om een Ljouwerter icoon Mata Hari dus op een eigenzinnige en actuele manier op mij te leven te brengen. En want ja, Mata Hari is het zou denk ik een heel soort meesten misschien niks. Er ziet wel een beeldje, soms is er een winkel die het zou heten, soms ik weer even net. Mm-hmm. Maar dat moest eigenlijk naar leven inblaast worden.
2: Ja, en dat is best wel vreemd, want buiten Ljouwert en buiten Nederland is Mata Hari heel bekend.
0: Ja.
2: Een bekend historisch figuur. En hier in Ljouwert, nou ja, de meesten weten het wel, maar vaak een wat oudere generatie. Dus ik wil ook zien van, nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ik jongeren hierbij belutsen willen en het leuk vind ik in. We hebben een groot slotfeest hebben gehad. Wat we echt geprogrammeerd is op echt rjochten op een wat jonger publiek. Maar ik denk alleen nog al in hoe de vorm jou in de routine hebt. We hebben acht kunstenaars hebben hier werken die prachtige portretten maken. En die heeft de oren om aan niet voor de hele stad in je schoen.
0: Ja. Ja.
2: En ik denk dat ik daar toch op die manier juist ik maar die vorm jou in de hele stad te beloeken. En krijg van alle jaar hoeken krijg ik vragen van mensen van mooi, ik zal zo'n raamsticker of kan ik nog een vlag krijgen. Nou heb ik ergens gezegd dat die vlaggen nog een tweede leven krijgen. Dat is wel heel erg leuk.
0: Oh.
2: Want ja, de verneemt gewoon dat dat ontzettend verboen het. En dat ik de mensen die, de, nou, de toeristen, de mensen die, die één keer of twee keer naar de stad komen, die het echt zuggen dat er wat, wat in de stad leeft.
0: Dat is mooi. En daar ben je dus in geslagen. Ja. En dan win je dus Sanprix, cultureel ondernemer vanuit het jaar 2026 in Ljouwert. Ja, dat is een prijs die zo, een award die zo'n jaar lang maar trots dragen moest.
2: Ja, ja, dat is fantastisch. Ja, kom goed in. Zie je nog werk voor het nou hier. Dus dat is wel, nou, dan dat is zo'n titel wel handig.
0: Het ziet hartstikke goed op die cv. Hey, Wiebke Hettinga, dank je wel voor die verhaal en een fijne dag verder. Hè?
2: Ja, heel erg bedankt. En
0: okay.
2: Zo
0: week. Yo, Onsjen.
2: Hoi.
0: Hoi, hoi. Ja, en dan zijn de muziek uit de jaren 80 en dan kerst eigenlijk net van Cure voorbij. Wat is het toch wel een lekker nummer? Boys Don't Cry.

0: er waren toch wel aardige muziekmakers in de jaren 80. Gewoon dan, dit was The Cure. Hij is ooit nog een keer in Ljouwtsjoen, in de circus tent op het Bodentrein. Wist dat nog? Niels Saar is 20, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Als er nog herinneringen aan heist, ik weer erbij.
1: Het slotsteek van Onderwijs.
0: Ja, toch wel even voor het verhaal. Dat een plaat bij software moest voor het slotstik. Of moest, ja, niks mat natuurlijk, maar je met gelukkig wel dingen. De benzineprijs. Het verhaal wie altijd als beter even naar Duitsland koerde, maar de auto om daar te tanken, dat koerde wel uit. Dat is net meer zo. Ja, de benzineprijs is daar nog wel leger als in Nederland. Maar nergens zit ik heger als in Nederland, volgens mij. Maar de benzineprijs is de afgelopen 14 dagen behoorlijk omheen gegaan. Het afgelopen weekend is het zelfs naar een recordhichte gestegen. Een liter euro kost het er juster gemiddeld 2,30 euro. Dat is dus nog wel goed keer als in Nederland, maar net zo vreselijk voor goed keer per meer. En ja, als het inderdaad naar Duitsland toe was om te tanken, dan was het wel in de buurt van je, want was dat voordeel wel weer kwiet. En daar wil ik wel graag een plaat bij hebben. En daar komen aardig wat reacties op binnen. Even tanken in Iran. DJ Argus, ik ken hem net. Tamar Metzler ken hem wel. Gerrit Krikker die zei Pacific Gas and Electric. Are you ready? Dat is een mooi nummer trouwens. Arnold die zei Armand. Een volgetankte Mercedes. Dat is geluk. Ja, ik ken hem vol. Teun Woudwijk die komt bij Rod Stewart. Gasoline Alley. De kast op een fiets, zei Ida. Ik ken een heel aardig nummer, Sard Gary Labordes. Volle tanken van Hessel Wiekstra. Alleen, het is net uit de jaren 80. Nou, dat hoed ik net beslist. Ja, nou ja, het maakt wel natuurlijk. Maar, Kraftwerk, Autobahn, dat zijn nul. Dat is ik wel een leuke dier. En een festje dat je heel vaak binnenkomt, dat is Den Uil is in Den Olie. Dat wie een festje dat zong waar toch vader Abraham en zijn zeven zonen, volgens mij, en boer Koekoek. Die soort protestlied eigenlijk. Waar komen er al je maar? Johan, dan ben ik van een zekere leeftijd, volgens mij. Frederik Kalsbeek, die zei, draai dat festje maar. Jo Bludema zei dat trouwens, ik. Sharon, en die had ik van Sipje van der Veer. Die zei, god, een heel soort ze dat, draai die plaat. Maar ik ga nog even verder, want het is een heel soort suggestie die je binnenkomt. Het grof yield besparing is oor. Ik sta aan Johnny Hoes en Stef Eckel, maar hij was een smokkelaar. Tje, uit de Helvedink, die ken je in klassiekers. Tje, wat hebben we nog meer binnenkrijgen? Goeie RNMA, Aardes Rijden en Auto, dat weet ik dan. Heavy Fuel van de Dire Straits. Dat is ik weer hier. Prachtig. Ik vind het al je geweldig. En ik dank je, Mikael, natuurlijk weer voor het insturen van je suggesties. Van het slotstuk. Maar we kunnen hier een draaien. En dat is goed.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: En dat is een versje dat heel vaak binnenkomt is. En ik verbaas me soms. Hoe kom je hem erbij? Johan komt er mij. Frederik Kalsbeek komt er mij. Willem Geltman hier bij een oren suggestie. Even Shen. Wie nog een peer? Die zijn van draai die plaat. Nou ja, hoe dan ik. Het is een versje. Uit Njochtje Fjouwde Zondag. Zonder mij te kunnen uitlezen. Het was een satirisch programma op de televisie. Bij de NCRV. Dat programma heette Farce Majeur. En die zong dan versjes, lik als dit noemer, kiele kiele Kuwait. En het ging ik over de olieprijs. En het ging over de olieboycott. En het ging over de benzineprijs eigenlijk. Nou, dat is het slotstuk goed worden. Ik bedank je maar verst alweer voor het haarken. Bedank je me ook alweer voor het insturen van je suggesties. En geniet je even mij. Njochtje Fjouwde Zondag. Farce Majeur. Kiele kiele Kuwait.

0: Fryslân.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet. Als de jong valt op Fryslân, gaan de lichten oan in de huizen. De stritten worden stil.
2: Waarom er Fryslân gaat terug? Alle dagen. 92.2 FM.
0: Die soundtrack van de jong.
2: De jong van Fryslân.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
7: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
12: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. Bij een vliegtuigongeluk, net over de Duitse grens bij Roermond, zijn 3 mensen omgekomen. Het vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstortte in een veld. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens een surveillance omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt ook of hij betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
13: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
14: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: your body, baby, do that conga.
1: De leukste muziek uit je eigen regio.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via True Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.

0: aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het planbureau voor de leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor. In 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via Truth Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zondag met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Hetzen. En de komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van ekel en de blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn onze uitzending begonnen met meeslepende polka-klanken in de vertolking van Ernst Mors en zijn originaal ekel en de muzikanten. Het was de Antonin Polka. En Antonin, dat is de naam van Antonin Votava en hij is de componist van deze polka. Geboren in Kladno, dat is een klein industriestadje. En deze Antonin was jarenlang bevriend met Ernst Mors en was ook zeker 1 jaar of 10 slagwerker in het orkest van Ernst Mors. En dan vervolgen we met een wals getiteld Bein Breuwirt.

Ja, dit was een blaasmuziekkapelle uit Beieren. Blaasmuziekkapelle Hans Niederleitner. En in Beieren, daar zijn de tradities en gebruiken nog diep geworteld. Hè, want ja, we kennen natuurlijk allemaal het Oktoberfest in München. Nou ja, daar sloeg eigenlijk deze wals ook wel wat op. Want de vertaling is natuurlijk bij de cafébaas, hè, bij Breuwirt. Daar was het goed toeven, dat hebben we kunnen horen. Vlado Koempan en zijn muzikanten die gaan lekker genieten van een stokbroodje in de Baketka-polka.

En de Tsjechische componist en zanger Jiří Smoček componeerde vele authentieke melodieën. Volksmelodieën waar hij ook de mooiste teksten bij schreef. En deze teksten, ja, die gaan natuurlijk vooral over het mooie Moravië en de gevoelens van weleer. En deze volksmelodieën bracht hij ook zelf ten gehore. Maar ook de blaaskapellen gingen zijn composities spelen. Een van deze composities van Jiří Smoček is de wals Knišem Jašel Okolovrat. En dat betekent toen ik langs de poort liep. Nou, we gaan luisteren naar blaaskapel Moravanka met Knišem Jašel Okolovrat.

En dan staat er na dit lied een mars op het programma. Het is de Castaldo Mars. En Rudolf Novacek, ja, hij komt uit Servië, die componeerde deze Castaldo Mars en droeg deze op aan de commandant Ludwig Castaldo. Ja, die leeft al lang niet meer hoor. Maar hij was in die tijd kapelmeester van de militaire muziekkapel in Pilsen. En om hem te eren droeg deze Novacek, die droeg deze mars aan hem op. En zodoende werd het de Castaldo Mars.

Blaasorkest Borsitjanka en hun kapelmeester is Antonín Koníček. Hij is in Tsjechië een bekende muzikus. En op het podium staat hij, zoals de meeste Tsjechische kapelmeester trouwens, tussen zijn muzikanten. En hij heeft daarbij een plezierige uitstraling. De muzikanten en zangerskwartet van Blaaskapel Borsitjanka zijn allemaal professioneel opgeleid. En dat is te horen in hun vertolking van de polka Červená rúža. Dat betekent rode rozen.

Nou, ik hoorde het woord Cervena Rouge even niet in de tekst van deze mooie polka. Maar het was wel degelijk Rode Rozen. En dat deed mij wel weer denken aan het Smartlappenkoor. Want diverse titels van onze liederen, die dragen ook het woord Rode Rozen en Rozen en Liefde in de titel. Dan bloeit er iets op, letterlijk en figuurlijk. Hè? Dat was ook zo in Cervena Rouge, volgens mij hoor. Maar over het Smartlappenkoor gesproken, ik wil het u toch alvast even meegeven dat het Smartlappenkoor Tussen Wal en Schip, heet dat, uit Hurdekeriep, op 11 oktober een concert gaat verzorgen. Dat is op een zondagmiddag in het Maskelien in Hurdekeriep. Ik kom er nog wel eens bij u op terug. Maar ach, misschien kunt u het alvast eventjes noteren in de agenda. Hè? Zondagmiddag 11 oktober naar Hurdekeriep. Want daar gaat de volgende polka over, of eigenlijk niet hoor, want er staat Daheim in Böhmen, maar ik noem het gewoon Daheim in Hurdekeriep.

0: Ja, sommige dingen blijven je gewoon bij, hè? Want zo weet ik nog dat deze polka, Daheim in Böhmen, dat was het verplichte werk voor de Oldehovenkapel en voor andere blaaskapellen natuurlijk ook, tijdens een concours in Muntendam. Dat was toen een jaarlijks concours in het Groningse Muntendam.
1: Ja,
0: en was Daheim in Böhmen een verplicht werk.
1: Met geweldig veel deelname altijd, hè?
0: Ja, in Muntendam.
1: Het was 2 dagen duurde het. En het was fantastisch mooi. En met deze mars zat natuurlijk Freek Mastrini, de componist. Die zat zelf in de jury. Dus mooi, dat kan niet.
0: Nee, want hij luisterde met gespitste oren, weet ik nog wel. Ik weet onze punten niet, maar daar ging het ons ook eigenlijk niet om. Deelnemen en bij de blaaskapellenmuziek liefhebbers zijn. Dat was ons uitgangspunt. Nou, dat deden we met heel veel liefde en plezier. We gaan verder met een mooie wals. Kuti, zo gaat hij. En we hebben hem ook gezongen bij de Zuidemakapel. Maar ik denk dat dit een... ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het een instrumentale uitvoering is. Maar Kuti, dat is de naam van een plaatsje vlakbij Bratislava in Slowakije.

ja, dat brengt ook weer hele mooie herinneringen bij mij naar boven, hoor. Deze titel, Kuti Kuti. Het ging allemaal over de liefde. En daar gaan we nog eventjes mee door. Want er wordt ook een hele tere liefde met veel gevoel vertolkt door het blaasorkest Ernst Hütter und die Ekelende Musikanten in de wals Zarte Liebe.

De oogst geeft vaak aanleiding tot het vieren van feest. Nou, zeker als het de druivenoogst betreft. Hè? Want ja, dan moet er geproost worden natuurlijk, hè? Met de heerlijke Moravische wijnen. En zo klinkt het door in de feestelijke polka van de Moravische blaaskapel Borsi Tjanka. Met de Dodzinkova polka.

in Slovenië. Er zijn de afgelopen tijd verschillende festivals geweest. En ik weet ook dat sommige van onze vrienden daar een bezoek hebben gebracht. En daar een week of 14 dagen hebben gelogeerd. Nou, dat vinden ze natuurlijk prachtig, die Slovenen, hè. En die zeggen dan van, nou, wij doen jullie even de groeten.

Nou, heerlijke klanken. En dan vervolgen we met een mooie wals van de Obermüller Muzikanten. Hè? Wist u dat zij de huiskapel van het bekende Münchner Hofbräuhaus zijn? Hè? U weet wel, dat is die bierhal in het centrum van München. Nou, oorspronkelijk was die bierhal eigenlijk een herberg. Hè? En die werd door de Beierse hertog Maximiliaan I... als uitbreiding van de oorspronkelijke hofbrouwerij gebouwd. Maar dan voor wijsbier. Nou, onder het genot van Beierse muziek kan je hier heerlijk eten en drinken natuurlijk. We gaan luisteren naar de Obermüller Muzikanten en hun wals is getiteld Zum Andenken.

Nou, met de volgende polka gaan we met de beentjes van de vloer op de klanken van Ernst Morsoen zijn orkanaal Ekel en de Muzikanten. De polka is getiteld Damenwaal en dat betekent dat het aan de dames de keuze is om de danspartner uit te nodigen.

Nou, dan gaan we zo meteen toch eventjes plaatsmaken voor het nieuws. En dan zijn we natuurlijk graag daarna weer bij u terug met nog een heel uur blaasmuziek in mijn hersen. En dat doen we dan op de klanken van de wals Vroelingsmelodie van de Moravische Blaaskapel Gloria. Blijf luisteren.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het planbureau voor de leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor. In 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma, dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via True Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dag luisteraars, we zijn weer bij u terug met nog een genoeglijk uurtje blaasmuziek in mijn herten. Het radioprogramma waarbij de polka's en walsen regelrecht uit het hart zijn gegrepen. En we waren alweer begonnen en het waren de klanken van de polka Am Lagerfeuer. Ja, dat betekent bij het kampvuur, maar met de droge hete periode en de bosbranden overal op de wereld nog vers in ons geheugen, dan doen we dit niet meer. Maar toen Dirk en ik vroeger met onze caravan door Tsjechië trokken, mocht daar wel overal op de campings een kampvuur aangelegd worden. Ja, dat was nog eens mooi in die goede oude tijd, hè, zoals dat dan genoemd werd. Dat herinneren we ons graag met de polka Die Vergangene Zeit, Davno Przeszła Doba.

Oh ja, nou vertelden we in het eerste uur toch over Muntendam. Hè, dat daar dat blaaskapellenconcours altijd was. En ook een vaste gast hè, in het publiek was vaak Herman Engelbertink. En deze Herman die was 26 jaar lang lid van het orkest van Ernst Mors. En in die 26 jaar miste hij geen optreden. Op meer dan 60 miljoen verkochte platen is Herman als baritonist te horen. Nou, hij weet dan ook als geen ander hoe de geliefde Beumische blaasmuziek hoort te klinken. Samen met zangeres Annelies Kunz verzorgt Herman Engelbertink de zang in de polka Einmal nur.

Nou, op de officiële opname van deze, wat was het ook? Ja, een polka, hè? Einmal Noor, staat ook nog applaus. Maar dat hebben we net niet laten horen. Prima zo hoor, maar ze hebben het wel verdiend. We gaan verder met Fasenovjatsi, een mooie blaaskapel uit Moravië. En deze muzikanten die maken deel uit van een Moravische gemeenschap dus, hè, die zeer rijk is aan folklore. Waarbij de kapel een belangrijke rol speelt in het culturele leven. En vanuit hun gevoel voor traditie maken zij bijzondere opnamen, zoals de door Jan Slabak gecomponeerde polka met de titel Katarzyna.

Ja, we draaien ze tegenwoordig niet meer zoveel. Maar toch hebben we er van voor vandaag één op het programma gezet. Een ouderwetse langspeelplaat. Want ja, daar heeft Dirk toch een beetje zwak voor, hoor. We gaan luisteren naar de oudste LP van die Valkenauer muzikanten. En het is het nummer, het is een lied. Die Rosa mit dem rosa roten Röckchen.

Ja, en de volgende wals gaat eigenlijk ook over een meisje met een rode rok. Meisje lief met je rode rok. Want van Krajanka gaan we luisteren naar een vertolking van... Het is wel de instrumentale versie trouwens, Tjervena Soekinka.

Ja, dan vervolgen we met de Mondlichtpolka. Na de zonsverduistering van 12 augustus volgde in de vroege uren van vrijdag 28 augustus een gedeeltelijke maansverduistering. Het goede nieuws was dat hiervoor geen eclipsbril nodig was, al hadden we die natuurlijk wel allemaal in de la liggen nu. Maar het minder goede nieuws was dat het die ochtend al rond 3:30 begon. Met het hoogtepunt rond 6:15, hè, dat was alweer een beetje beter. Toen we nog maar 7% van de maan konden zien. En de rest, 93% dus, was verduisterd, omdat de aarde precies zo tussen de zon en de maan stond. Eerlijk gezegd is dit natuurverschijnsel aan onze aandacht ontsnapt hoor, want Dirk en ik waren nog in diepe slaap. We gaan genieten van de Mondlichtpolka.

Nou, we gaan weer even luisteren naar Slavko Avsenik. En met zijn opbeklaarde muziek natuurlijk. En die gaat ons iets vertellen wat we eigenlijk al wisten. Nou, de titel is dan Wünsche hat man viel im Leben.

Nou, wat een romantisch nummer, zeg. En dan vervolgen we met de compositie van de bekende Böhmische kapelmeester Ladislav Kubesch. Dat is de Teplitska-polka. En Teplice, dat is een Böhmisch stadje dat bekend staat als kuuroord door de heilzame heetwaterbronnen. We vertellen wel eens over Carlo Vivari. Nou, Teplice, moet ik zeggen, dat is een vergelijkbaar stadje. We gaan genieten van de klanken van de Teplitska-polka.

Nou, uit de beginjaren van Ernst Morsoen zijn Orknaal Ekel en de Muzikanten stamt de volgende wals. Ja, in die tijd was hij nog een beetje zeg maar aan het experimenteren. Wat klinkt nou het mooiste? Wat is het beste te doen in de schouwburgzalen en in de concerthallen? We horen opvallende overgangen en toch ook een beetje invloed vanuit de operette in de wals Arm in Arm.

Nou, in de nu volgende polka door Blaaskapel Krajanka, ze komen uit Praag, hè, daar gaat het wat stormachtiger aan toe, hoor. Want de titel betekent najaar, herfstachtige klanken dus, in de Podstimni Polka.

Oh, ik verwachtte een boom, maar die kwam dus niet. Nou, dan gaan we gauw verder met de Moravische Blaaskapel Mistrin Janka. Ja, deze werd in 1967 opgericht door de gebroeders Antonin en Jozef Pavlus. En het is een echte familiekapel. Dat kan je heel goed merken aan als je tussen het publiek zit. Dan kijk je met genoegen naar het podium als Mistrin Janka daarop heeft plaatsgenomen. Tussen de muzikanten door lopen hun kleine kindertjes. Of misschien zijn het wel hun kleinkindertjes. Hè? En broers en zussen, neven en nichten, alles speelt mee. En het klinkt ook nog eens fantastisch. Van hen is de vertolking van de lieflijke wals Sloboda Slobodjenka.

Nou, heel lang geleden, zeg maar, want ik weet het juiste jaartal, 1168, ontdekte marskramers bij toeval zilverertsaders bij de stad Freiberg. En dus heeft Freiberg een rijk verleden, wat nog steeds te zien is aan het historische centrum, met veel winkeltjes, waaronder veel edelsmeden natuurlijk, hè. En een verkoelende blikvanger is de mooie fontein die midden op het grote stadsplein staat. En waarschijnlijk wordt de kermis ook op dit plein gehouden. In de polka Freiberger Kermis.

Nou, een blik op de klok leert ons dat we weer langzaam toe moeten naar het slot van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. Dus, lieve luisteraars, hopen we dat u weer heeft genoten van de muziek. Volgende week maar weer, zeggen we dan, hè? Maar voor nu zeggen we op zijn Tsjechisch gedag. Naschledanou!

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak die worden gesteund door Iran achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Tjempo Lat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan de Belgische drugsbaron Floor Bressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
4: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen. Giftige klonk het fors.
3: Advocaat Polat zegt dat hij het niet verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
5: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
3: Leerdam zegt zich nu onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken, in de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze hele wieken bij Omroep Friesland.
6: De hits, de ondertinkers en het gevoel van doen.
2: De wieken van de jaren 80. De tijd voorbij.
6: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Wat dan een groep inwoners en ondernemers van het Amelon Light voor het oude zwembad in Nes nog vaar volgend jaar sloopt voor de volgende december, zodat aanwezig moeten. De groep bestaat met name uit inwoners en ondernemers uit Nes en buren en een aantal van de verste wal. Het zwembad ziet al jaren leeg en het pand is helemaal vervallen. Verteurt de eerste zeven dan in het Fries. Ik praat erom met Arno Mol, is een van de ondernemers, is nu aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja. Hoe heb je met als eilanders eigenlijk van me kon krijgen? Want oude zwembad, Tropica Amla, keep je te kennen?
1: Nou, we hebben wat connecties links en rechts. En op een gegeven moment werd duidelijk dat Volkers Wessels wel van het hele project af wilde. En nou, wij hadden al een tijdje de koppen bij elkaar gestoken. En dit leek ons een mooi moment om in te stappen.
0: Ja, want zo het nou is het net best natuurlijk.
1: Het is een verschrikking, echt waar. Het is in en in triest.
0: Ja, want voor mensen die net regelt op Amelon komen, hoe is de situatie daar bij dat zwembad?
1: Nou, het zwembad is omheind met een hek. Het is net tralies. Het is een bal van wat er staat. Het is een ruïne. En ja, af en toe wordt het betreden door jeugd. Het is een onveilige situatie. En ja, in een prachtig gebied staat eigenlijk een ruïne.
0: Ja, ja, en dan is het dus echt heel nodig dat dat gebouw plat is.
1: Ja, het staat al 20 jaar eigenlijk weg te teren. En het wordt tijd dat die opgeruimd wordt.
0: Ja, het is een mooi plakje. Je kent er mooie dingen van. De plan van het bouwbedrijf Volker Wessels, die weet je het verkocht hebben, wie om daar een hoteldeel te zetten, maar 120 kamers. Maar daar wie nogal wat onvrede oer op het Amelon eigenlijk. Waarom die dat eigenlijk?
1: Ja, nou, in eerste instantie had de gemeente die had een vergunning verleend. En daar is verweer tegengekomen van een plaatselijke actiegroep, SOS Ameland. En ja, die hebben gewoon via de Raad van State hebben ze geprobeerd om die vergunning van de baan te krijgen. Nou, in eerste instantie heeft de voorzieningenrechter in 2025 gezegd van de gemeente.

0: straks in overleg met de gemeente. En wij willen in overleg met de omwonenden. Dat hoort natuurlijk ook volgens het strekken van het omgevingsplan. Maar wij willen gewoon transparant handelen. En ja, wij willen daar waarschijnlijk recreatiewoningen neerzetten. Hoeveel en in wat voor mate en wat voor grootte, dat is nog helemaal niet, staat nog helemaal niet vast. Dus dat zal in overleg met de gemeente en met de omwonenden zal dat bepaald worden.
1: Ja, maar het hotel waar we net al zeggen, dat lijkt me duidelijk.
0: Nee, dat plan willen we eigenlijk van de baan. Dus dat zou ook betekenen dat de gemeente kan stoppen met de strijd, de juridische strijd. Dat de SOS Ameland kan stoppen met de strijd. En dat moet een hoop rust geven. En ja, net wat ik zeg, wij willen gewoon dat pand willen we van de aardbodem hebben. Ja. En het liefst voor komende zomer.
1: Ja. Denk je dat de gemeente Ameland maaiwerkje wil om een vergunning voor de uiteindelijk liedskader recreatie derde?
0: Ja, nou, het bestemmingsplan zal gewijzigd moeten worden. Maar als ik zo de eerste verhalen hoor en de eerste geluiden omtrent onze plannen, ja, die worden positief ontvangen. En ik hoop dat ze heel breed blijven worden ontvangen. En wij hebben gewoon hele goede hoop dat het ons gaat lukken.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dat is hoop mij hebben, sowieso. Dat wordt nooit wat.
0: Nee, dat is correct.
1: Hey, hoe zit dat tijdspaten nou uit? Wanneer wil je wat farmacor krijgen?
0: Nou ja, de eerste stap is hoe raken we zo snel mogelijk die puppel kwijt daaruit de vleien. Nou, als het aan ons ligt, dan zal dat voor komende zomer worden. Op dit moment is Volker Wessel is nog de eigenaar. Mm-hmm. Die moet de eerste stap doen richting een melding van sloop. Dus dat zal in de loop van deze week of volgende week gaan gebeuren. En dan willen wij het traject van de sloop willen inzetten. En dat willen we eigenlijk naast de aanvraag van het bestemmingsplan of de eerste oriënterende gesprekken van het bestemmingsplan willen we dat doen. Maar we willen eigenlijk wel snel dat pand wat er nu staat, dat gewoon gesloopt wordt.
1: Ja, Tropica Ambla hier dat ooit, hè?
0: Ja, ooit. En later Aqua Plaza. Dus ja, het gebouw staat al jaren. Dat staat vanaf de jaren 80, 90 is dat gemaakt.
1: Ja.
0: Was in de eerste loop van de jaren was het nog wel succesvol. Alleen later is daar een overname geweest. Toen kregen de naam Aqua Plaza. Toen gingen de prijzen omhoog. En ja, toen is het eigenlijk misgegaan en is alles failliet geraakt.
1: Ja.
0: En eigenlijk, ja, de laatste dik 20 jaar gebeurt er niks. En, nee. En verpaupert het en is het de bouwval.
1: Dit we hopen dat deze plan vol succesvol wijzen zullen. In het meest ideale scenario, wanneer steen die huskes er dan?
0: Ja, dat is koffiedik kijken. Dat is net hoe snel wij dat bestemmingsplan samen met de gemeente en de omgeving kunnen realiseren. Dus daar durf ik echt geen uitspraak over te doen. Maar net wat ik zeg, onze eerste prioriteit is opruimen van wat er nu staat.
1: Ja, dat lijkt me duidelijk. Nou, dat is mooi te volgen in alle eer. Arno Mol van het Ameland, dank u wel voor je verhaal.
2: Alles wat je op dein is hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Friske skierzenpietjes die het uitbreid binnen in Alphen aan de Rijn. Die hebben de trek naar Afrika oelibben. Zijn waar ons letten bij Wielde skierzen en zitten nu bij Senegal. De vogeltjes die willen volgen door groene ziekers. Die willen weten wat de beste omstandigheden binnen van jonge skierzen om goed volwoeksen te worden. Op de telefoon is Thomas Lameres. Hij is groene zieker aan de Rijksuniversiteit van Grijs en bij Bird Eyes. Een goede middag.
5: Goedemiddag.
4: Ja, hoe is het voor jullie om te zien dat die jonge gutto's het nu tot Afrika hebben gered?
5: Ja, nou, dat is natuurlijk ontzettend fijn. Dus we hebben die kuikens van heel dichtbij zien opgroeien. En met veel vertrouwen ook loslaten in het veld uiteindelijk. Maar dan is het natuurlijk hartstikke mooi om te zien dat die vogels ook daadwerkelijk net als een wilde soortgenoot Afrika kunnen bereiken.
4: Ja, want waarom doen jullie dit onderzoek eigenlijk?
5: Nou, het belangrijkste is eigenlijk omdat de gutto is een soort die hard achteruit gaat. En we zijn eigenlijk achtergekomen dat de belangrijkste oorzaak daarin is in de overleving van de kuikens. Dus dankzij beschermingsmaatregelen lukt het steeds beter om voldoende nesten te laten overleven van gutto's. Maar uiteindelijk moeten die kuikens natuurlijk ook succesvol groot worden om weer volwassen gutters te worden en zelf ook weer zich voor te kunnen planten. En juist die kuikens die worden vaak niet groot. Die gaan vaak dood voordat ze kunnen uitvliegen. En we zijn benieuwd waarom dat nou eigenlijk, wat er nou eigenlijk gebeurt. Wat zit daarachter? Zijn dat roofdieren? Is het de opgroeiomstandigheden? Kunnen ze niet voldoende voedsel vinden? En dat zijn vragen die we eigenlijk willen beantwoorden.
4: En hoe is de afgelopen zomer eigenlijk geweest voor de gutto-kuikens?
5: Nou, het zag in het veld eigenlijk best goed uit. Dus als we het hebben over de

0: wilde kuikens. Zagen we best wel aantallen wilde kuikens rondlopen. En zeker wat ook bijzonder was, was doordat er ontzettend veel muizen in de weilanden zaten, hebben veel, veel boeren ook velden onder water gezet. En dat was heel gunstig voor de gutto's. Die kunnen in die plasgras kunnen die kuikens goed eten vinden. Dus dat zag er eigenlijk best gunstig uit. Tegelijkertijd zien we ook terug dat veel van de wilde jonge kuikens die we hebben gevolgd met zenders het ook niet hebben overleefd. Dus dat er toch ook problemen zijn, ofwel omdat ze misschien te langzaam groeien, ofwel dat er predatoren in het spel zijn.
1: Ja, over wat voor percentage hebben we het dan eigenlijk?
0: Nou, dat kunnen we nog niet zo heel goed zeggen wat het percentage precies is. Maar er moet een bepaald percentage aantal kuikens groot worden per paar om een soort van stabiele populatie te hebben. Maar we moeten de berekeningen nog doen om te kijken of dat gehaald is. Maar we hebben in ieder geval wel nu meer inzicht in waar de problematiek zou kunnen liggen.
1: Ja, die kuikentjes die het dus wel gered hebben, die zitten nu in Senegal. Hoe gaat het daar nu verder mee?
0: Ja, we kunnen met de zenders zien of een kuiken nog leeft of niet. En we kunnen ook precies zien waar ze zitten. Dus we zien dat een aantal kuikens zijn inderdaad nu aangekomen in Senegal. Een deel is ook nog onderweg. En de kuikens in Senegal zien we bijvoorbeeld dat die op geschikte plekken zitten. Er kunnen bijvoorbeeld rijstvelden zijn. En dat ze dus ook dezelfde routes hebben gevolgd eigenlijk als de wilde kuikens.
1: En hoe gaat het onderzoek nu verder?
0: Wat we nu gaan doen is dat we goed gaan analyseren. De data gaan we duidelijk analyseren om te kijken wat nou goede groeiomstandigheden zijn voor jonge kuikens. Dus hoe zijn ze afhankelijk van insecten en welke type velden zijn nog gunstig voor ze. Maar ook welke predatoren zijn verantwoordelijk voor het feit dat kuikens gepakt worden. En wat is nou belangrijker? Is het feit dat kuikens misschien niet hard genoeg kunnen groeien? Of is het feit dat ze ten prooi vallen aan predatoren? Maar ook als we nadenken over omstandigheden voor groei, kan je ook voorstellen dat wanneer een kuiken niet goed kan opgroeien, dat het ook effect heeft voor hoe goed die bijvoorbeeld naar het zuiden kan trekken. Dus daar kunnen we ook naar gaan kijken in hoeverre dat belangrijk is.
1: Want hoe lang duurt het onderzoek nog? Wanneer kunnen we de conclusies verwachten?
0: We gaan de komende 4 jaar nog veldseizoenen draaien. Dus we verwachten binnen nu en, dan moet ik het goed zeggen, 3,5 jaar zullen we de uiteindelijke conclusies delen. Maar we verwachten ook in de komende 2 jaar al steeds meer te kunnen zeggen aan de hand van de data. Het belangrijkste is eerst nog dat we de data van dit seizoen uitwerken. En volgend voorjaar is ook nog een belangrijk seizoen waarbij we ook weer kuikens in samenwerking met Avifauna gaan grootbrengen.
1: Oké, duidelijk. Dan hebben we in ieder geval over ongeveer 2 jaar weer een keer contact over de resultaten.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, Thomas Lameres van BirdEyes. En hij is ec-onderzieker van de Rijksuniversiteit van Grijs.
2: De beste interviews en reportages van Joert.

0: is de dij voorbij.
1: Vreet hier met Rekkel even hoor. Een bijzonder moment op de monumentendij van Sneur, wie in Akrum. De borstbeelden van Frank Cooper en zijn vrouw Nettie, die binnen daar ontbleerden. Cooper, die wie 124 jaar de stifter van Coopersburg. Het monumentale wemplak voor ouderen in dat dorp.
2: 125 jaar Coopersburg. Het is ongelooflijk. Wat een fantastisch evenement. Wij gaan nu het beeld onthullen. Oh, prachtig.
3: Wat vind je van het beeld?
4: Ja, hartstikke mooi. Ja, dat is, het is hem echt. Zeker zo.
3: Ja, want jou weet er wel wat meer van Frank Cooper.
4: Ja, we winnen hier in de Stritten en we zullen wat meer foto's van hem. Maar het is een prachtig beeld naar de foto's. Ja, heel mooi maken.
5: Ik vind het een prachtig beeld. Ik vind het een heel mooi beeld. Ja, we zorgen erop uit en dan ben je het zien hoor. Dus we zorgen alle dagen, ik heb het beeld bezien. En dan kun je vaak met de hoeren in de tuin, dus we kunnen ervan genieten van heb ik jou daar. Ja, het is heel sprekend. Ja, heel...
3: En wat betekent dit dan eens voor Akrum?
5: Dit Coopersburg, een hele protte. Mensen die vragen altijd van aan u, ik, van wat is de geschiedenis van het huis? Wij de oude mensen of jonge mensen? Nou, en dan ben wij dus bereid om er wat van te vertellen. Dan zit ik wel aan de poorten. Maar we vertel ik altijd even wat hoe het ontzien is hier.
3: Wat vertellen jou dan altijd?
5: Nou, dat de mensen, dus de arme mensen, dus gratis wijn mochten. En dat is heel bijzonder. En dat ze met Christ en Sinterklaas ik nou een versnapering kregen. Dus dat is heel bijzonder. Ja.
3: En jou binnen denk ik, kijk, wel eens binnenwest.
5: Jazeker, ik ben wel eens binnenwest. Het is net zo groot, ja. Het is weer voor één persoon of twee personen. Die kennen er niet mee. Het is net vier. Net zo heel groot. Maar goed, het is wel een heel mooi plakje hier. Ja.
3: Nou ja, het is hier op een monumentendij. Dus ja, meestal kunnen dat ik even niet zien.
5: Ja, zeker. De regentenkamer kan ze bezien. En het mausoleum is te bezien. Dit is hartstikke mooi. En wij zijn blij dat we het zien hoor. Coopersburg bij je. Ja.
3: We zijn hier in de regentenkamer en je hebt hier een mooi plakje voor.
6: Ja, ik werd uitgenodigd om in deze stoel te komen zitten, want het is hier zo'n deftige omgeving. Indrukwekkend. Mooie portretten van al die belangrijke heren. He?
3: En misschien zitten jullie wel op een hele belangrijke stoel.
6: Nou, ik weet het net.
3: Maar hoe is het voor jou om dit te zien?
6: Het is fantastisch. Ja, het is de gedachte erachter. Hè? Kuipers, die dit voor de arme mensen in Akrum gebouwd heeft. Plus toelagen. Dat is geweldig. 1901. Ja, ik ken alleen van vroeger, niet van mijn eigen tijd, maar daarvoor. De armenhuizen. Hè? De armenhuizen. Het was niet leuk als je daar woonde. Maar in zo'n huis met deze uitstraling. Prachtig. Mooie tuin. Geweldig.
3: Het is voor jou de eerste keer dat jou hier binnen?
6: In de regentenkamer wel. Maar ik woon hier al 20 jaar, dus ja.
3: Op Ierpe Monumenten, daar is dat dan wel mooi om even overal ancient te kennen.
6: Ja, dat is heel fijn. Dat vind ik ook mooi in musea. Dan mag je in de kelder kijken. Dat is ook altijd zo mooi. Maar dit is heel bijzonder. En Akrum is ook een heel bijzondere plek. Je ziet ook mensen die hier binnenkomen, toeristen. Hè? Die zitten dan tussen de marren. En je ziet ze echt verbaasd kijken naar dit gebied. Zo van, hè, is dit hier? Dus dat is op zich al heel mooi natuurlijk.
3: Het is heel imposant. Het valt heel erg op, hè? Maar die mooie tuin ervoor.
6: Precies, ja.
3: En
6: ja.
3: Zeker dat je er dan nog even iets schenkt. Ja,
6: helemaal mooi. Is mijn dag weer goed.
0: Een selectie de beste interviews en reportages van Joerts.
7: Ont overvoeren.
0: De dag voorbij.
1: In Den Haag werd Joerts een lobbykantoor openen. De vier grootste gemeenten van het noorden, dat zijn Grains, Ljouwert, Assen en Emmen, worden daar beter opkomen voor de belangen van het noorden. De middellijke sterren komen dan op het let automatisch om tafel bij het Riek. En het doel is dat ik de provincies aangezien bij het kantoor ontsluiten. De werking wordt wat flexibeler. Op gewoon onderwerp lokale gemeenten en provincies maai me koor op. Op oorzaken lobby ze vaar haar zelfs. Nou, alle reden om ze even contact te zieken met Onno Valkenaar. Die is in Den Haag bij de Iepering die tot dit tijd daar van het lobbykantoor plak vindt. Onno, daar is erbij in dat kantoor nog, hè?
8: Ja, wees. Het zit om kijk te wijzen in de Humanity Hub. Dat is dan een gebouw dat een soort ideële organisatieskantoor horen. Een daarvan is de Finse ambassade. Ja, het is aan de Finse ambassade lekker. En dan blijkbaar een Noord-Nederlandse ambassade ik heel goed bij. Vinden de mensen die je binnen. Dat zijn dus die vier middelgrutte steden. Er is nog in het noorden nog een volle gruttere gemeente. Zuidwest-Friesland. Die ben je wel in persoon onwijzig. maar die jaren net officieel bij de Fjouwer-initiatiefnemers. Het kantoor Waadnis krijgt Iepene tot de Fjouwer-wargemasters van die Fjouwer-stijden, derde categorie. Eén daarvan is Voort van Oosten, dat is de waarnemend wargemaster van Jouwert. En hij vindt het heel belangrijk dat deze stap Joet zet wordt.
7: Ja, het is ontzettend belangrijk om als Noord-Nederland met de vier middelgrote steden, dus Leeuwarden, Groningen, Emmen en Assen, ons stem te laten horen. Samen overigens ook versterkt door de partners om ons heen. Om ons stem te laten horen in Den Haag. Om te laten zien wat er speelt, wat we kunnen aanbieden. Wat we ook nodig hebben. Om onze ambities ook neer te kunnen leggen. Heel erg belangrijk.
8: Want ja, er speelt van alles. Ik bedoel, minister Karremans van Infrastructuur is bezig met een heroverweging. Hoe ja, infraprojecten het misschien wel geen yield heen gaat. Maar zie je je zorgen?
7: Nou, dat klopt. Nou, ik maak me niet per se zorgen. Maar het is wel heel erg belangrijk dat wij hier investeren in langjarige relaties. Niet alleen met politici zoals minister Karremans. Maar ook met de ambtenaren van de ministeries. Die hier jaren op de ministeries aan het werk zijn aan grote projecten. Die ook voor Friesland, die ook voor Leeuwarden van grote betekenis zijn. En dan hebben we hier mensen in Den Haag nodig die voor ons opkomen. Die snappen hoe het hier werkt. Die de telefoonnummers hebben. En die ons ook kunnen helpen de ingangen te krijgen om ons geluid, om ons verhaal verder te brengen.
8: Want lobbyen, dat is een zaak van de lange termijn?
7: Absoluut. Je kunt, als je morgen iets wil hebben en je bedenkt het vandaag en je verwacht dat morgen het kabinet daarmee instemt, dan ben je echt te laat. Tenzij er een extreme actualiteit is. Dus je zult voor jezelf heel scherp moeten hebben. Waar ga je voor? Waar gaat Leeuwarden voor? Waar gaat de regio voor? Wat doe je met je gemeente om je heen? Wat willen we? En dan zul je een strategie moeten ontwikkelen om die focus, zeg maar, die concreetheid hier in Den Haag verder te krijgen door te investeren in die relaties. En je moet dat heel lang volhouden, want dat is niet van vandaag op morgen. Dus een beetje geduld is ook nodig.
8: En dan moet ik een beetje leuk wijzen. Dan moet ik wat humor bij, begrijp ik.
7: Heel belangrijk om het een beetje gezellig te houden. We hebben voorbeelden gekregen hoe men dat in andere delen van het land weet te organiseren. Nou, misschien kunnen we daar als Noord-Nederland wat voorbeeld aan ontlenen. Alhoewel, ik moet zeggen, ik mag nou 2,5 maand burgemeester in Leeuwarden zijn. Ik heb het nog geen dag ongezellig gehad. Dus wat dat betreft kunnen we dat ook heel goed.
8: Dat is een initiatief van Fjouwer, Middel, Grutte, Sterren. Moeten de provincies er ook bij?
7: Nou, dit is inderdaad een initiatief van de vier grote steden. Maar in dit middelgrote steden, maar in dit pand. We zijn nu in een soort algemene ruimte. Maar we hebben een werkruimte hierbij. En ik weet dat daar ook collega's van de provincies, zeg maar lobbyisten, medewerkers van de provincies, ook aanwezig zijn. Dus we proberen dat natuurlijk efficiënt vorm te geven. Het zou ook mooi zijn als je vaak de lobby in één hand weet te houden. Dat je hetzelfde doel nastreeft. Soms is dat zo. Soms misschien ook net wat minder, maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat een gemeente net wat andere taken te vervullen heeft dan bijvoorbeeld de provincie.
1: Dat zei Voort van Oosten. Hij is waarnemend wargemaster in Jout. Hij zei het al, Onno Valkenaar, die praatte met hem in Den Haag bij de eerpunt dus van dat noordelijke lobbykantoor. Nou ja, als ik aan het lobbyen denk, Onno, dan denk ik en doof misschien de keer gewoon die lelielijn.
8: Ja, het is al heel lang stil hoe die lelielijn. Ja. Begin dit jaar had Klaas Knot als lelielijn ambassadeur een plan maken. En in het riek zijn van spar je elk jaar 1 miljard voor die lelielijn. En dan kan je hem naar verin van die het vanzelf zo is het. Dan ga je over 15 jaar genoeg geld om die vlugge spoorlijn te realiseren. Maar het riek had er nog nooit op gereageerd. Nou, het eerste moment dat dat mogelijk barrekennen zou, dat zou traditioneel moornwijzen kennen. Ja. Want ja, moorn is Prinsjesdag. Dan willen de plan voor de komende tijd bekendmaken. Dus ik best wijze kennen dat het nog langer wordt. Want die heroverweging van Karremans, ja, de minister had ongeveer, daar gaf ik meer tijd voor nodig. Dus dat wordt dan letter deze jest. Alleen nog, ja, dat in een tijd dat de minister van Infrastructuur en Wettersteert zei van ja, eis kom ik 80 miljard te kwad om alle onderhoud en alle ambities die het nodig binnen realiseer je te kennen. En ik zal scherp kiezen moeten. Ja, die ken je dan wat bot afreken van hoe commissariek is dan nog een lelielijn. En dan ben je ik, meesken, die daar ik al zwaar gaan beginnen te maken over het lot van de Neder-Saxenlijn.
1: Ja, want die bregen. Die wist dat en die wist verteuten eerst. Daar moet wat dan gebeuren. Nou, we zullen dat oude actie maken onder Valkenaar in Den Haag. Dank u wel voor die bijdrage.
9: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
9: Alles wat er spielt. De dijk voorbij.

0: Wat stiet er jong bij jou op tafel? Misschien hesto in de wiekewol een dai Indiaanse curry, een dai pasta met griënten en tomatensaus, een dai een patatje of je rappels maar wat broccoli. Dus jong zitten is jute dai heel verskaat en ja, die airfryer die is tjentwurig ik haast net meer uit de huis waar te denken als het om eten gaat. Maar in de jaren 80, ja, die hien we die airfryer net en serus jong zitten toen ik heel oors uit. Maar ja, wat wie doet dan de itestrends in die jaren 80? Dat vreeg hier kon Herman van Vliet. Een goeiemiddie.
1: Goeiemiddie.
0: Culinair historicus, bestuurslid van de Stichting Historische Eetcultuur. Nou, had ik hier die vraag stellen, maar dan wist al wat wel. Wat skafte de pot in de jaren 80?
1: Ja, we moeten bedenken dat de jaren 80, natuurlijk zie je hier, wie de economie die we... in het begin van de jaren 80 heel min. Dus we hadden minder luxe. En toen werd het nog wel een prutte vlees en of een prutte jarpels, grinten en een stukje vlees.
0: Ja.
1: En later ontwikkelde zich dat wat heel waai de jaren 80. Maar er waren wel wat trends ontdutsen. Broccoli kwam in die, dat kwam wat meer voor. En courgette kwam op de merk. En paprika, dat wil net zeggen dat het er net jeder wie, maar dat er meer mensen dat op het menu heen. Aubergine, ik wil pak soy, hè, dat ben je dan net dan van Indisch eten. Ja, en dan, ik ga eens even een beetje besjongen met reclames. We weten misschien nog wel, Paturin kwam in, het Zieske.
0: Ja.
1: Mijn rijke gooier, hè? En nou, reclame van pindakaas, hè? Petje Pietermientje,
0: ja, zeker.
1: Ja, nou ja, en daar kwam Mona, allerlei Nike setjes, zoals Simke Kloosterman dat zei. Toetjes, hè? Allerlei Mona toetjes kwamen erin. Nou ja, het eten werd langzaamaan wat meer instant. Knor kwam bij de brood. Keuken, maar allerlei sausen en dingen. Dus ja, heel waai de jaren 80 kwamen er wat exotische dingen op het menu. Zeg
0: ja, oké. Okay. En of we dan even naar het begin van de jaren 80, dan is het dus meer je rappels, griënten, vlees. En wat voor griënten stie je dan meestentijds op tafel?
1: Ja, dat wie toch maar het seizoen maai, hè? Dus andivie en kool in de winter en spritjes en zuurkool en dat soort dingen.
0: Wat wij nou anno 2026 even waarom sjuggen naar de jaren 80? Kunnen we daar dan nog wat van leren of wat van mooi pikken of wat we juist uit de jaren 80 nog hield die doggen?
1: Wij zijn in Friesland, in Nederland, eigenlijk altijd wel dat we heel erg om ons heen zien van naar oren landen wat we eten kunnen hebben. Want dat doe ik, Balkan eten kamer op, het Grieks eten. Eigenlijk, Grieks eten misschien een beetje letter in de jaren 80, pizza. Maar wat kunnen we eruit leren? Wij gaan zelf exemplaren. Dus we doen net altijd hoe de grens te zien. Want we gaan zelf een heel prettig mooi eten. Hè? Waarin nou wij denken toch wel vaak wat voor vier is beter. Ik weet nog wel, mijn pagen, dat is eigenlijk een man van Jaffels Grinte Fleisch. En Indisch eten, hè, wat in de jaren 80 het hier heel bot opkwam, daar hoorde er niks van. Want toen kwam ik hier op een bruiloft. En toen wilde het oor eten, en toen zei hij: Bebbe, maak eens even kreeuwen. Nou, Bebbe joeg hem wat eten. En toen zei hij: van, is dat Chinees altijd zo lekker? Zei hij, Bebbe. En toen kon er eigenlijk geen Chinees voorbij komen, want hij moest even stoppen.
0: Ja, toch wel. Ja, precies. Ja, schitterend. Mooie verhalen, Herman. Tige dank. Even een insjog in de keuken van de jaren 80. Dank u wel voor die verhaal. Ja.
2: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
3: De dij voorbij.
2: Dit is de dij voorbij.
4: Stichting Trien Waarden op de kaart, die wil Floralia.
3: Zo, we rondbrengen in de dorpen Gietzerk, Oontzerk, Moenijn, Oortzerk en Reetzerk. Het gaat van 69 tot 2000 houden. En wie heeft iets bekend vanwege de blommenmozaïken? Deze week hebben we de verenigings, bedrogen en buurtverenigings vregen om een blommenkunstwerk te realiseren. En tegelijk we de persoonlijke initiatieven verdieren. Dan praat ik ook met de voorzitter Eeuw de Vries van de stichting. Een goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen.
3: Waarom wil je hem dit initiatief zo graag rondbrengen?
4: Nou, ik tref een hele grote meisje in het dorp, en met name de wat oudere Gietsjesters en Noordjesters en dan zeg maar Trinwaarden in de breedte. Die vinden dat, ja, die vonden dat vroeger prachtig. En die, ja, ik heb eens wat stap opgegooid om te zien of we dat weer omkrijgen kunnen.
3: Oké, dus Likas, dat wij nou in de wieken van de jaren 80 voorop denken om al die mooie platen van doen en zo. Met een heel soort mensen bij hem, die goeie ontdenken zijn we om al die blomstikken.
4: Ja, dat klopt. Het. Staan hier staat er weer vroeger mooi versierd met alle verenigingen en stichtingen die daar een mooi kunstwerk in. In het dorp Mac bij tot heel eigenlijk was het al heel drie woorden. Hier drie in de tuin was versierd en lampje erop jongens. En dat weer een mooie sfeer. En een mooi baren en een mooie verbinding met de meerskip.
3: Dan is natuurlijk zo, een heel soort mensen die hadden in de holle vanzelf die plaatsjes, die mooie blomstikken hoor al. Maar onder achterkant komt er echt een heel georganiseerd bij je natuurlijk. Slaagt het een beetje om dat ik weer van de grond te krijgen?
4: Nou, wat ik zei, we hebben eigenlijk het dwarsbelang Gietzerk en de stichting gaan wij. Het initiatief nam om gewoon een vrije invulling erin te gooien en dus te zien wat de reacties binnen. Nou, ik ben juist er even slachtoffer Trinwaarden West en als ik dan met mensen kan praten, want in de Van Meijerstraat had ze een prachtige steekdeel zet en onachter die gek. En dan praat je met die mensen en ben die heel enthousiast en ook de nieuwe Gietzers, ja die vrije Floralia, wat wie dat eigenlijk? Ik kon mensen niet maar even uitlezen wat dat vroeger inhouden, dus net iedereen kent het nog, maar het is de bedoeling dat wij na deze weken proberen we een werkgroep op te starten die de cultuur en de oude Floralia een warm hart uitdragen. En daar wil ik graag ook wat jongeren bij hebben, dus die meisjes gewoon melden bij de organisatie hebben vrede.
3: Dat liep mij dan best nog een grote uitdaging, want dat zullen mensen wijzen die net per se ontdekkers gaan doen.
4: Dat klopt, maar dat hoorde ik net wat u betreft pertinent in een lijn van dat Floralia te wijzen. Dat maak ik een hele hoor invulling krijgen, maar wel op het gebied van kunst en muziek en wat er meer omheen hangt.
3: Dus gewoon om eens even met z'n allen mij te denken, hoe willen we dat invullen?
4: Ja, dat, we proberen dat. En wie rekenen draag ik op dat het slaagt. Maar als je niks opgooit, gebeurt er ook niks. Dus we willen graag zien of we wel wat van de groen krijgen.
3: Maar goed, als je dus een mooie blomstikken zien wilde, dan mag je dus even naar Gietzerk, Oontzerk, Moenijn, Oortzerk en de Reetzerk. Dat is een mooi slag om even.
4: Ja, dat is een mooie slag om. En ze maakt het er net voorstellen weer dat ze als vroeger nog, want het alle begin is moeilijk. En er zijn een hele grote particulieren die hadden wel wat energie in treun, maar het is net zo intensief nog als dat altijd zeg maar zeiden vroeger weer. Maar goed, het heeft wel de bedoeling dat we weer wat heen groeien. En daar willen we dan graag die werkgroep om werken laten. En als ze nog wat vielen voor een expositie, want we hebben de hele maand september in de BIP in Gietzerk hebben een expositie. Dat hebben Griet van der Meulen, Sietske Boersma en Pieter Woustra hebben dat invuld. Dus ik mooi hem daar eens even de blik naar vroeger we hebben om te gooien en wat is jij wat er toen al je spelen.
3: Het begin is er in elk geval van het verombring van Floralia. Tegen dank voor nou, Eeuw de Vries.
4: Ja, dank wel, hè.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Ja, het is haast vier. Prinses Di, morgen dan wordt de miljoenennota presenteren en die kan onder meer gevolgen hebben van ondernemers van zelfs. Een groot part ervan, die had nooit toch wisselend oer iets beleerd. De onwissens en verroren in de regels die zwaag je ervan dat haast de held en net wat investeren in haar een bedrijf. En dat toch blieken uit een enquête van werkjouwersorganisatie VNO-NCW Noord. Voorzitter Marcella Ensel-Boonstra die had zelfs een bedrijf in staalconstructies in Dokkum en ik zei, rint Chin die regel jouw in oren.
4: Wij willen heel graag groeien, maar we willen belemmeren door bijvoorbeeld een netcongestie. Er is weinig tot geen stroom. En als je bouwen wil, investeren wil, dan moet je vaak jaren wachten voordat je daarmee verder kan. Dus dat is wel een van de punten die ik dus heel erg bezig houd.
5: Dat is toch wel wat apart, want ja, we hebben een kabinet met een paar partijen die zeggen van we willen Nederland van het slot helpen. En wij binnen vrolijk van ondernemers, maar diezelfde ondernemers die zeggen van wij vertrouwen het nog net helemaal.
4: Nee, en daar leid ik het grote probleem nevens mij. Ondernemers willen graag vooruit, maar daarvoor heb je wel een overheid nodig. Ja, die je ook op de lange termijn ondersteunen.
5: Joost zelfs, ik wil graag uitwaartje willen hier in Dokkum.
4: Wij zouden heel graag vooruit willen, maar we willen echt het zin houden dat we geen, of net op tijd stroom krijgen kunnen. En dan kun je al je mooie plan meidje een grote haaldeel zetten, een fabriek bouwen, machines aanschaffen. Maar als je net voldoende stroom hebt, dan houdt het op.
5: Dan zitten we hier op bedrijventerrein Betterwood. En houden ondernemers hier op Betterwood de kop en bijna stutsen. En zijn van wij maatje mijn waar een smart energy hub, zelfs energie opwekken. Ja. Want nota binnen het alleen nog maar plan.
4: Er zijn heel veel plannen maken. Er is heel vaak vergaderen. De kop ben heel vaak bij elkaar stutsen. Maar dat nota mij weinig tot geen resultaat. Dus dat is heel spietig.
5: Waarom wordt dat zo lang?
4: Ja, wij zullen wel heel graag willen dat de overheid het zien zei van jongens, we gaan het voor je regelen. Dat de netbeheerders ondersteund worden en dat er snelle aansluitingen komen. Maar dat is spijtig genoeg net het geval.
5: Want we hebben nu een kabinet, er zit de VVD in. Die zit er van zichzelf. We zijn een ondernemersvriendelijke partij. Het CDA en D66 vinden dat ik van haarzelf. En toch binnen de ondernemers ontevreden.
4: Ja, dat had denk ik mij te maken dat er ook partijen ben die heel erg inzet op verduurzaming. En daar heb je wel elektriciteit voor nodig. Hè? Dat we aan snel elektrische rijden gaan maken, elektrische leaseauto's, bestelbussen, neem maar op.
5: Ja, elektrische vrachtwagens?
4: Elektrische vrachtwagens, ja, hoe geven we die al hier opladen als we nou een tekort aan stroom hebben? Dus ik denk de combinatie van de partijen, ja, we hebben nog te maken in mijn minderheidskabinet. Die op al jaren vlakken een steunstietje maken. Dat maakt het net makkelijker op.
5: Je bent nou, als ik het goed heb, een liedje hier vastzitter van VNO-NCW Noord. Wat ben je in dit ziet, Tjinka? Wat is je opvallen?
4: Wat is mij opvallen? Het is me opvallen dat er heel veel praat uit. Aan verschillende tafels, heel veel mij overheden. En het eerste jaar dacht ik van, nou, ik ben hier van de ondernemers. Ik wil graag maar die ondernemer om tafel. Dus die lobby, het hele politieke verhaal wat erachter zit, dat is, dat speelt echt mij.
5: Het geduld met de politiek, dat begint een beetje op te raadje.
4: Dat sluit de speaker op zijn kop, ja. Het begint inderdaad op te raadje. En wij hebben, ik mij saffele nieuwe regels en te meiden. Ja, we zeiden ze, kom op jongens, lid is nou zien. Wij willen echt voor de lange termijn, als we investeren willen, dan hebben wij een overheid nodig die duidelijk is.
3: Een reportage van verslagjouwer Onno Valkena. Impeteer mooi de voorzitter van VNO-NCW Noord, Marcella Ensel-Boonstra.
1: Dit is de dag voorbij.
6: Wat neemt sto mooi als sto op vakantie gist naar Kenia? Een koffer met kleren, denk ik. In elk geval die paspoort. En misschien ik een soort ark? Nou, zo mooi werkers van meubelmakerij de Esdoorn uit Wolvegeer. Die maakt ze erop voor een heel bijzondere reis. Ze zullen haar vakkennis mooi nemen naar Kenia om daar 2 weken aan het werk te gaan. En ik praat erover met de directeur van de Esdoorn. En dat is Twan Haans. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Naar Kenia, wat gaan jullie daar doen?
7: We gaan daar een goed doelproject beginnen via de Vliegende Meubelmakers. En we gaan met een aantal medewerkers daar ter plekke timmermannen opleiden.
6: Wauw.
7: Dus zodat ze zelfstandig verder kunnen. En dat zijn met name mensen die ergens last van hebben. Dus epilepsie of autisme of dat soort zaken.
6: En die gaan jullie begeleiden?
7: Die gaan wij begeleiden, ja.
6: Hoe is dit zo op jullie pad gekomen?
7: Nou, we hebben al een soortgelijk project een tien jaar terug gedaan. En ja, we vonden het tijd om het nu weer te doen. In de tussentijd is er ook een eigenaarswissel geweest bij de Esdoorn. En vinden we nu de tijd rijp om weer een project op te pakken. En de Vliegende Meubelmakers, dat is een stichting. En die selecteren dan wat projecten voor ons.
6: Ja.
7: En zo zijn we daar terechtgekomen.
6: Nou, dan worden jullie echt vliegende meubelmakers. En dan neem ik aan dat je personeel vraagt van... goh, wie heeft er zin om mee te gaan? Hoe waren de reacties?
7: Nou, over het algemeen heel positief. En uiteindelijk hebben we nu een groep van 6 man die meegaan. En ja, ik ben ervan overtuigd dat als we nog een keer zo'n actie willen doen... dat we nog wel meer vrijwilligers kunnen regelen.
6: Ja. Dus, maar ook wel spannend lijkt me om dit met z'n allen te ondernemen.
7: Ja, absoluut. Absoluut. Het is zeker spannend. Zeker voor een aantal die nog weinig gereisd hebben. Ja, je gaat toch in één keer naar een hele andere wereld toe.
6: Ja, ja, en Kenia is niet echt vergelijkbaar met Nederland.
7: Nee, absoluut niet. Dus andere normen, andere waarden. En ja, gewoon een ander levensstijl. Dus ja. We zijn zeer benieuwd.
6: Hoe bereiden jullie je voor?
7: Nou, ik ben zelf daar al geweest. Dus ik ben daar een week geweest om de locatie te bezoeken, om de mensen te ontmoeten. En ook om de faciliteiten te bekijken waar we terecht kunnen en wat we nodig hebben. En daarnaast hebben we de taken verdeeld binnen de groep van wie wat oppakt. Bijvoorbeeld om sponsorgeld op te halen, maar ook houtverbindingen te maken en al dat soort zaken.
6: Ja, want gaan jullie al dat hout meenemen of is dat daar?
7: Nee, dat gaan we niet meenemen. Er is daar een lokale houtfabriek waar we hout kunnen kopen. Wat we wel mee gaan nemen is gereedschap, wat we nu aan het inzamelen zijn. Werkkleding en al dat soort zaken.
6: Okay.
7: En dan moet je ook denken aan EHBO-dozen en al dat soort dingen zijn we nu allemaal aan het verzamelen. En die nemen we zelf mee.
6: Ja, voor als mensen misslaan en hun duim... een beetje bezeren.
7: Ja.
6: Ja, precies. Oké. Okay. Maar wat hopen jullie de mensen daar te leren?
7: Nou, wij hopen de mensen te leren dat ze zelfstandig kunnen gaan werken. Het is daar zo, op het moment dat je ergens last van hebt en je hebt een baan, kun je vrijstaand ontslagen worden. En de bedoeling is eigenlijk dat we de mensen zelfstandig maken. Zo van ZZP'er dat ze hun eigen werkzaamheden kunnen verrichten zonder dat ze afhankelijk zijn van een baas.
6: Ja, nou fantastisch. Een mooi project om aan mee te werken, de Flying Meubelmakers. Ik vind het hartstikke leuk. jullie een hele goede reis daar naartoe en laat daarna even weten nog hoe het geweest is.
7: Ja, helemaal goed. Hartstikke leuk.
6: Oké, dankjewel. Dus, en de groeten aan dankjewel, de collega's.

0: Goedenavond, dames en heren.
1: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
2: Maaitje, kom eens op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
3: Ik weet niet.
2: En de nostalgische Pac-Man sokken.
4: En kerst het zwaaihandje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
2: De wieken van de Jerm 80.
4: De hits, de onontinkers en het gevoel van doe.
5: Dat smaakt.
4: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met de nabestaanden. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer in Duitsland. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Honderden mensen hebben vanavond in Rotterdam meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij een arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Gulu was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. Veel wijkbewoners vermoeden dat er sprake was van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche doet onderzoek. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet, en hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden. Omwonenden vinden dat hun gezondheid niet is meegenomen in de plannen. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat was volgens het OM onderdeel van de criminele organisatie van Floor Bressers. Die wordt beschouwd als een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa en die een zakenpartner zou zijn van de voortvluchtige Nederlandse drugshandelaar Jos L., ook bekend als Bolle Jos. Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar. Hij won 9 keer een Emmy Award voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken, in de middag op veel plaatsen zon. En het wordt morgen 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
3: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: Morgen is het Prinsjesdag. Yeah. En alle stukken zijn al uitgelekt. Yeah. En daaruit blijkt dat het kabinet aan de gewone Nederlander heeft gedacht. De koopkracht daalt niet met de geplande 0,3%, maar met nog maar 0,1%. Yeah. Ik heb het uitgerekend voor een modaal inkomen. Dat scheelt 26 eurocent per dag. Bruto. Yeah. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Een trein met Europese diplomaten werd gisteren in Oekraïne maar net gemist door een Russische drone die de locomotief van een volgende trein vernietigde, vlakbij de Poolse grens. Wat zou de NAVO moeten doen? Hoe denken ze daar in Brussel over? En gaan we daar ook iets van horen in de zogenaamde State of the Union, waarmee commissievoorzitter von der Leyen het politieke seizoen daar van de week opent? Dit wordt toch niks, is het nieuwste boek van sportschrijver Michel van Egmond. En Annette Bremer won de toneelschrijfprijs voor haar stuk Fuck Lolita. Dat fuck, daar staat dan in de werkelijkheid een sterretje, maar ja, hoe spreek je dat uit? Waarvan de hoofdrolspeelster ook al gelauwerd werd. Beide schrijvers zijn te gast en we hebben het ook nog over een paarse dino na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 14 september.
2: A strike on a passenger train in Ukraine yesterday shows how desperate Putin has become.
0: NAVO-baas Rutte haalt uit naar Poetin na de aanval op de passagierstrein met een drone gisteren dicht bij de Poolse grens.
2: Russia is struggling in Ukraine and continues to lash out with reckless and dangerous attacks, including on civilian infrastructure close to NATO territory.
0: Bij de aanval vielen geen gewonden en ook de NAVO-steun voor Oekraïne valt niet uiteen, volgens Rutte.
2: He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity. He is wrong.
0: Oekraïne kan, zegt hij, juist op meer hulp rekenen.
2: Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
0: In Rotterdam werd vanavond een stille tocht gelopen voor Alfredo, die afgelopen zaterdag overleed nadat hij onwel werd bij een aanhouding. Zijn dood roept veel emotie op in de wijk.
3: Ik ben heel zeker heel boos. Want als dit geen gerechtigheid geeft, dan weet ik niet meer. Dan kan iedereen net zo goed met een pistool lopen en dan kan de politie gewoon zijn gang gaan.
0: Tijdens de stille tocht werd ook geprotesteerd tegen het vermeende geweld van de politie.
4: Er is iemand om het leven gekomen door politiegeweld die echt onschuldig was.
0: Erg stil was de tocht niet. De sfeer sloeg om en de ME moest meerdere keren ingrijpen. Oud-politica Tara Singh Varma is overleden op 78-jarige leeftijd. Als allereerste vrouw van kleur kreeg zij in 1994 voor GroenLinks een zetel in de Tweede Kamer. Ze werd vooral bekend als lid van de parlementaire enquêtecommissie over de Bijlmerramp.
5: Het verdriet is zo aanwezig nog en het enige wat je kunt doen is proberen een goed rapport te maken, proberen dat er gezondheidsonderzoek komt.
0: Maar een paar jaar later vertrok ze uit de politiek omdat ze zei dat ze terminale kanker had. Maar dat bleek niet te kloppen.
6: Tara is volgens mij niet ziek. Ze heeft geen kanker. Ze moet wel geholpen worden, maar dan door een psychiater.
0: Ze was niet lichamelijk ziek. Een jaar later vertelde ze waarom ze had gelogen over haar ziekte.
7: Op een gegeven moment ben ik in een situatie terechtgekomen waarbij ik in een soort, wat je noemt in een soort waanwereld, in een soort psychotische situatie terecht ben gekomen, waarbij ik dus dacht dat ik ziek was.
0: Het is zeker, deze band komt naar Nederland. Ja, Oasis, volgend jaar juli staan ze twee keer in de Johan Cruijff Arena. Het gerucht over de concerten ging al rond na een cryptische video op hun sociale media. En echte fans wisten het meteen.
8: Het lijkt een terugverwijzing te zijn naar de allereerste keer dat Oasis de Noordzee overstak voor een concert in Nederland.
0: Een paar jaar geleden was zo'n tour nog onvoorstelbaar. De broers konden elkaar jarenlang niet luchten of zien. Maar na de comeback-tournee vorig jaar lijken ze zich ineens hun eigen mantra te herinneren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En Ismael de Bruin weet het nieuws van morgen al.
9: Als werkgevers denken dat iemand christen, moslim of atheïst is, maakt diegene minder kans op een sollicitatiegesprek. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent, meldt het Nederlands Dagblad. Waarschijnlijk gaan de resultaten ook op voor Nederland, schrijft de krant. Uit het onderzoek blijkt verder dat hoe sterker iemand zich

0: uitspreekt over zijn religieuze voorkeur, hoe kleiner de kans is om te worden uitgenodigd.
1: Volgens een onderzoeker komt dit vooral door voorkeursdiscriminatie. Werkgevers zijn bang dat religieuze medewerkers, collega's of klanten afschrikken, of dat ze samenwerken of dat samenwerken met hen moeilijker gaat, vertelt hij. Gelovigen worden niet afgewezen omdat ze niet competent genoeg zijn, maar omdat ze minder snel door anderen worden geaccepteerd, wijst het onderzoek uit. Ook vrijwilligers in kerken worden minder vaak uitgenodigd.
0: Kunnen Nederlanders een beetje rondkomen, vraagt Dagblad Trouw zich af. De krant ging de straat op in onder meer Haarlem en Emmeloord en vroeg winkelende mensen om hun koopkracht een cijfer te geven. Een vrouw van 70 in Haarlem noemt het cijfer 6. We komen rond, zegt ze, maar we voelen wel dat het leven al maar duurder wordt. Het gemiddelde cijfer in Haarlem is een 7.
1: Een vrouw uit Emmeloord wijst het cijfer 4 aan, maar neigt naar een 3. We komen rond, maar daar heb je het ook mee gezegd. Vakanties of uitjes met de kinderen of kleinkinderen, daar moeten we echt voor sparen, vertelt ze. Consumenten lijken nog niet te zijn bekomen van de prijsexplosies in 2022 en 2023, toen voedsel respectievelijk 11% en 12% duurder werd.
0: Een opsomming van beleidsvoornemens. Een boodschappenlijst opgehaald bij alle ministeries. Veel eer valt er niet te behalen aan het voorlezen van de troonrede, zegt een hoogleraar journalistiek uit Leiden tegen de Telegraaf. Doorgaans is een tekst bedoeld om te overtuigen, maar deze speech is dat niet. De koning hoeft hiermee niets voor de poorten van de hel weg te slepen, en dat maakt hem ondankbaar om uit te spreken, vindt hij.
1: De hoogleraar hoopt morgen op fraaie zinnen in de troonrede. Vorig jaar kon hij wel een sprankelende frase ontdekken in een passage. Daarin zei de koning dat mensen vaker tegenover elkaar staan, alsof het gelijk van de een automatisch het ongelijk van de ander inhoudt. Verder hoopt hij op mooie, frisse beeldspraak en wat gewaagde metaforen.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: En dat waren die broertjes Gallagher van Oasis, Songbird. Is de aanval met een drone op een passagierstrein vlakbij de Pools-Oekraïnse grens de zoveelste speldeprik of een bewuste escalatie vanuit Moskou? Dat laatste zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Omdat het werkelijke doelwit een diplomatentrein zou zijn geweest met aan boord Europese veiligheidsadviseurs, een Nederlandse Europarlementariër en Boris Johnson, de voormalige premier van Engeland. Hoe ver kan Poetin eigenlijk nog gaan en wanneer trekt de NAVO de streep? Jaap de Hoofdscheffer is voormalig secretaris-generaal van die NAVO. Goedenavond, meneer de Hoofdscheffer.
1: Goedenavond.
0: Ja, voor zover we weten kwam die aanval ongeveer een half uur na het vertrek van die diplomatentrein. Maar dat vertrek was juist weer vervroegd. Dus hoe groot acht u de kans dat het toch een bewuste aanval op die trein was?
1: Ik ga er, ondanks het feit dat daar natuurlijk 100% van bewijs voor ontbreekt, ga ik ervan uit dat dit gepland was en bewust was. Anders wordt het allemaal wel heel te toevallig.
0: Ja, en dan speelt Poetin dus hoog spel. De Oekraïners zeggen het is een escalatie.
1: Ja, zo zie ik het ook. We zagen ook al enige weken geleden in Leipzig die drone, bewapende drone op een Duits vliegveld. Mm-hmm. Dit valt in dezelfde categorie. Het is een duidelijke escalatie. Daar zal de NAVO dus op een of andere manier op moeten reageren. En dat vereist politiek debat binnen de NAVO. Je kunt niet alleen roepen, het is onacceptabel. De NAVO is een politieke organisatie. Maar daar zeg ik er meteen bij. Wij zijn in de NAVO en de NAVO is niet geweldig ambitieus om ook te escaleren.
0: Nee, wat kan de NAVO doen?
1: Nou, niet zo heel veel dan ook bijdragen aan escalatie. Ik zou persoonlijk wel eens willen zien dat ook in Sint-Petersburg de elektriciteit een paar dagen uitvalt. Via offensieve cyberactiviteit. Er zijn ministers, ook de Poolse minister, die gaat verder. Die zegt, je moet ook op een bepaald moment kunnen optreden tegen Russische drones die boven Oekraïne vliegen als NAVO. Nou, ik zie daar niet snel politieke consensus over ontstaan. Nogmaals, omdat wij zeker hier in West-Europa natuurlijk decennia lang in vrede en rust zijn opgegroeid. Mm-hmm. En dat zit niet tussen onze oren om zelf ook te escaleren. Dat is politiek. Is dat buitengewoon lastig? En kijk even naar de verkiezingen in Duitsland en verkiezingen die komen gaan. Dat zijn toch over het algemeen aspirant leiders die de Poetinkaart met heel groot plezier spelen.
0: Ja, wat zijn er eigenlijk voor regels, richtlijnen, protocollen als een trein met diplomaten wordt aangevallen? Ligt er ergens een rode lijn binnen de NAVO?
1: Nou, er ligt in ieder geval artikel 4, wat een land kan inroepen. Mijn territoriale integriteit is geschaad. Ik word aangevallen. Nou, het was aan de Oekraïnse kant van de Oekraïns-Poolse grens. Dus je hebt hier niet een direct artikel 4 scenario. Dat moet je overigens niet iedere keer inroepen, want dan wordt het ook weer sleets.
0: Ja, dat zegt Rutte ook, hè?
1: Ja. Dan wordt het steeds. Ik ga ervan uit dat in de NAVO-raad, op ambassadeursniveau en als het verder zou gaan op ministerieel niveau, gesproken wordt over wat moet hier het antwoord zijn. Maar ik zeg dan nogmaals, de NAVO is een politiek-militaire organisatie, niet alleen een militaire club. Daar zal dan politiek debat over moeten ontstaan. En ja, u kunt zich voorstellen, geografie doet er veel toe in de internationale betrekkingen, dat in Griekenland en Italië en Spanje is Oekraïne verder weg dan in Estland, Letland, Litouwen en Polen, als u begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Maar nou hoorden we Rutte net ook in ons nieuwsoverzicht zeggen, ja, de eenheid van Europa zal niet gebroken worden. Als ik u zo hoor, dan is die eenheid in ieder geval, als het over tegenmaatregelen gaat, vrij ver te zoeken. Is dat niet precies wat Poetin met dit soort dingen wil aantonen?
1: Nou, dat hij zal baat hebben bij verdeeldheid. Maar zonder dat Rutte wordt tegengesproken, zijn de woorden van Rutte het staand NATO-beleid. Dat kan hij doen als secretaris-generaal. En voordat hij dit soort dingen zegt, heeft hij zich ervan vergewist dat de politieke steun er is. De vraag is alleen, als de NAVO verder ook zou willen escaleren. En ik heb net gezegd, dat is een hele moeizame discussie. Dan is dat niet in anderhalf uur in de middagvergadering geregeld.
0: Nee. En is het probleem niet ook dat de tijden ook wat de manier van oorlog voeren betreft inmiddels zo veranderd zijn? Hè? We hebben de hybride oorlogsvoering met wat we nu in Europa zien gebeuren. Er zijn al heel veel dingen terug te voeren op Russische sabotageacties enzovoort. Die richtlijnen die zijn daar niet voor bedacht. Hè? Moeten er gewoon niet eens nieuwe richtlijnen komen?
1: Nou, dan denkt u even met mij aan het woord hybride oorlog. Wat bedoelen we daar nou eigenlijk precies mee? Dat is niet altijd even helder. U noemt een aantal hybride oorlogsdaden, onderzeese kabels, GPS-signalen van vliegtuigen. Er is in het NAVO-verdrag oorspronkelijk natuurlijk niet in eerste instantie rekening gehouden met een politieke discussie naar aanleiding van hybride middelen.
0: Nee.
1: Want die NAVO was in de Koude Oorlog natuurlijk om de Sovjet-Unie buiten te houden. En daar waren alle plannen op gericht. In mijn tijd was het een expeditionaire NAVO in Afghanistan en elders. Ook een ander scenario. En nu is het een heel complex hybride scenario. En het is niet helemaal duidelijk en helder hoe de NAVO zou moeten reageren. Daar is nog geen concreet script voor. En dat zal dus in politieke discussies en debatten binnen de NAVO verder moeten worden uitgewerkt.
0: Ja. Wij kunnen niet in het hoofd van Mark Rutte kijken. En u zei net, nou, als hij zoiets zegt, dan heeft hij zich er heus van vergewist dat die eenheid er is. Maar wat zou u hem dan op dit moment als NAVO-chef adviseren?
1: Nou, wat Mark Rutte nu doet, daar ben ik van overtuigd. Dat is op grond van deze hernieuwde provocatie, intimidatie. En wat u net terecht constateerde, het zaaien van verdeeldheid, de poging om verdeeldheid te zaaien in het westerse kamp, in het NAVO-kamp. Een politieke discussie entameren die binnen NAVO overigens al plaatsvindt. Over de hybride oorlog, de middelen die Poetin inzet, de intimidatie waarvan hij zich bedient en hoe daar een antwoord op moet komen.
0: Ja.
1: En dat zou dus kunnen, maar ik heb gezegd, ik herhaal, dat is een politiek heel gecompliceerde discussie, doordat van onze kant op zou worden geëscaleerd. Dat zie ik op korte termijn niet gebeuren.
0: Nee. Nou, goed. Er zat ook wat Russische sabotage op de lijn, maar we hebben u goed kunnen verstaan. Ik dank u, meneer de Hoop Scheffer.
2: Brussel bij nacht.
3: Brussel's by night.
0: Ja, en vanavond niet uit Brussel, maar uit Straatsburg. Want deze week staat in het teken van de jaarlijkse toespraak van commissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Maar er is nog iemand die de aandacht trekt in Straatsburg, en dat is de Canadese premier Carney, die deze keer de eregast is in het parlement. Chris Ostendorf is dus in Straatsburg. Goedenavond, Chris.
4: Zeker, ook als eregast.
0: Oké, okay, ja, natuurlijk. Nee, ja,
4: nou,
0: nee,
4: zo zie ik het zelf dan maar.
0: De vlaggen gaan uit als jij binnenkomt. Hey,
4: nee hoor.
0: Voor we het over die State of the Union gaan hebben, eerst even aansluiten op waar we het net over hadden met Jaap de Hoofd Scheffer, die droneaanval van Rusland op de trein. Daar worden ze in Straatsburg ook een beetje onrustig van, neem ik aan.
4: Jazeker. Ja, er zat een Europarlementariër van Volt in die trein. Je noemde dat net al. Die loopt hier natuurlijk hier nu in Straatsburg ook rond. Er zaten diplomaten in die trein. Meerdere EU-diplomaten. Mensen die op en neer reizen ook vaker naar Kiev om zaken te doen met Kiev. Het gebeurde op 2 kilometer van de Europese EU-grens. Dus ja, dit raakt de EU en die dreiging is concreet. Maar ik moet ook wel zeggen, echt al heel lang concreet hoor.
0: Want er zijn natuurlijk al eerder aanvallen geweest. Vorig jaar in Polen, 12 drones die zomaar de grens overkwamen.
4: Nee, precies. Ja, dit is voor de EU echt een hele letterlijke déjà vu, om maar in Franse Straatsburg-sferen te blijven. Want even terug, elk jaar in de EU-vergaderkalender is deze septemberweek de week van de grote speech van de commissievoorzitter, ja, van der Leyen. Precies een jaar geleden waren we ook hier voor haar speech. En die werd toen ineens overschaduwd door toen het nieuws dat er Russische drones het Poolse luchtruim waren binnengevlogen. Nou, dat verhaal klinkt heel bekend met wat er nu gebeurt. Mm. En toen reageerde de NAVO door ze met hele dure F-35's uit de lucht te schieten. Weet je misschien nog wel. Ook Nederlandse gevechtsvliegtuigen, ja, waren daar toen bij betrokken.
0: Ja, en wat kunnen we nu woensdag verwachten? Ik bedoel, misschien gaat het een beetje ver om te denken dat Poetin deze aanval gepland heeft vanwege de speech van von der Leyen. Maar wat denk jij? Gaat ze erop terugkomen?
4: Nou, bij alles kun je trouwens denken, het is wel heel toevallig. Hè? Het is toevallig, ja, als Europa een belangrijke speech is, dat er dan droneaanvallen zijn. Toevallig nu weer een belangrijke speech. Toevallig nu weer Russische droneaanvallen. Ik weet niet of hij op de vergaderkalender van von der Leyen let. Maar nee, misschien ook weer wel. Toch wel handig om nog even terug te halen wat er dan vorig jaar gebeurde. Von der Leyen reageerde toen heel direct op die droneaanvallen. Er moest een dronewall komen, weet je misschien nog wel.
0: Ja.
4: Europa zal elke centimeter van het grondgebied verdedigen. Zo klonk toen heel ferm. Ja, inmiddels zijn we een jaar verder en een illusie armer. Een drone wall, die bestaat gewoon niet.
0: Nee.
4: Dat wekt namelijk de suggestie dat je elke drone kunt detecteren en elimineren uit de lucht schieten. De praktijk laat zien dat dat heel moeilijk is en dat Europa dus nog steeds kwetsbaar is, ook voor Russische aanvallen.
0: Ja, precies, want in Roemenië vliegen de drones hier zo'n beetje om de oren inmiddels.
4: Ja, goed. Er gebeurt wel wat, hoor. Het is natuurlijk niet alleen de EU die reageert, ook de NAVO. Ook op Europees terrein wordt volledig geïnvesteerd ook in antidroontechnologie. Ja. Er worden goedkope leningen voorzien aan de EU-landen, waarmee voor 7 miljard aan antidroontechnologie wordt aangeschaft. Maar ja, het echte grote werk, je sprak net met Jaap de Hoop Scheffer, ja, dat moet bij de NAVO gebeuren. En de NAVO begon ook al een jaar geleden met Eastern Sentry, noemen ze dat, de Oost-Europese schild.
0: Ja.
4: Bondgenoten leveren sindsdien echt wel meer gevechtsvliegtuigen, meer helikopters en meer slimme antidroontechnologie.
0: Ja, maar goed, verder moet daar nog veel vergaderd worden bij de NAVO, hoorden we net ook. Oké, verder even over die State of the Union speech van von der Leyen later deze, ja, week. Is dat de Europese Prinsjesdag? Hoe moet ik het zien?
4: Ja, dat is best interessant. Het is misschien een beetje afwijking van mij, maar ik vind het wel boeiend om naar zo'n speech te kijken. En trouwens, handige tip voor de luisteraars, de NOS zendt hem ook live uit op internet om 9 uur woensdagochtend, dus als je niks te doen hebt en je bent geïnteresseerd wat er allemaal op ons afkomt. Nee, maar serieus, het is eigenlijk zoals de troonrede, maar alle beleidsterreinen van Europa komen even langs en je weet wel welke beloftes de Europese Commissie voor volgend jaar weer gaat doen.
0: Oké, en wat verwacht je?
4: Ik verwacht vooral veel lessen uit de zomer. Je moet terugdenken aan wat er is gebeurd in Marokko bij Ceuta. De grote aantallen migranten die toen naar de overkant zwommen, probeerden Europa te bereiken. Dus het gevolg zal zijn, von der Leyen zal inzetten op versterking van de grensbewaking Frontex. Denk ook terug aan de lange hete zomer, de hittegolven, de vele bosbranden. Aha. Ik verwacht dus ook nieuw beleid voor klimaataanpassing. Variërend van, zullen we niet wat meer blusvliegtuigen aanschaffen, tot hoe verdelen we ook in Europa het schaar rivierwater in de Rijn of in de Donau. En er komen ook voorstellen voor een leeftijdsgrens voor sociale media. Nou, noem maar op, er komt een uur lang beleid over ons heen.
0: Oké, en wat moeten we daar dan van denken, van dat soort beloftes? We gaan dit doen, we gaan dat doen. Als je nou even terug gaat naar vorig jaar en kijkt wat er gebeurd is, hoe geloofwaardig zijn die beloftes?
4: Ja, er zijn heel veel journalisten die dat ook doen. Kritisch daar de loep op leggen en kijken wat is er van waargemaakt. Nou, daar valt nog best wel veel op af te dingen. Want veel politieke beloftes zijn prachtig uitgesproken, maar moeilijk in de praktijk. Maar de commissie die slaat ook terug. Want we kregen van de week ook in de app een mooie full-color folder met, ik denk, 5 pagina's aan beloftes. Die zijn ingelost. En dat is heel mooi door de commissie overzichtelijk neergezet met announced en delivered. Dus aangekondigd en wat we hebben geleverd. Nou ja, een paar langslopen. Beloofd minder regels. En jawel, er zijn wel 12 pakketten aan maatregelen voor versimpeling doorgevoerd afgelopen jaar. Ook beloofd snelle toetreding Oekraïne, Moldavië gaan we aan werken, andere toetredende landen. Nou, je ziet toch wel een aantal, wat hier dan heet, hoofdstukken worden geopend. Dus er worden stappen gezet.
0: Mm-hmm.
4: En ja, ik heb de drone wall teruggezocht in die announced. Die staat niet meer in het lijstje announced, maar er staat wel een delivery. Iets wat er is gelukt, is wel een drone alliantie met Oekraïne.
0: Okay.
4: En de waarheid is natuurlijk, Europa die investeert wel degelijk heel veel in antidrone technologie. technologie.
0: Ja, goed. En dan zei ik het al, er is een eregast. Hoe zit dat precies? Wat komt meneer Carney doen?
4: Ja, de Canadese premier Carney. Natuurlijk geen Europeaan, maar ligt ver weg aan een andere continent. Maar hij is de gast bij de toespraak van von der Leyen woensdag. Spreekt ook donderdag in de plenaire zaal. Was trouwens ook wel even gedoe over, want von der Leyen zelf zou er donderdag eigenlijk niet zijn. Dat was een beetje gênant. Maar ze komt dus toch. Ze heeft de agenda aangepast. Ze gaat ook netjes luisteren naar de speech van Carney. Is denk ik ook wel interessant voor haar. Want als je het hebt over bevlogen sprekers. Hij is degene, Carney, die in januari dit jaar in Davos indruk heeft gemaakt. Omdat hij degene is die Trump durft tegen te spreken. Dat doet hij nu ook in de handelsoorlog. Maar toen al was hij bezig om echt op te staan tegen Trump. Terwijl de meeste EU-landen en de NAVO vooral probeert Trump te paaien. Zei Carney toen al, slijmen heeft geen zin.
3: There is a strong tendency for countries to go along, to get along, to accommodate, to avoid trouble, to hope that compliance will buy safety.
5: Well, it won't.
4: Ja, een waarschuwing toen al van deze Canadezen. Er is een sterke tendens, zegt hij, bij landen om je maar aan te passen, mee te buigen met Trump. Probeer maar ruzie te voorkomen in de hoop dat je, als je een beetje instemt met Trump zijn plannen, dat je veiligheid koopt. Nou, dat gaat niet werken, zei hij toen. Dus ik denk dat Carney deze boodschap ook wel hier in Straatsburg deze week zal herhalen. Maar hij komt ook nog met wensen.
0: Oké, wat voor wensen?
4: Ja, we lazen het al in de Wall Street Journal dit weekend. Hij stuurt aan op een soort geassocieerd lidmaatschap van de EU. Dat bestaat trouwens niet. Als je lid wil worden van de EU, dan moet je op het Europese continent liggen. Nou, dat ligt Canada niet en dat geassocieerd lidmaatschap is er niet. Maar ja, er kan van alles gebeuren. Het is politiek. Hij wil heel graag zoveel mogelijk aansluiten met de Europese Unie. Het gaat om handel, defensie, investeringen, grondstoffen. Hij zegt ook, we hebben gedeelde waarden. We hebben enorme rijke voorraad aan die grondstoffen, zeldzame aardmetalen. Dus kom maar op. Hij is open voor business, zullen we maar zeggen.
0: Nou, wie wil zo'n partner niet?
4: Nou, de EU. Ja. Oh. Cynisch gezegd, de Europese Unie is niet de gemakkelijkste bruid op de wereldwijde huwelijksmarkt, moet je wel beseffen hoor. Europa heeft al een vrijhandelsakkoord afgesloten met Canada. Sinds 2017 is dat voorlopig in werking. Maar er zijn enorme agrarische belangen in Europa en wel 10 landen weigeren tot op nu toe dat akkoord ook te ratificeren. Carney heeft vandaag nog weer gezegd dat hij hoopt dat die landen zich gaan bedenken, omdat hij handelspartners nodig heeft, omdat hij de VS als handelspartner het recht kwijt te raken. Ja. Dus ja, Carney die komt hier naar Straatsburg met zijn charme, met een geopolitieke wake-up call, denk ik ook, maar ook met een boodschappenlijstje. Hij wil zaken doen, maar het is wel de vraag hoe happig de EU daarop is.
0: We gaan het volgen later deze week. Dankjewel, Christo Ostendorf.

0: Paul Weller, No Tears to Cry. Dit wordt toch niks, is de titel van het nieuwe boek van sportschrijver Michel van Egmond, die inmiddels ruim 20 boeken op zijn naam heeft, waaronder al 5 over de mannen die ook nu weer zijn hoofdpersonen zijn, oud-profvoetballers René van der Gijp en Wim Kieft en voetbalmakelaar Rob Jansen. Michel van Egmond, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik heb je boek gelezen en begrijp het niet verkeerd, want ik heb heel veel hardop gelachen, maar wat heb ik eigenlijk gelezen? Wat was het idee voor dit boek?
1: Het idee was dat jij je als lezer een beetje zou mee vermaken.
0: Dat is gelukt.
1: En dat als je die eerste bladzijde had gelezen, dat je dan ook zin had om een mond te slaan en dan de tweede bladzijde te beginnen. Dat is ongeveer het enige doel wat ik heb met die boeken.
0: Ja, maar je schrijft een boek over Kieft. Goed, dan is het onderwerp Kieft. Je schrijft een boek over Van der Gijp, dan is het onderwerp Van der Gijp. Maar wat was hier het onderwerp?
1: Ik had niet echt een onderwerp, behalve...
0: Nee.
1: Dat ik wel weer zin had om over voetbal te schrijven. Mijn vorige boek, Writer's Block, ging nauwelijks over voetbal.
0: Mm-hmm.
1: Ik maak dus die podcast met die mannen. En op de een of andere manier brengen die mannen mij altijd in situaties...
0: Ja, wacht even, die mannen, podcast, dat moeten we nog even vertellen aan de luisteraar die dat nog niet weet.
1: De podcast Kieft Jans Egmond Gijp.
0: Oké. Okay.
1: Die maak ik elke maandag en elke donderdag met de heren. En op de een of andere manier brengen die mij altijd in situaties... Waardoor ik bij mezelf denk, ik moet eigenlijk wel een hele rare sportschrijver zijn. Wil ik dit niet allemaal eens een keer op gaan schrijven?
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld René van der Gijp bracht mij in een situatie... waardoor ik opeens een hele dag door heb gebracht met Boris Becker en zijn vrouw.
0: Ja, want die was in Nederland zijn boek te presenteren.
1: Ja, precies.
0: En René kwam daar vandaag in Zuid.
1: Precies. En René van der Gijp wilde hem graag ontmoeten, want die heeft zijn hele leven Boris Becker gevolgd. En toen dacht ik, ja, daar wil ik eigenlijk wel bij zijn. En voordat ik wist, zat ik in een busje met de familie Becker. En heb ik eigenlijk een hele dag en een halve nacht doorgebracht met ze. En toen dacht ik eigenlijk van... toen ik thuis kwam, had ik sowieso al automatisch begon ik daar aantekeningen van te maken. Dat is toch een beetje beroepsdeformatie wat je dan hebt. En de volgende dag ging ik daarmee door. En ik kreeg zin om te schrijven en ik maakte een beginnetje. En voordat ik het wist, was ik op weg.
0: Ja.
1: En zo gaat het vaak met die verhalen.
0: Ja, want zo leest het ook. Ik bedoel, die wekelijkse podcast is een ragfijn rood draadje in het boek.
1: Ja.
0: Het begint ermee en het eindigt op Curaçao, waar jullie er een paar opnemen. Niemand weet waarom eigenlijk.
1: Nee, dat weten we nog steeds niet. Nee.
0: Nee. Maar daartussendoor meander je ogenschijnlijk lekker het ene verhaal vrij associërend aan het andere
1: is
0: verhaal.
1: Zo, ja.
0: Schrijft het zich ook zo?
1: Ja, ik heb het wel een beetje, wat je zei al, ik heb al veel over ze geschreven. 2 boeken over Gijp, 2 over Kieft, 1 over Jans. En ook nog 2 over dat programma waar Van der Gijp in zit. Dus ik had niet meer zo'n zin in een soort psychologisch portret van de heren. Maar ik zag het meer als een soort kapstok.
0: Ja.
1: Voor allerlei andere voetbalverhalen die ik graag wilde vertellen een keer. En in die podcast van ons, die is vrij chaotisch van aard. Daar komt regelmatig een goede anekdote voorbij. Maar die wordt zelden helemaal afgemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Dus de naam Ruud Geels valt wel eens. Of de naam Aten Mos, ik zeg maar wat. En daar worden wel een paar goede dingen over verteld. Maar er valt eigenlijk veel meer over te vertellen. Dat heb ik eigenlijk in dat boek willen doen.
0: Ja. Waardoor het ook veel meer is geworden dan een verhaal over die jongens en die podcast. Je zegt het al, er komen allerlei figuren uit de voetballerij langs. Aten Mos, maar ook een voetballer als Aantje Mansveld, Ruud Geels. Nou ja, te veel om op te noemen. Het is daarmee ook een portret van een hele wereld op zich, hè?
1: Ja, van een wereld die bijna niet meer bestaat. Van een voetbalwereld waar je best wel met een romantische blik op terug kan kijken. De wereld die wij, zeg maar, ik en de andere mannen van de podcast nog wel hebben meegemaakt. De wereld voor het internet.
0: Ja.
1: Voordat de oliedollars hun intrede deden in het voetbal. En het allemaal, ik klink nou wel heel erg als een oude man, maar toch is het een beetje zo. Een minder grote kloof was tussen de voetballers en de buitenwereld.
0: Ja, wat maakte die wereld zo leuk? Wat is er verdwenen met die wereld?
1: Wat er is verdwenen is, zeg maar, voor iemand zoals ik, een schrijver, het contact met de voetballers zelf. Dat is eigenlijk onmogelijk geworden, als je die zou willen spreken. Ik zou niet weten waarom je dat zou willen trouwens, want de meeste voetballers hebben vrij weinig te vertellen. Maar als je dat zou willen, dan ben je toch veroordeeld tot saaie persconferenties. En dan krijg je toch al snel de indruk dat je in Straatsburg of zo zit. Of in Brussel of in Washington. Die sfeer heeft het dan. Terwijl je er natuurlijk veel meer aan hebt als je een keer met een voetballer de stad in kan en samen kan gaan eten. En dan kun je de tijd gaan hebben voor een verhaal.
0: Ja, maar ik, dat gaat over jouw werk. Maar ik krijg ook de indruk dat die voetballers stonden er toen ook heel anders in. Als Wim Kieft en Van der Gijp vertellen over hun eigen tijd als voetballers. Ja, dan gaat het toch vooral ook over, veel over drinken en roken en uitgaan. En...
1: Ja, Van der Gijp zegt ergens in het boek van wij waren profs, maar we bleven het voetbal als amateurs. Toen hij nog bij Sparta speelde. En later is dat eigenlijk bij PSV ook zo geweest. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ik denk niet dat René van der Gijp in zijn carrière één dag heeft nagedacht over welke voeding die tot zich nam, bijvoorbeeld. En ik denk ook niet dat de mensen vroeger bij Wim Kieft met een diëtist hadden moeten aankomen.
0: Nee.
1: Dus dat is wel in die zin een andere tijd. En daarom vind ik het ook leuk, vind ik het ook opvallend dat onze podcast, en ik hoop dit boek ook, maar met name onze podcast wordt heel goed beluisterd door jonge mensen. En die geven wel eens een complimentje of die zeggen er wel eens iets over. En dan vraag ik altijd van, wat vind je daar nou zo leuk aan? Want we hebben het over voetballers die je helemaal niet kent. Je hebt dat allemaal niet meegemaakt. Maar zij zien het echt als verhalen uit een wereld die, waarvan ze zich gewoon eigenlijk verwonderen dat die überhaupt bestaan heeft.
0: Ja,
1: ze
0: ja.
1: kunnen het bijna niet geloven dat het waar is.
0: Nee, en over voeding gesproken. Zou je een fragment willen voorlezen? Ik heb gevraagd
1: ja.
0: of je op pagina 98 geloof ik wil beginnen.
1: Ja, ik ben daarin met Wim Kieft...
0: Ja, jullie zijn ergens naar een voetbalclub in Den Landen... waar jullie ja. in de kantine de mensen gaan vermaken.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Gaan doen, ja.
0: ja.
1: Anderhalf uur later is het met een diepe zucht en een lichte oprisping... dat Kieft zich uit de auto wurmt in een dorp... waarvan hij bij aankomst op slag de naam al is vergeten. In het schijnsel van het kunstlicht begeeft hij zich enigszins hinkend naar de voetbalkantine... waar we straks samen zullen proberen een bescheiden gezelschap te vermaken... met wat verhalen uit de voetbalwereld. Ik hoop niet dat we weer op zo'n kruk moeten zitten. In verband met je knie? Nee, in verband met mijn billen. Ik krijg een houten kont van die barkruk en jij niet? Binnen heten drie vriendelijke bestuursleden ons welkom. De voorzitter komt straks ook nog. De ontvangst is hartelijk, de stemming is verwachtingsvol... in de kantine zitten alle 140 clubsponsors al klaar. Maar eerst is er koffie, in de bestuurskamer... waar op de grote vergadertafel een mandje staat met paprika-chips... zakjes autodrop en Haribo-snoepjes. Je zou zoiets eerder verwachten op een kinderverjaardag... maar Kieft kan het wel waarderen. Net nadat hij de eerste dropjes in zijn mond heeft gestopt... komt er iemand van de organisatie binnen. Er zijn drie barkrukken, zegt de man. Ik hoop dat dat in orde is. Kieft steekt lachend zijn duim op. Ja hoor, zegt hij. Prima. Hij graait grijnzend verder in zijn zakje autodrop... en doet er drie tegelijk in zijn mond. Daarna neemt hij een paar flinke teugen uit zijn flesje Cola Zero. De voorzitter komt binnen. Handen worden geschud. Al snel vertelt hij over de club en over het dorp. Dat het 3000 inwoners heeft, dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden... dat het vrouwenvoetbal floreert... en dat de velden er piekfijn bij liggen voor de tijd van het jaar. Kieft zegt ook iets wat niemand verstaat. Pas als ook het laatste autodropje is doorgeslikt... wordt duidelijk wat hij nu precies bedoelde. Ik zei, vroeger had je hele lekkere drop... maar die vind je bijna nergens meer. Ja, ja, zegt de voorzitter. Als de autodrop op is, eet hij eerst een handjevol Haribo-snoepjes... en scheurt vervolgens een zakje paprika-chips open. Inmiddels is er een lange stilte in de bestuurskamer gevallen. Ja, ik heb een beetje honger. En ik ben ook nogal mateloos, eerlijk gezegd. Maar dat was jullie misschien al opgevallen.
0: Ja, het is heel erg geestig. Het is niet per se flatteus. En verderop in het boek beschrijf je nog ook heel uitgebreid zijn dwangneuroses. Mm-hmm. Hè? Tien keer checken of de kraan niet lekt of de deur wel dicht is. Vindt hij dat eigenlijk prima, dat je dat allemaal optikt?
1: Ik ben enorm verwend met de hoofdpersonen over wie ik al zo lang schrijf. Dan moet ik eerlijk zeggen, geen van hen heeft het boek nog gelezen. Althans, niet van tevoren. En ze hebben het volledig aan mij overgelaten. Dus het is een verrassing voor hun wat erin staat.
0: Hmm.
1: En ik probeer natuurlijk wel een beetje rekening met gevoeligheden te houden. Maar ze laten me mijn gang gaan.
0: Ja, want er zijn wel dingen die je niet opschrijft.
1: Tuurlijk, ja. Dat is altijd zo.
0: Maar als je over Kieft schrijft, je houdt echt van die man, hè?
1: Ja, maar ik hou van alle drie.
0: Ja.
1: Zeker. Ja, we zijn vrienden.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat ook de kracht van de podcast is. Dat mensen dat op de een of andere manier wel voelen. Dat we elkaar graag zien elke maandag. En nog steeds om elkaar moeten lachen. Terwijl we constant dezelfde verhalen aan elkaar vertellen. Dat is het gekke.
0: Ja, en ook keihard zijn voor elkaar.
1: Ja, ja, ja. Dat wel, ja, ja. Het is...
0: Ja, want de titel van het boek heb je ook aan Wim Kieft te danken.
1: Ja, ik belde Wim Kieft op met het lumineuze idee om een podcast te beginnen. En dat legde ik aan hem voor. En de eerste reactie was, dat wordt toch niks. Wie zit er nou te wachten op die ideetjes van jou? En toen wilde ik antwoord geven en toen zei hij, niemand. Maar hij heeft toch ongelijk gekregen, want we doen er elke week 200.000 mensen een pleziertje mee. Dus,
0: Ja, en het heeft in ieder geval een heel leuk boek opgeleverd. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Michel van Egmond. En dan, Lolita van Vladimir Nabokov is een van de meest omstreden romans van de 20e eeuw. Over een oudere man die geobsedeerd raakt en seks heeft met een 12-jarig meisje. Dat in de beeldvorming vaak als de verleidster wordt gezien. Voor de toneelvoorstelling Fuck, en dat uurtje van Fuck is dan dus een sterretje, Lolita van het Zuidelijk Toneel zette Annette Bremen het boek naar haar hand en koos een ander narratief. En voor die versie van een nog altijd zeer actueel vraagstuk over seksueel grensoverschrijdend gedrag kreeg ze dit weekend de jaarlijkse toneelschrijfprijs toegekend. Annette Bremen, welkom.
2: Dankjewel.
0: En van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Kende je het verhaal al? Had je het boek al gelezen?
2: Ik denk dat ik echt twee keer in mijn leven in begonnen ben en het niet uit heb gelezen. Maar toen Silke van Kamp, de regisseur, bij mij kwam met de vraag: wil jij dit verhaal vertellen vanuit het perspectief van Lolita of Dolores Hayes, zoals ze eigenlijk heet?
0: Ja.
2: Toen zei ik, dan wil ik eerst het boek lezen.
0: Ja.
2: En toen had ik dat gelezen en toen heb ik ja gezegd op haar vraag.
0: En wat gebeurde er met je toen je dat boek las, eindelijk, van voor tot achter?
2: Ik was Silke's idee was eigenlijk, waarmee zij bij mij kwam, was vooral om eigenlijk ook de nadruk te leggen of eigenlijk te onderzoeken van die seksualiteit van dat meisje zelf, wie zij is zonder Humbert eigenlijk, de mannelijke verteller van het boek.
0: Dat is de oudere man, ja.
2: Precies. En toen ik het las, was ik zo, wat me heel erg aangreep, ook naast dat uitgangspunt, was dat ik dacht, hoe kan het dat ik zo'n beeld heb van Lolita, terwijl ik denk dat ik de films niet heb gezien, ik had het boek niet gelezen, maar ik had daar wel dat beeld wat jij net beschrijft van het verleidelijke meisje.
0: Ja, dat is waar ook een het begrip Lolita
2: de guilty pleasure,
0: voor staat. Hè?
2: Precies,
0: ja,
2: dat
0: ja.
2: Ik dacht, hè, maar waar komt dat vandaan? En dat was ook wat Silke er zo aan fascineerde. Ja, dat het gewoon een boek over seksueel misbruik is. En dat dat zo anders, dat dat ergens in onze, dat bij iedereen, wat ik ook in de tekst heb verwerkt, dat het in ieders hoofd wel iets van associaties heeft die eigenlijk bijna niks meer met het boek te maken hebben.
0: Nee, want vertel heel even, ik zei het al, een oudere man die geobsedeerd raakt door een meisje van 12 en seks met haar heeft. Ja. Maar wat is het verhaal precies?
2: Hij is een Europese professor, huurt een kamer in het huis van de familie Hayes eigenlijk. Dat is Lolita met haar moeder. En je volgt dus in het boek inderdaad vanuit zijn perspectief hoe hij geobsedeerd raakt door haar. Haar moeder sterft. Hij werpt zich op als haar stiefvader. Misbruikt haar. Ja, maakt echt misbruik van haar. En zo ontvouwt het verhaal zich.
0: Ja. En wat belangrijk is, want je zegt het in een bijzin, maar het hele verhaal is zijn perspectief.
2: Precies, en wat we vergeten ook, of wat vaak vergeten wordt, is dat het boek van Nabokov begint met een voorwoord waarin een fictionele redacteur ons vertelt, dit is een onbetrouwbare verteller, of eigenlijk hier is een gek aan het woord, maar dit manuscript geven we toch uit. En je vergeet dat gewoon als je het, het is vergeten.
0: Ja. Want wat denk je dat Nabokov daarmee heeft willen zeggen? Heeft hij ons willen waarschuwen? Of wat voor mening lees je daarin?
2: Ik denk dat hij veel meer op de hand was van Dolores, zoals ik haar noem, omdat dat haar naam is en niet Lolita.
0: Ja.
2: Maar dat hoe het boek in onze cultuur terecht is gekomen, zeker ook met de verfilmingen, het perspectief van Humbert als waar is aangenomen, terwijl hij eigenlijk heel goed kadert, dat is het niet. We moeten op de hand van Dolores zijn en niet van Humbert.
0: Ja, ja. Toen je ging schrijven, je zegt al dat je dat deed naar aanleiding van een verzoek van de regisseur, Silke van Kamp. En had je een kijkrichting? Wist je wat je moest gaan schrijven? Of gaf ze je helemaal de vrije hand? Hoe ging dat?
2: Ja, ik denk dat wat wij allebei best wel goed kunnen, is dat er wel bepaalde richtingen lagen. Want haar uitgangspunt was ook dat is heel belangrijk. Kea Klaasje-Questro speelt Dolores, maar
0: die heeft de Theodor gekregen dit weekend. Ja,
2: dat is fenomenaal.
0: De grootste toneelprijs van Nederland.
2: Absoluut. Joep van der Geest zit daar ook op het toneel. zwijgend, Humbert, moet luisteren. En dat was Silke's idee ook vanaf het begin. Dat is natuurlijk al een heel spannend uitgangspunt. Dat
0: we gaan de situatie omdraaien.
2: Ja, precies. Ja. Geweldig. Er zit een zwijgende man en die moet 2 uur lang luisteren naar een vrouw die hem gaat vertellen wat haar verhaal is.
0: Ja.
2: We hebben het dan samen eigenlijk in zo'n gesprek of in zo'n eerste, waar je het over hebt van voordat ik ga schrijven, is dan eigenlijk inderdaad van, oké, wat maakt dat personage Dolores eigenlijk mee in dat boek? Wat zijn die situaties? Wat is de kleur waar we nieuwsgierig naar zijn? Maar ook dus dat ik dus de richting had eigenlijk van dat hij op het toneel is. Dat zij heel duidelijk de aanwezigheid van het publiek erkent. En dat hele culturele verhaal.
0: Ja, ze breekt af en toe zelfs door die vierde wand
2: heen.
0: Vanaf
2: het begin zegt zij gewoon, jullie komen toch naar mij kijken. Je hebt toch gewoon betaald om naar mij te komen kijken.
0: Ja.
2: En dus dat ik
0: waarmee je als kijker in de zaal eigenlijk ook meteen in die positie van lezer wordt geplaatst.
2: Ja.
0: Hè, die zich verlekkert aan dat meisje van 12.
2: Absoluut, ja. En daar maakt ze de hele tijd, daar speelt ze vanaf het begin mee. En ze betrapt je op gedachtes.
0: En hoe ontwikkelt zo'n schrijfproces zich dan bij jou? Doe je onderzoek? In hoeverre blijf je bij het verhaal? Of hoe vrij ga je daarmee om?
2: Nou, in dit materiaal was gewoon ontzettend gul. Omdat er zoveel was om uit te putten. Je hebt dat boek vanuit zijn perspectief. Maar dan vervolgens heb je ook nog een hele leven van haar, wat niet in dat boek staat en waar wij lekker over konden fantaseren eigenlijk, Silke en ik. En ik heb heel erg geput uit, dat was eigenlijk een goudmijn. Er is een podcast, die heet de Lolita podcast van Jamie Loftus, een Amerikaanse comedian. En zij heeft eigenlijk mijn onderzoek gedaan. Dus ik heb die podcast geluisterd. Ja, en hoe dat dan gaat, dan ga je aantekeningen maken. En dan ga je alles googlen wat je in die podcast hoort. En dan verzand je in essays en op websites. En ja, ik ben dan echt een spons. Ik wil alles weten tot ik denk, nu zit ik helemaal vol tot de nok. En dan kan ik gaan schrijven.
0: En je had, of je dat geluk moet noemen. Ja, dat klinkt een beetje raar in dit verband, maar in diezelfde tijd speelde de zaak van die Franse mevrouw Pellicot.
2: Precies, ja.
0: Dat jarenlange misbruik en het proces tegen Marco Borsato.
2: Ja.
0: Dat heeft je ook allemaal geïnspireerd.
2: Ja, Marco Borsato was later. Ja. Maar daar werd wel later nog in de krant inderdaad een keer aan gerefereerd. Maar Gisèle Pellicot was echt tijdens het schrijfproces. En dat was ook Silke die zei van, ik denk, dat is eigenlijk ook wat Dolores nu in de voorstelling zegt. De schaamte moet van kant wisselen. En dat is natuurlijk het punt wat Pellicot in die zaak maakte. En daarin heeft hij, daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt ook. En dan helpt, de tijdsgeest is dan ook een motor, denk ik. Daar kwamen heel veel dingen bij elkaar. En heeft ook echt het vuur aangewakkerd, denk ik. Of nog meer dan het vuur er al was.
0: Ja, las ik toevallig, toen ik me hierop zat te bereiden, dat nieuws van Sydney Sweeney, die in een advertentie naakt als sporter optreedt en alle ophef die dat dan weer oproept. En dan denk ik, hoe lang heeft het zo kunnen zijn dat we Lolita zo gezien hebben? En B, zijn we eigenlijk al veel verder?
2: Ik denk hoe ik er de afgelopen weken ook veel over heb gesproken. En ook de gedachten die ik heb gehad, is dat er een hele hardnekkelijke bloedlijn eigenlijk in onze, niet alleen in onze cultuur is, maar in vele culturen, van waarin jonge meisjes als objecten worden gezien. Hmm. En ik hoop, ik heb goede hoop dat dit stuk helpt in een andere beeldvorming daarover. Maar ik ben ook bang dat we er nog niet helemaal vanaf zijn.
0: Nee.
2: En dan,
0: Wat heeft het aan reacties opgeleverd tot nu toe? Even kort.
2: Ik vond het dus mooi dat in de Volkskrant een keer een ingezonden brief stond, waarin iemand zei, een lezer die schreef van, iedereen die bij de zaak Marco Borsato betrokken is, moet naar Fuck Lolita toe. En dat we zoveel reacties hebben gehad van allerlei mensen, van allerlei leeftijden, allerlei achtergronden, die of zeiden, ik heb gehoord wat ik al die tijd heb gevoeld, maar nog nooit zo verwoord heb gezien. Of ik heb hier nog nooit op deze manier over nagedacht. Ik voel me zo betrapt. En ik denk dat daar het begin ligt van verandering.
0: Dankjewel. En in ieder geval is Lolita gezien wat ze eindelijk wilde. En het stuk is gezien en de actrice is gezien en jij bent gezien. Annette Bremen, dankjewel. En nogmaals gefeliciteerd.
3: Het is 11:55.
0: Het is traditie inmiddels op Prinsjesdag. Het protest van de organisatie Republiek. Voorheen bekend als het Republikeins Genootschap. Maar de nieuwe mascotte van de Republikeinen mag niet mee naar Den Haag. Een 10 meter hoge en 6 meter lange blauw-paarse opblaasdinosaurus. Emily van der Vijver, voorzitter van de organisatie Republiek. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, hij heet Wim, hè, de dino. Waarom mag Wim niet mee van de politie?
4: De paarden zouden daar nog wel eens van kunnen schrikken. Al dus de gemeente Den Haag.
0: Okay.
4: De paarden van de stoet.
0: Ja.
4: Waar de koningin rijdt. Ja.
0: Nou ja, het is ook niet niks, hè? Een blauw-paarse dino van 10 meter lang en, ja, of 10 meter hoog en 6 meter lang.
4: Precies. Het is een hele, hele vriendelijke dinosaurus. Hij kijkt buitengewoon vriendelijk de wereld in en nodigt vooral uit tot gesprek. Dat is het doel van de dino. Niet om paarden af te schrikken of koningen bang te maken. Zeker niet.
0: Nee, maar goed. Het is een beetje de vraag of de paarden dat ook begrijpen natuurlijk. Maar hoezo?
4: Goed. De paarden worden zelfs met vuurwerk vandaag getraind op het Haagse strand.
0: Zeker.
4: Dus ja, daar hadden we natuurlijk best onze dino naast op kunnen blazen als dat
0: om ze vast te laten wennen, ja.
4: Ja, precies.
0: Ja, nou ja. Maar hoezo eigenlijk een paarsblauwe dino? Waar staat Wim voor?
4: Wim staat eigenlijk voor het, wat ons betreft, erfelijke troonopvolging. Een eigenlijk achterhaald concept. Dino Wim hoort als dinosaurus in het museum thuis. En de erfopvolging wat ons betreft ook.
0: Okay, ja. Maar u bedoelt het niet persoonlijk? U bedoelt niet dat koning eigenlijk een blauw-paarse dino is?
4: Nee, we hebben ook helemaal niks persoonlijk tegen de koning. Nog zijn gevolg. Absoluut niet. Het gaat ons er echt om dat we het gesprek over onze democratie kunnen voeren.
0: Ja.
4: En daar willen we graag toe uitnodigen.
0: Ja.
4: Een derde van de Nederlanders staat niet achter erfopvolging. Nou, nee. Ik denk dat dat een stem is die ook op juist de opening van ons parlementaire jaar gehoord mag worden.
0: Ja, en nemen jullie nu iets anders mee om het gesprek los te maken? Een iets minder grote, zachtloze olifant of zo?
4: De olifant in de kamer of meer de olifant in de stoet.
0: Ja.
4: Dat zou mooi zijn. Die hebben we helaas niet. We hebben gewoon nu ouderwetse protestborden bij ons. Een hele hoop leden van Republiek. En daar staan we in het protestvak. En we zullen van ons laten horen.
0: En dat staat erop?
4: Ik vind het natuurlijk wel heel jammer. Nee, dat we Dino Wim missen.
0: Oké.
4: En dat waar is Wim?
0: Ja, waar is Wim?
4: Hopelijk dat hij een volgende keer wel mee mag.
0: We gaan de paarden aan Wim laten wennen. Okay.
4: Ja, het lijkt me een heel goed plan.
0: Ik wens u toch een mooie Prinsjesdag. Dank u wel, mevrouw van der Vijver van de organisatie Republiek. En dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried.
5: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letzte

0: NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak.
1: Op weg naar school word je van je fiets geduwd. En op school maak je geen deel uit van de groep. Uitgescholden worden is dagelijkse kost voor je. En wat je ook doet of laat, ze gaan alleen maar nog harder tekeer. Hoe voelt het om jarenlang gepest te worden? Hoe lang duurt het voordat je gaat twijfelen aan jezelf? En wat draag je mee naar die ellendige periode? Vanuit de Tulhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met drie mensen die jarenlang werden gepest.
0: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Wat dacht je van Japan?
4: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
3: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
4: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse4All. Bekijk het prospectus en laat uw geld.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennis en Klein Hennis in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennish en Klein Hennish in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld

de leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeelt non-stop. Omroep Zeelt. Feeling used, but I'm still

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennish en Klein Hennish in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep